Nu mijn wereld op instorten staat. Alle houvast mijn leven verlaat. Word ik ongevraagd gevraagd te kiezen.

Er is geen vriend zo trouw als Jezus. Geen vader zo goed. Niemand als u zo dichtbij. Welk lied brengt jou dichter bij God? De stembus voor de Opwekking Top 100 is geopend. Via grootnieuwsradio.nl/stem.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 3 uur.
2: Goedenacht, ik ben Jeroen Hazewinkel. Kinderen met een blinde darmontsteking hoeven niet altijd geopereerd te worden. Vaak herstellen ze prima met antibiotica, zeggen onderzoekers van het Amsterdam UMC. 7 op de 10 zijn daarna van alle klachten af. Op dit moment is bij kinderen opereren nog standaard. Volwassenen kunnen al kiezen tussen een operatie of antibiotica. Veel politici zijn woest over de rellen afgelopen avond bij een AZC-protest in Loosdrecht. Jesse Klaver van GroenLinks PvdA spreekt van een directe ondermijning van de democratie. Volgens CDA-leider Bontebal is het idioot en crimineel gedrag waar geen enkele rechtvaardiging voor is. In Loosdrecht gooiden relschoppers met vuurwerk en fakkels, waardoor bij het gemeentehuis brand uitbrak. Na het aflopen van het tijdelijke bestand tussen Rusland en Oekraïne zijn afgelopen dag in de Oekraïnse regio Dnipropetrovsk zeker 6 doden gevallen bij Russische aanvallen. President Zelensky meldt op zijn beurt dat Oekraïne Russische gasinstallaties in de regio Orenburg heeft bestookt. En dan het weer van Weer Online. Het is wisselvallig en fris vannacht bij 4 tot 7 graden. Overdag zijn er felle buien met soms veel regen, hagel, onweer en een stevige wind. Als het droog is en de zon komt erbij, kan het nog 12 of 13 graden worden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Welk lied brengt jou dichter bij God? Breng nu jouw stem uit voor de Opwekking Top 100.
1: Via grootnieuwsradio.nl/stem. Grootnieuws. De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation. Grootnieuws.

0: als gewone kerkganger kan doen.
1: Gewoon vrij snel vragen gaan stellen. Vrij snel denken van, hé, maar hier klopt iets niet. Het is vol sprieten uit te zetten.
2: Beluister nu Grootnieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze via de Grootnieuwsradio-app of via grootnieuwsradio.nl/podcast.

0: Grootnieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 4 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Een kind met een blinde darmontsteking kan ook met antibiotica worden behandeld. Volgens onderzoekers van het Amsterdam UMC is een operatie lang niet altijd nodig. Nu is dat nog standaard, maar 7 op de 10 kinderen zijn na een infuus met antibiotica ook van hun klachten af. Volwassenen hebben die keuze al langer. Nederland wil best meer doen om de Straat van Hormuz te beschermen, maar eerst wordt bekeken wat andere landen doen. Dat zei defensieminister Jezelgus na een videocall met haar Europese collega's. Ze denkt onder meer aan het steunen van duikers en een fregat, maar zegt tegelijk ook dat er geen kant-en-klaar lijstje met opties is. Ruim 4 maanden na de oudejaarsbrand in een bar in het Zwitserse Grand Montana liggen nog altijd bijna 40 mensen in het ziekenhuis. Bij de brand kwamen destijds 41 mensen om en raakten er meer dan 100 gewond. Tijdens het onderzoek na de brand werd duidelijk dat de bar al jaren niet was geïnspecteerd. En dan het weer van Weer Online. Het is wisselvallig en fris bij 4 tot 7 graden. Overdag zijn er felle buien met soms veel regen, hagel, onweer en een stevige wind. Als het droog is en de zon erbij komt, dan kan het nog 12 tot 13 graden worden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Deze vrijdag sluit de stembus voor de Opwekking Top 100.
1: Heb jij jouw stem al doorgegeven via grootnieuwsradio.nl/stem? Grootnieuws. De nacht van Grootnieuwsradio.
0: Het christelijke radiostation. Grootnieuws.

0: Ik wil heel dicht bij u zijn.
1: Als een kind. Bij de vader op schoot.
2: Houd me dicht bij u.
3: Laat me nooit meer gaan.
4: Heer, ik kom tot u.
5: Jezus, ik wil heel dicht bij u komen.
6: In uw nabijheid wil ik zijn.
7: Welk lied brengt jou dichter bij God?
8: Celia herkent zich helemaal in dit lied en beseft: ik heb God nodig.
9: Juist toen het stormde in haar leven, vond ze troost in deze woorden. Een plek van rust, een plek om te schuilen.
10: Breng nu jouw stem uit voor de Opwekking Top 100. Via grootnieuwsradio.nl/stem.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 5 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. De politie heeft vorig jaar meer geweld gebruikt dan in 2024. Maar het aantal inzetten steeg ook, blijkt uit cijfers. Er werd vaker lichamelijk geweld gebruikt, ook omdat de agenten zelf vaker en met heftiger geweld te maken kregen. Er moesten vaker honden, stroomstootwapens en spuugmaskers worden ingezet. Premier Jetten noemde het geweld gisteravond tijdens een AZC-protest in Loosdrecht onacceptabel. Hij wil uitgezocht hebben wie de protesten van de laatste tijd organiseert. Gisteravond werd met vuurwerk en fakkels gegooid en ontstond brand. De daders moeten wat Jetten betreft een hoge straf krijgen als waarschuwing. Ondanks de oorlog met Amerika heeft Iran nog altijd flink wat wapens over, meldt de New York Times op basis van ingewijden. Het zou nog beschikken over 70% van zijn mobiele lanceerinstallaties en rakettenvoorraad. President Trump zei eerder dat het Iraanse leger helemaal verpletterd was. En dan het weer van Weer Online. Af en toe vallen er buien. Die worden overdag feller met soms veel regen, hagel, onweer en een stevige wind. Tijdens droge momenten is er ook ruimte voor de zon en dan wordt het 12 tot 13 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Welk lied brengt jou dichter bij God? Breng nu jouw stem uit voor de Opwekking Top 100.
1: Via grootnieuwsradio.nl/stem. Grootnieuws. De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: Geef mijzelf aan u volkomen.
1: Nieuwsradio.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Open Doors. Deze vrijdag sluit de stembus voor de Opwekking Top 100.
1: Heb jij jouw stem al doorgegeven via grootnieuwsradio.nl/stem?
0: Grootnieuws. Levenswoorden.
1: Met Daan Olthoff.
2: Een hele goede morgen zonder zorgen. Of tenminste, dat is wat mijn ouders vaak zeiden. Want soms kan het echt wel eens zijn dat je je zorgen maakt over de dag van morgen. Vervolgde christenen bijvoorbeeld. Zometeen dan hoor je hun verhaal in de overdenking van Margaretha Klauke-Schokker. Maar eerst lezen we de dagtekst van vandaag. Die komt uit Psalm 5, vers 4. Daar staat: in de morgen, Heer, hoort u mijn stem. In de morgen wend ik mij tot u en wacht.

0: Michael W. Smith hoorde je bij Groot Nieuws Radio. Friends. Je zou het maar hebben dat je in een land woont waar je niet elk moment van de dag het over je geloof kunt hebben. En je geloof niet vrijuit kunt leven, omdat je de kans loopt dat je wordt achtervolgd daardoor. Dat brengt de nodige zorgen met zich mee. En over zorgen gaat ook vandaag de overdenking van Margaretha Klauke-Schokker van Open Doors.
1: In veel delen van de wereld wordt de keuze om Jezus te volgen gezien als een vlaag van verstandsverbijstering. Wanneer je de mogelijke gevolgen afweegt, arrestatie, ontheemding of erger, is de beslissing menselijkerwijs niet te rechtvaardigen. Het tart elke logica. Maar als geloven in Jezus al als waanzin wordt beschouwd, dan is getuigen over hem aan anderen in een land als Jemen ronduit krankzinnig. En toch is deze waanzin voor Zara het enige dat nog logisch is in een wereld die verder alle reden verloren lijkt te zijn. Jemen is een land waar het leven bijna een ondraaglijke last is geworden. Terwijl de aandacht van de wereld grotendeels is verschoven, blijven de mensen in Jemen lijden onder een humanitaire crisis van ongekende omvang. Regionale instabiliteit heeft ervoor gezorgd dat er internationale hulp is verslapt en handelsroutes zijn geblokkeerd. En dat heeft geleid tot torenhoge prijzen voor voedsel en brandstof. En in dat vacuüm van instabiliteit hebben extremistische groeperingen de kans gegrepen om hun grip op de bevolking te verstevigen. Ze handhaven een klimaat van angst door voortdurende surveillance en plotseling geweld. Jemen staat momenteel op de derde plaats op de ranglijst christenvervolging van Open Doors. En dat geeft aan dat christenen in het land te maken hebben met extreem zware omstandigheden en systematische onderdrukking. Hoewel alle Jemenieten lijden onder een van de ergste humanitaire crisis ter wereld, zijn christenen bijzonder kwetsbaar. Noodhulp wordt doorgaans via moskeeën verdeeld onder lokale moslims, die mensen discrimineren die niet als vrome moslims worden beschouwd. En voor de kleine verborgen gemeenschap van christenen is die druk nog persoonlijker. Vervolging komt niet alleen van gewapende groepen, het komt van hun eigen buren, hun eigen broers en zussen, hun eigen ouders. In de Jemenitische samenleving draagt een vrouw de eer van haar hele familie op haar schouders. Als een vrouw de islam verlaat, is dat niet zomaar een persoonlijke keuze. Het wordt gezien als een vlek op de familienaam, die volgens velen alleen met bloed kan worden schoongewassen. Dit is de realiteit waar Zara elke ochtend mee opstaat. Ze is een christen, een dienaar en een vrouw in een natie die wordt verteerd door chaos. Ondanks dat ze genoeg reden heeft om aan wanhoop toe te geven, is Zara's perspectief anders. God was bij ons terwijl we deze moeizame dagen doorgingen, zegt ze met een rustig maar onwankelbaar vertrouwen. Ik kan getuigen dat ik uit elke strijd sterker tevoorschijn ben gekomen, wetende dat God ons hielp en voor ons zorgde de hele tijd door. Zara overleeft niet slechts passief, ze dient juist actief. Ze begrijpt dat wanneer de duisternis op z'n dikst is, het licht van de troost van Christus het hardst nodig is. Deze overtuiging bracht haar naar een begrafenis in een traditionele moslimwijk. In Jemen zijn begrafenissen strikt gescheiden naar geslacht. Vrouwen zitten bij elkaar in één ruimte om te rouwen. En het was daar dat Zara Jawara opmerkte, de weduwe van de overledene. Jawara zat daar stilletjes, haar gezicht getekend door de rauwe pijn van het verlies, toen een groep verre familieleden naar haar toe kwam. In plaats van troost te bieden, begonnen ze haar te beschuldigen. Ze beweerden dat ze te opvallend was en respectloos, omdat ze sieraden droeg tijdens haar rouwperiode. In werkelijkheid droeg Jawara alleen haar trouwring en een simpele ketting die haar man voor haar had gekocht, de laatste tastbare herinnering aan zijn liefde. Zara zag hoe Jawara kromp onder het gewicht van hun oordeel. Ik hield niet van de manier waarop ze haar behandelde, herinnert Zara zich. Ik voelde een vuur in mijn geest. Ik stond op en ik nam het voor haar op en ik vroeg hen: wat draagt ze dat te veel is voor jullie? Deze vrouw heeft zojuist de liefde van haar leven verloren. Laat haar met rust. Het werd doodstil in de kamer. Sarah's eigen moeder probeerde haar nog tekens te geven dat ze moest gaan zitten en haar mond moest houden, maar Sarah weigerde te wijken. Yawara keek op, haar ogen wijd open van schrik. En in een cultuur waar weduwen vaak het zwijgen wordt opgelegd en de schuld krijgen, had eindelijk iemand voor haar gesproken. Ze voelde zich gehoord en beschermd. Deze enkele daad van moed was het begin van een levensveranderende reis. Sarah begon Yawara thuis te bezoeken. Ze hielp haar met haar 3 jonge kinderen en deelde uiteindelijk de bron van haar eigen vreugde. Vandaag de dag heeft Yawara Christus aangenomen als haar redder. Ze is nog nieuw in ons geloof, zegt Sarah, maar de Heilige Geest zal haar verder leiden.

0: Brian Dirksen, Jorde The River bij Groot Nieuws Radio. Net maakten we in het eerste gedeelte van de overdenking van Margaretha Klauke-Schokker van Open Doors kennis met Sarah. Sarah was moslim en bekeerde zich tot het christendom, wat de nodige zorgen met zich meebracht.
1: Op een begrafenis komt zij op voor Jawara, die zojuist haar man is verloren. Jawara voelt zich in haar verdriet en zorgen gezien door Sarah en start een levensveranderende reis die haar tot bekering brengt. Laten we de Bijbel openen bij Psalm 94, versen 16 tot 19. Hoe vind je rust wanneer je door zorgen overstelpt wordt, zoals de psalmist beschrijft in deze psalm? Voor velen van ons in Nederland betekent overstelpt worden misschien een burn-out of een hypotheek die we niet kunnen betalen of een gezondheidscrisis. Dat zijn ongetwijfeld zware lasten, maar de zorgen waar Psalm 94, vooral vers 19, over spreekt, verwijzen naar iets dat nog dieper gaat. Een vloedgolf van innerlijke onrust die je dreigt mee te sleuren. Het woord overstelpt suggereert een toestand waarin je de controle bent verloren. Het is het beeld van het water dat je aan de lippen staat, het gevoel begraven te worden onder het gewicht van omstandigheden die je niet kunt veranderen. Sarah uit Jemen leeft elke dag in deze staat. Ze leeft in een land waar haar geloof een misdaad is en haar vrouw zijn een beperking. En toch ontdekte ze een diep geheim. Gods troost neemt de zorg niet altijd weg, maar het wordt een vreugde die er vlak naast leeft. De context van Psalm 94 is een roep om gerechtigheid. De psalmist kijkt naar een wereld waarin de weduwe en de wees worden verbrijzeld en de goddelozen lijken te winnen. Het is een rauw, eerlijk gebed. Sarah had ongetwijfeld soortgelijke vragen toen ze door de oorlog verscheurde straten van haar stad liep. Waarom is er zoveel kwaad? En waarom moet Jawara nog meer lijden na het verlies van haar man? Maar in plaats van zich door deze vragen te laten verlammen, koos Sarah ervoor om de handen en voeten te worden van precies die troost waar ze om bad. Dit is een vitale les voor ons vandaag. In onze westerse context behandelen we het evangelie vaak als een reeks ideeën of een levensstijlkeuze waar we over praten als het goed gaat. En soms voelt praten over Jezus irrelevant of ongemakkelijk in onze seculiere ontmoetingen. We maken ons zorgen over oordelen of onbegrip. Maar het verhaal van Sarah herinnert ons eraan dat wanneer mensen door zorgen worden overstelpt, het evangelie het enige is dat wel relevant is. Toen Jawara werd verbrijzeld door het wetticisme en de wreedheid van haar familie, had ze geen filosofisch debat nodig. Ze had de moedige, beschermende liefde van Christus nodig. Als christenen zijn we geroepen om kanalen te zijn van deze bovennatuurlijke troost. We wachten vaak tot ons eigen leven perfect is voordat we denken dat we iets te bieden hebben. We denken, als ik mijn eigen angst eenmaal onder controle heb, dan ga ik iemand anders helpen. Maar het mooie van het koninkrijk is dat God de overstelpten gebruikt om de overstelpten te redden. Sarah bood Jawara een vreugde aan die ze zelf had gevonden midden in haar eigen gevaar. Het was een vreugde die niet afhankelijk was van een vredesverdrag in Jemen of een wetswijziging. Het was de vreugde van het weten dat ze toebehoorde aan een koning die de gebrokenen van hart ziet. Lukt het jou om met deze ogen naar de wereld te kijken? De uitdaging voor ons is om voorbij de angst voor irrelevantie te stappen en te beseffen dat iedereen die we ontmoeten een last draagt. Ergens in jouw buurt, op je werkplek of misschien in je eigen familie is er een Jawara. Er is iemand die zich geoordeeld voelt door de wereld en vergeten door God. Als Sarah de moed kan vinden om haar stem te verheffen in een rouwhuis in Jemen, kunnen wij dan de moed vinden om een woord van genade te bieden in onze eigen kringen. Geloof dat Gods troost niet slechts een sentiment is, het is een vreugde voor de ziel die krachtig genoeg is om de ketenen van wanhoop te verbreken. Laten we uit die bron leven, wetende dat zelfs wanneer de golven van zorg hoog zijn, de vreugde van zijn aanwezigheid nog dieper is.

Natalie Lane, you're the all joy bij Groot Nieuws Radio. Daarvoor de overdenking van Margaretha Klauke-Schokker van Open Doors. Wil je meer overdenkingen zoals deze horen of andere overdenkingen uit Levenswoorden? Die hebben we allemaal verzameld. Dat hebben we gedaan in onze podcast. De Levenswoorden podcast vind je via grootnieuwsradio.nl/podcast. Zometeen na 6 uur, Juri van de Geest en De Nieuwe Morgen. Naar muziek van Charlotte Jordaan. Dit is Niemand is als u.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Open Doors.
1: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
2: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
1: Hemelvaartsdag open voor jouw nieuwe e-bike. Forza.nl. Oh, op die fiets!
3: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
4: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
3: Wij houden van alle auto's. Auto First. Geen gedoe. Goed geregeld.
5: Jordan uit Oeganda ziet een betere toekomst. Dankzij de steun van het Compassion Project.
6: I can press safely, eat healthy food and learn how to take care of myself. They believe in me.
5: Help je mee? Ga naar compassion.nl/radio.
7: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
5: Een betere toekomst voor ieder kind. Help je mee? Ga naar compassion.nl/radio.
8: Een fijne baan in de zorg bij jou in de buurt? En een team met wie jij je geloof kunt delen? Kom werken in een van de teams van Lely Zorggroep en maak het verschil voor de mensen in jouw omgeving. We ontmoeten je graag. Ga naar werkenmetwaardering.nl.
9: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
10: Voor de makers. Praxis.
11: Uw auto, trekker, shovel of grasmaaier heeft direct onderhoud nodig? Garage- en landbouwmechanisatiebedrijf Veenstra Bakkeveen. Ze verkopen en onderhouden ook landbouwwerktuigen. Veenstra Bakkeveen, het beste adres in de regio. Veenstrabakkeveen.nl.
12: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
13: De beste ingrediënten voor een goede morgen? 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
14: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
15: Grootnieuws Radio.
16: Het christelijke radiostation.
15: Het ANP-nieuws van 6 uur.
17: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Opnieuw een anti-AZC-demonstratie in Loosdrecht gisteravond en weer liep het uit de hand. Betogers gooiden fakkels en vuurwerk naar het gemeentehuis waar asielzoekers moeten komen. En er was even een brand. De brandweer werd tegengehouden. Vanwege het geweld kondigde de burgemeester een noodbevel af. Er was zeker 1 aanhouding. De politie heeft vorig jaar meer geweld gebruikt. Dat kwam deels doordat er vaker moest worden opgetreden, maar ook doordat agenten zelf ook vaker met steeds heftiger geweld worden geconfronteerd. Een van de redenen is volgens de politie dat de samenleving verhardt en groepen vaker tegenover elkaar staan. Kinderen die een blinde darmontsteking hebben hoeven niet altijd geopereerd te worden. Een infuus met antibiotica is voor de meesten ook een prima oplossing, zeggen onderzoekers van het Amsterdam UMC. 7 van de 10 komen er helemaal mee van hun klachten af. Tot nu toe werden kinderen altijd standaard geopereerd. En dan nu het weer van Weer Online. Af en toe vallen er buien, die worden overdag feller met soms veel regen, hagel, onweer en een stevige wind. Tijdens droge momenten is er ook ruimte voor de zon en dan wordt het 12 of 13 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
15: Grootnieuws Radio Verkeer.
18: ANWB. De spits begint met vertraging op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem. Tussen knooppunt Oud-Dijk en Duiven heb je 10 minuten oponthoud, want er staat een pechgeval. De rechterrijstrook is dicht.
19: Goedemorgen, het is woensdagochtend 13 mei, 6 uur geweest. Zometeen begint de nieuwe morgen met Matt Maher. Oké, dan ben ik nu op zoek naar liedjes die daarna mogen klinken. Dus kom maar door met jouw verzoekplaat. De Groot Nieuws Radio app, ik heb hem zojuist geopend. Dus kom maar door met jouw suggesties. Met welke plaat wil jij deze woensdag beginnen?
20: In Bangladesh krijgen veel meisjes te maken met honger, uitbuiting en kindhuwelijken. Dit kan niet zo blijven. Sponsor een meisje. Geef haar bescherming, onderwijs en toekomst. Ik zie de kracht van meisjes. Zie jij het ook? worldvision.nl.
21: Kijk, in de zomer, als de zon schijnt, is stroom bijna gratis. En in de winter zit je hem 6 maanden vast. Voor zekerheid. Dat is slim gefixt. Het dynamisch vast contract van Gezinsenergie. De energiemaatschappij voor Christelijk Nederland. Gezinsenergie.nl.
20: Word sponsor van een meisje in Bangladesh. worldvision.nl.
22: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
23: Dat is een zonnig prijsje.
22: Ja, zo goedkoop.
24: Dat gaan we vieren.
22: Aldi.
25: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
22: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts €3. Aldi.
26: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
27: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxizoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxizoo.

0: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
1: Welk lied brengt jou dichter bij God? Breng nu jouw stem uit voor de Opwekking Top 100.
2: Via grootnieuwsradio.nl/stem.
1: De Nieuwe Morgen.
2: Met Joeri van der Geest.
1: Het christelijke radiostation.

begin van deze nieuwe dag, woensdag 13 mei, Matt Maher en Run to the Father. Het is 10 minuten over 6. Ik zeg van harte welkom bij de ochtendshow van Grootnieuws Radio, de nieuwe morgen. Op de vertrouwde woensdag met mij, Juri van der Geest. Hallo. Nou, kijken we even naar het weer. Vandaag veel bewolking met hier en daar regen. Het wordt 13 tot 14 graden en ook in de rest van het land zijn er meer buien mogelijk. Dan is mijn vraag meteen aan jou. Wie ben je en waarom ben je wakker? Ik zie al heel veel mooie berichten binnenkomen via de Grootnieuws Radio-app. Ik bundel ze allemaal voor de lijst met wakkere mensen die ik zo meteen ga voorlezen. Ja, wat ik nog meer in petto heb, muziek van Eline, Maverick City Music en ook een hele mooie suggestie van Willem. Dankjewel voor de verzoekplaat die je doorstuurt. Simpele reden, je zegt het is woensdag, third day, en ik moest meteen aan deze denken. Nou, ik vind het een fantastische plaat. Dankjewel.

0: Dankjewel Willem voor Tour Day en God of Wonders, omdat het de Tour Day van de week is. En nou, we weten allemaal dat de Tour Day in de Bijbel ook een bijzondere dag is. De dag waarop alles anders wordt. Niet het begin, niet het einde, maar ja, in het midden. Mooi, dankjewel voor de berichten die ook binnenkomen voor de lijst met wakkere mensen. Waarom ben je vandaag wakker? Is het simpelweg omdat de wekker ging, omdat de kinderen riepen? Misschien omdat je ergens naartoe moet of gewoon omdat je de radio wil meekrijgen? Kan natuurlijk ook. Je berichten zijn meer dan welkom via de Grootnieuwsradio-app.
1: De dagtekst.
0: De dagtekst van vandaag is Psalm 5, vers 4. In de morgen, Heer, hoort u mijn stem. In de morgen wend ik mij tot u en wacht.

Break City Music en Promises, 7 voor 6:30. Goedemorgen vrienden, wat een hoop vroege vogels die weer wakker zijn. En ja, dat is ook niet zo gek als je naar buiten kijkt. Het voelt al alsof de dag al even een tijdje bezig is. Hartstikke licht buiten, dat was al vanmorgen toen ik vroeg in de auto zat. En ja, die vogels, die beginnen dan ook weer te fluiten. Onder meer de vroege vogels die zich melden in de GroNieuws Radio app. Karin uit Gorinchem is erbij. En ook Rianne, die is wakker. Ik zie Paul uit België, die is erbij. En verder zijn Jan in de sportschool. Arjan is onderweg naar de golfbaan met de zon in de spiegel, de opkomende zon. En Femke en Jorg die rijden momenteel over de A12 naar de opbouwweek van Opwekking. Antje die heeft een slapeloze nacht achter de rug, maar luister toch gezellig mee voordat ze zometeen aan het werk gaat. Martijn die rijdt van Antwerpen naar Dordrecht met konijnenvoer. He, die beestjes moeten natuurlijk ook ontbijten, zegt hij. Gert-Jan die stapt zometeen op de fiets naar Waalwijk. En Wim die rijdt richting Leeuwarden. Roel die mag zich zometeen melden in Düsseldorf. En ook Corina is erbij. Hendrik, Remco, Steven, Chantal in Almere. En John die zichzelf wakker meldt vanuit Arnhem. Lydia, welkom. Goed dat je er bent. Wietse, Mirjam die luistert mee vanuit België. Henny is erbij. Arjan Snoek, Ibeline luistert mee tussen de koeien. En Marjolein en Leon die zijn onderweg terug naar Woudenberg vanuit Duitsland. Dan nog een mooi bericht van Gerrit uit Wierden. Deelt een mooie tekst uit Spreuken. Wie met wijze omgaat, die wordt wijs. Nou, mooie gedachte om deze woensdag mee te beginnen. Ik zie Jan die zichzelf wakker meldt. Peter die zegt onderweg naar het werk in de Meern. Godzegen toegewenst. En ja, zo komen er nog veel meer berichtjes binnen. Via de GroNieuws Radio app weet dat die open staat. En heet jezelf welkom deze ochtend. Wie ben je en waarom?

0: Chris Tomlin. En How Good It Is maakte 6:58. Dit zijn de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Premier Jette is woedend op railschoppers die gisteravond brand hebben gesticht bij een noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht. Hij wil hen hoge straffen geven, ook om anderen af te schrikken. Kinderen met een simpele blinde darmontsteking hoeven niet altijd geopereerd te worden, zegt het Amsterdam UMC na onderzoek. Een infuus met antibiotica is vaak voldoende. De meesten komen hiermee van hun klachten af. En de politie heeft vorig jaar vaker geweld gebruikt dan het jaar daarvoor. Dat gebeurde vaak tijdens aanhoudingen bij demonstraties. Een van de redenen is volgens de politie dat de samenleving verhardt.
2: Grootnieuws update.
0: Bij een noodopvang in het Utrechtse Loosdrecht is gisteravond brand gesticht door railschoppers. Ze gooiden vuurwerk en fakkels naar het gebouw en hielden de brandweer aanvankelijk tegen. 15 asielzoekers waren aanwezig, niemand raakte gewond. ChristenUnie-fractievoorzitter Mirjam Bikker die spreekt van wetteloosheid en het willens en weten starten van het overheidsgezag. En diezelfde ChristenUnie die maakt een politieke draai. De partij was eerder tegen strengere asielmaatregelen, maar steunt die nu toch. Zo wil de ChristenUnie boetes afschaffen die de overheid betaalt als asielbeslissingen te lang duren. Mirjam Bikker zegt dat het asielsysteem vastloopt en dat de partij deel wil zijn van de oplossing. En dat ongetrouwde vrouwen vroeger werden gedwongen hun pasgeboren kind af te staan, erkennen kerken nu als pijnlijk en ingrijpend. Een koepel van zo'n 30 kerkgenootschappen heeft die erkenning uitgesproken. Tussen 1956 en 1984 overkwam dat ongeveer 15.000 vrouwen, vaak onder druk van familie, kerk en kinderbescherming. Excuses worden niet aangeboden, maar de pijn wordt nu wel erkend. En Pinkse kerken in Duitsland groeien sterk. De koepel van Vrije Pinkse Kerken telt nu ruim 80.000 leden in meer dan 1.000 gemeenten. Dat zijn er in 2 jaar tijd meer dan 15.000 bij. Ook het aantal geloofsdopen nam flink toe. De leiding ziet de groei als een gave van God, schrijft Zee Vandaag. En dan nog het grootnieuws radioweerbericht van Buienradar. Vandaag veel bewolking met regen. Het wordt 13 tot 14 graden. Het waait hard met rukwinden tot 65 km per uur. Dan de verkeersinformatie van de AWB.
3: De spits is begonnen met vertraging op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Bij knooppunt Hofvliet is een ongeluk gebeurd en de vertraging is een kwartier daar. De linkerrijstrook is dicht. Iets verderop naar Amsterdam heb je nog eens een kwartier oponthoud bij Roelof Arendsveen. Op de A7 in Noord-Holland is het al druk van Horen naar Zaanstad tussen de afrit Avenhoorn en Purmerend. Daar ben je ook 10 minuten langer onderweg. En de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem is weer vrij nadat er een pechgeval stond bij Duiven. Maar de vertraging is nog wel 10 minuten.
4: Joeri van der Geest.
0: Een hele goede morgen op deze woensdagochtend, waar we zometeen om 6:45 lezen uit Psalm 118. Tot die tijd, muziek van The Offaking Band. Dit is Verwachten.
5: De nieuwe morgen.

zou op je stemlijstje kunnen. De opwekking top 100 die we volgende week vrijdag uitzenden hier op Grootnieuws Radio. Misschien is dit wel één van je favoriete opwekkingsliederen. Verwachten, dan mag je ze doorgeven via de site grootnieuwsradio.nl/stem.

0: Kees Kraaienoord en voor de Letting Go maakt het 6:45.
1: De Grootnieuwsradio Bijbellezing.
2: Met Ben Ketting.
0: En dus tijd voor de Bijbellezing. Vandaag lezen we Psalm 118.
3: Prijs de Heer, want Hij is goed. Zijn liefde duurt voor eeuwig. Israël, zeg, zijn liefde duurt voor eeuwig. Priesters, zeg, zijn liefde duurt voor eeuwig. Als je ontzag voor de Heer hebt, zeg, zijn liefde duurt voor eeuwig. Toen ik in moeilijkheden was, heb ik de Heer om hulp geroepen. En de Heer heeft mij geantwoord en me gered. De Heer zorgt voor mij, ik hoef niet bang te zijn. Wat zouden mensen me kunnen aandoen? De Heer is met mij en helpt me altijd. Daarom hoef ik niet bang te zijn voor de mensen die me haten. Het is beter om bij de Heer te schuilen dan op mensen te vertrouwen. Het is beter om bij de Heer te schuilen dan op koningen te vertrouwen. Veel vijanden omsingelden mij, maar met de hulp van de Heer heb ik hen verslagen. Ze omringden mij en omsingelden mij, maar met de hulp van de Heer heb ik hen verslagen. Ze zwermden als bijen om me heen, maar met de hulp van de Heer heb ik hen verslagen. In een ogenblik waren ze verdwenen, als droge bladeren in het vuur. Ze vielen me heel fel aan. Bijna lukte het hun om me te doden, maar de Heer heeft me gered. Bij de Heer ben ik zo veilig als in een burcht. Door Hem kan ik zingen, want Hij heeft me gered. Gejuich en overwinningsliederen zijn te horen in de huizen van de mensen die leven zoals God het wil. Want de Heer doet geweldige dingen. Niemand is machtiger dan Hij. De Heer doet geweldige dingen. Ik zal niet sterven, maar leven. Ik zal vertellen wat de Heer allemaal heeft gedaan. Hij heeft me wel zwaar gestraft, maar me niet aan de dood uitgeleverd. Doe de deuren van de rechtvaardigheid voor mij open, dan zal ik naar binnen gaan en de Heer prijzen. Rechtvaardigheid is de poort naar de Heer. Mensen die leven zoals Hij het wil, gaan door die poorten naar binnen. Ik prijs U, omdat U mij heeft geantwoord, want U heeft me gered. De steen die de bouwers niet goed genoeg vonden, is de belangrijkste bouwsteen van het gebouw geworden. Zo heeft de Heer het gedaan. We kunnen het niet begrijpen. Deze dag is door de Heer gemaakt. Laten we daar blij over zijn. Heer, red ons alstublieft. Heer, zorg er alstublieft voor dat het goed met ons gaat. Gezegend is de man die namens de Heer komt. In het heiligdom van de Heer bidden we dat God goed voor jullie zal zijn. De Heer is God. Hij heeft ons nieuwe hoop gegeven. Bind de offerdieren met touwen aan elkaar vast, tot aan de horens van het altaar. U bent mijn God, daarom zal ik U prijzen. Mijn God, ik zal U vertellen hoe geweldig U bent. Prijs de Heer, want Hij is goed. Zijn liefde duurt voor eeuwig.
1: Lees met Grootnieuwsradio in 2 jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbelleespodcast in je podcast-app.
2: En bekijk het leesrooster via grootnieuwsradio.nl/bijbel.

Take the shackles off my feet so I can dance. Natalie Grant, Mary Mary, hoor de shackles and praise you. Hier in de Nieuwe Morgen op Groot Nieuws Radio. Het is de derde dag van de werkweek. Woensdagochtend 13 mei. Van harte welkom bij de Nieuwe Morgen. En ook nog van harte gefeliciteerd Joke uit Vlissingen. Ze meldt zichzelf wakker, laat weten: ik heb gisteren een hele mooie verjaardag gehad. Samen met mijn zoon Pieter ben ik uit eten geweest. Ik mocht 72 lentes jong worden gisteren. Iris is ook van de partij. Iris vanuit Oud-Beierland stapt zometeen de auto in voor een vroege dienst op de spoedeisende hulp van het Maastadziekenhuis. En dat allemaal in Rotterdam na 3 keer achter elkaar heel vroeg opgestaan te hebben. Morgen heerlijk een dagje uitslapen en dan weer 3 late diensten. Okay. Iris, heel veel succes. En ja, dat heeft natuurlijk allemaal te maken met morgen, wanneer het Hemelvaartsdag is. Ook op Groot Nieuws Radio staan we stil bij Hemelvaartsdag met heel veel mooie muziek. Morgen een iets wat aangepaste programmering, maar nou, onze stemmen zijn alsnog te horen met de prachtige muziek. Zometeen de Groot Nieuws Update, 7 uur. En eerst muziek van Lef. Dit is Stil Maar, Mijn Ziel.

0: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Geef je tuin een goede basis met Karwei. Profiteer nu van 1+1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
0: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Je hebt nog 5 dagen.
2: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
3: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als eurovlammer. Voor maar €1,50 bij Burger King.
2: Hemelvaartsdag open voor jouw nieuwe e-bike. Forza.nl. Oh, op die fiets!
4: Het grootste aanbod aan tweedehands boeken op één plek. Struin door meer dan 7 miljoen titels op boekwinkeltjes.nl.
5: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
6: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
7: Joehoe!
6: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
8: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
9: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
10: Grootnieuws Radio.
11: Het christelijke radiostation.
10: Het ANP-nieuws van 7 uur.
12: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Het geweld gisteravond bij een AZC in Loosdrecht maakt premier Jette boos. Hij noemt het onacceptabel en wil hoge straffen voor de relschoppers. Ook andere ministers veroordelen de vernielingen. Er werd met vuurwerk en fakkels gegooid, waardoor brand ontstond bij het AZC. Er is iemand opgepakt voor de brandstichting. Kinderen met een simpele blinde darmontsteking hoeven niet altijd geopereerd te worden. Antibiotica werkt vaak ook, zegt het Amsterdam UMC na onderzoek. 7 van de 10 kinderen voelen zich daarna weer beter. Bij volwassenen was antibiotica al een optie. Bij een heftige ontsteking blijft opereren wel nodig. De politie heeft vorig jaar vaker geweld gebruikt dan het jaar daarvoor. Het gaat vaak om fysiek geweld. Dat komt onder andere door meer aanhoudingen bij demonstraties. Ook werden vaker middelen gebruikt als een spuugmasker of stroomstootwapen. De politie onderzoekt nu nieuwe middelen, zoals een grotere bus pepperspray. En dan nu het weer van Weer Online. Af en toe vallen er buien, die worden overdag feller met soms veel regen, hagel, onweer en een stevige wind. Tijdens droge momenten is er ook ruimte voor de zon. En dan wordt het 12 of 13 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Grootnieuws Radio Verkeer.
13: ANWB. De spits is begonnen en er staan al wat dagelijkse files die zo'n 5 minuten vertraging opleveren. Maar wat opvalt zijn ongelukken op de A4. Van Den Haag naar Amsterdam staat het vast. Vanaf Den Haag tot aan Roelof Arendsveen. En de vertraging loopt al met al op tot meer dan een uur. Je kunt omrijden vanuit Den Haag via Wassenaar over de N44 en de A44 richting Amsterdam. Op de A7 van Horen naar Zaanstad in Noord-Holland sta je 10 minuten in de file tussen de afrit Avenhoorn en Purmerend. Op de N44 is het ook al wat drukker door de problemen op de A4. Want richting Wassenaar vanuit Den Haag heb je nu 10 minuten tijdverlies.
14: Ja hoor, een hele goede morgen op deze woensdagochtend. Zometeen gaat de nieuwe morgen verder met muziek van Paul Belos. Binnen nu en 3 minuten hoor je deze plaat.
15: Hele aantrekkelijke prijzen bij Trekpleister.
7: Nu 1 plus 1 gratis op alle producten van Garnier. Wauw, wat een voordeel. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
15: Ik wil danser worden. Later als ik beter ben.
16: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
17: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
18: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
19: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
20: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
21: En ook extra goedkoop met Lidl Plus. Verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 2,59. Lidl, je verdient het.
22: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
23: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
22: Bestel nu je tuinset, lounge set of parasol op vdgarde.nl.
24: Wauw, de mooiste deals bij Ethos. Zoals alle Golden Natural supplementen, nu met 20% korting. Daar wordt toch iedereen blij van? Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
25: Mooi van Ethos.
26: Bij een bomaanslag op een kerk in Syrië verloren Elias en Hanan 7 familieleden. Elias vraagt zich af, is dit nog de juiste plek voor zijn gezin? De kerk in het Midden-Oosten dreigt te verdwijnen. Toch blijft hun geloof standvastig. Versterk wat dreigt te sterven. Ga naar opendoors.nl/bedreigd.
27: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
28: Deze vrijdag sluit de stembus voor de Opwekking Top 100.
29: Heb jij jouw stem al doorgegeven via grootnieuwsradio.nl/stem?
28: Grootnieuws. De Nieuwe Morgen.
29: Met Joeri van der Geest.
28: Het christelijke radiostation.

anders. Het is woensdagochtend 13 mei. Van harte welkom bij Groot Nieuws Radio. Kijk even naar de tuinthermometer. Momenteel 8,3 graden. Verder vandaag een afwisseling van stapelwolken en zon en enkele buien. Soms met hagel of onweer. En het wordt vandaag maximaal 12 tot 14 graden. Ja, morgen natuurlijk Hemelvaartsdag. Ook op Groot Nieuws Radio zijn we erbij met heel veel mooie muziek. Met uiteraard ook aan.

0: aandacht voor de boodschap van hemelvaart. En ja, wat we daarover teruglezen in de Bijbel. Morgen aandacht daarvoor. En ja, ook voor heel veel mensen morgen een vrije dag. Maak ik een beetje op uit de Grootnieuws Radio-app. Misschien een mooie gelegenheid om de tijd te nemen voor het invullen van je Opwekking Top 100 stemlijstje. Stemmen kan via grootnieuwsradio.nl/stem. Kan nog tot en met vrijdag. Dus nou, wellicht morgen als je een vrij uurtje hebt, ga er even lekker voor zitten. Ook voor jezelf leuk om de balans op te maken. Wat zijn nou echt mijn favoriete opwekkingsliederen? Stemmen kan via grootnieuwsradio.nl/stem. En voor als je dat nog niet gedaan hebt, zometeen wat stemadvies van Henk Stoorvogel.
1: De dagtekst.
0: Eerste dagtekst van vandaag. En de dagtekst van vandaag is, net als de afgelopen dagen, een psalm. Psalm 5, vers 4 vandaag. In de morgen, Heer, hoort u mijn stem. In de morgen wend ik mij tot u en wacht. In de morgen, Heer, hoort u mijn stem. In de morgen wend ik mij tot u en wacht. De dagtekst van vandaag is Psalm 5, vers 4.

0: Dank u, Jezus.
1: Het Ademproject met Eliza en Pearl Josephson. Je hoorde alleen Jezus.
2: Opwekking top 100.
1: Ja, de stemweek voor de Opwekking top 100 is bijna voorbij. Je hebt nog tot vrijdag 6 uur om jouw stemlijstje in te vullen. Voordat een lijstje met alleen maar klassiekers of juist de nieuwere nummers. Nou, het is helemaal aan jou. Je mag een lijstje invullen via de website. Maximaal 20 keuzes en dat kan via grootnieuwsradio.nl/stem... om je daarbij een handje te helpen, want het is moeilijk met meer dan 900 liederen in de bundel. Ja, bel ik zo nu dan even wat mensen voor wat stemadvies. Vandaag met een vertrouwde naam op de sprekerslijst van Opwekking, Henk Stoorvogel. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Ben je nog vlak voor de dienst aan het schaven aan de preek, of ligt hij al helemaal klaar inmiddels?
3: Nou, een beetje van beide. Dus ik heb wel een goed idee van wat ik moet gaan zeggen. Maar er zal ook nog wel wat hier en daar aangepast worden in de tijd die komt. Ja. Dat, zeker denk ik ook op de conferentie zelf. Als je daar gewoon voelt hoe het daar is en de mensen daar ziet en ontmoet en de hele flow van de conferentie proeft, dan gaat er denk ik nog wel iets aan veranderen.
1: Oh ja, toch wel. Ja, en kun je misschien al een tipje van de sluier oplichten?
3: Nou, ik ga het hebben over een van de grote verhalen uit de Exodus. Het gebeurde bij Massa en Meriba, waar water komt uit de rots. En daar zijn ook allerlei psalmen over gemaakt. Dat wordt ook aangehaald in het Nieuwe Testament. Het is echt een van de grote verhalen eigenlijk uit die hele uittocht. Waar uiteindelijk Mozes op een hele bijzondere manier, vind ik, zijn angsten voorbij komt. En daar gaan we het over hebben. Okay. Hoe je grootste angsten voorbij kan komen.
1: Ja, nou, die gaan we ook horen op Groot Nieuws Radio, want we zijn erbij, we zenden het uit. Dus ik ben heel benieuwd, Henk, mooi tipje van de sluier. Nu las ik op je website dat je in je leven nog nooit één opwekkingsconferentie hebt gemist. Ja. Wat heb je met de opwekkingsconferentie dat je denkt, ik mag het niet missen?
3: Ja, ik was er dus al toen ik nog nul was. Dus echt net uit de buik van mijn moeder. En mijn moeder was toen alleenstaand en die was op zoek naar Jezus, naar God. En die dacht van, nou, ik ga naar Opwekking toe om daar wellicht ook God te ontmoeten. En het werd ook een hele bijzondere plek in haar leven. Dus zij bleef teruggaan, ook toen ik 1 werd en 2. En mijn ouders, toen ze trouwden met mijn vader, bleef gaan. En ik heb het ook eigenlijk altijd volgehouden. Dus ik heb mijn vrouw daar ontmoet, Rut. Dus elkaar eerst 5 jaar hebben we elkaar daar een soort van gezien, voordat het echt een soort echte relatie werd.
1: Wow.
3: Dus ook een hele bijzondere plek in ons leven. En we hebben inderdaad, ik heb nog nooit een conferentie gemist. Ik ben nu 48, dus dit wordt mijn 49ste keer.
1: Wauw, moet je nagaan. Wat bijzonder. En is het dan, zijn het dan de preken of is het de muziek wat je zo ook aanspreekt? Of nou, kan natuurlijk ook een mix van beide zijn.
3: Ja, het is voor mij vooral het gevoel van een stukje hemel op aarde, zeg maar. Dus dat je daar met zoveel mensen uit verschillende hoeken bij elkaar bent en zo in Gods aanwezigheid. En dat je daar, dus de vrede die daar heerst. En dan is het inderdaad een woord uit een preek, of dan is het een lied wat je raakt. En ik vind altijd een soort één eindeloze dag hemel op aarde, zeg maar. Een soort voorproefje van wat hierna gaat komen.
1: Ja, wat mooi. Ja, dat is natuurlijk een gevoel wat heel veel mensen ook ervaren. Zeker op het terrein in Biddinghuizen daar. De muziek, ja, dat kan dan ook als een soort hemel op aarde voelen. Als we daar met z'n allen staan te zingen zo meteen. Welke plek heeft de muziek van Opwekking in je leven?
3: Nou, ik zing het regelmatig. Ik luister het af en toe in de auto. Ik heb niet het hele jaar Opwekking-cd's. Ik heb wel eigenlijk alle cd's, denk ik.
1: Ja.
3: Maar af en toe dan luister ik een cd. Maar ik vind het zijn toch ook, zeker ook de liederen van mijn jeugd. Hè. Dus het geloof van mijn jeugd is heel erg gevormd ook door die opwekkingsliederen. Dus in die zin zijn die wortels van die opwekkingsliederen zitten diep in mijn spiritualiteit. En er zijn ook veel wat van de oudere nummers die ik heel mooi vind. En nieuwe nummers vind ik ook mooi. Maar mijn liefde voor opwekking zit denk ik vooral tot nummer 300 of zo, dat daar heel mooie nummers vindt.
1: Ja. Tot nummer 300. Want als we dan vragen, nou Henk, welk lied zou je willen adviseren aan de luisteraars van Groot Nieuws? Dan kom je met Opwekking 200. En misschien even goed om daar een stukje naar te luisteren. Geloofd zijt gij, o Heer. Dat is dit fragment.

0: prachtig nummer, Henk. Opwekking 200. Geloofd zijt gij, o Heer. Het was voor mij eerlijk gezegd onbekend. En dat komt ook omdat het niet op Spotify staat.
1: Klopt, ja.
0: Daar
1: heb ik ook gekozen. Het is voor mij het enige nummer van Opwekking wat niet op Spotify staat.
0: Oké. En wat betekent dit nummer dan voor je? Waarom moet je dan meteen hier aan denken?
1: Nou, om meerdere redenen. Dus een grappige reden voor mij, zeg maar, dat toen ik vroeger in de Baptistenkerk zat, dan mocht je vaak ook een verzoeknummer indienen. Was dan een stukje in de dienst en dan mocht je hand opsteken en dan mocht je een nummer roepen. En dat ging de band dan spelen. En als mijn moeder dan de zangleiding had, dan riep ik altijd, als ik dan de beurt kreeg, Opwekking 200. Want het is, de band vond het een heel moeilijk nummer om te spelen, dus dan liepen ze altijd ergens halverwege vast. En dat vond ik dan, dat was een soort van lachen met elkaar.
0: Oh, wauw.
1: Maar het nummer zelf, het is ook echt een loflied uit Kronieken bij de opening van de tempel. En ik vind een hele krachtige tekst. Het wekt ook iets van geloof en kracht in mij op. En ik vind het heel erg mooi Godgericht. Dus het is echt, het bezingt de grootheid van God. Rijkdom en eer komt van u. U heerst over alles. Zijn hele mooie zinnen zitten erin. Dus ik vind een heel mooi Godgericht loflied.
0: Oké. Ja. Nou, hoe mooi zou het zijn als hij zometeen ook in die Opwekking top 100 terechtkomt. Opwekking 200, geloofd zijt gij, o Heer. Ontzettend bedankt voor het tippen van dit opwekkingslied. Voor velen waarschijnlijk onbekend, maar daarom des te mooi als we luisteraars aan doorgeven via grootnieuwsradio.nl/stem. Dankjewel Henk Stoorvogel en heel veel succes met het voorbereiden van de preek aankomende opwekkingsconferentie.
1: Hartelijk dank en jullie succes met alle uitzendingen.
2: Breng nu jouw stem uit voor de Opwekking top 100.
3: Ga naar grootnieuwsradio.nl/stem.

0: Ik wil heel dicht bij u zijn.
1: Als een kind. Bij de vader op schoot.
2: Houd me dicht bij u.
3: Laat me nooit meer gaan.
4: Heer, ik kom tot u.
2: Jezus, ik wil heel dicht bij u komen. In uw nabijheid wil ik zijn.
5: Welk lied brengt jou dichter bij God?
6: Celia herkent zich helemaal in dit lied en beseft, ik heb God nodig.
7: Juist toen het stormde in haar leven, vond ze troost in deze woorden. Een plek van rust, een plek om te schuilen.
8: Breng nu jouw stem uit voor de Opwekking Top 100. Via grootnieuwsradio.nl/stem.

0: Sela. En wij gaan niet zonder u daarvoor. Matt Redman en een Endless Hallelujah. 8:02. Dit zijn de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Op meerdere plekken waren gisteravond protesten tegen asielzoekers. In Apeldoorn en Den Haag liep het niet echt uit de hand. In Loosdrecht wel. Daar werd brand gesticht bij een AZC. Fabrikanten van levensmiddelen waarschuwen het kabinet iets te doen aan de stijgende prijzen van boodschappen. Dat komt onder andere door de oorlog in het Midden-Oosten. Het kabinet kan ervoor kiezen sommige belastingen niet te verhogen. En in het Brabantse Hulde is vanochtend een grote brand uitgebroken in een huis en schuur, meldt Omroep Brabant. Er was niemand aanwezig in het huis. De rook is van veraf te zien. In de schuur werd eerder een groot drugslab gevonden.
2: Groot nieuws update.
0: De ChristenUnie steunt nu strenge asielmaatregelen die zij eerder afwees. Fractievoorzitter Mirjam Bikker zegt dat haar partij onderdeel wil zijn van de oplossing en voor werkzaam beleid wil stemmen, schrijft het Nederlands Dagblad. De koerswijziging markeert een verschuiving in de houding van de partij. En een grote meerderheid van de Tweede Kamer wil dat rapper Kanye West, ook bekend als J, Nederland niet in mag. De Kamer nam gisteren een motie van de ChristenUnie en de VVD aan die het kabinet opdraagt zich daarvoor in te spannen. Kanye West staat op 6 juni gepland in de Gelredome in Arnhem en deed vorig jaar meerdere antisemitische uitspraken, meldt het Reformatorisch Dagblad. En Europese kerken waarschuwen voor een nieuwe golf van migranten en roepen elkaar op om zich daarop voor te bereiden. Die oproep die klonk tijdens een bijeenkomst van christelijke leiders in de Roemeense hoofdstad Boekarest. Aanleiding is een nieuw Europees migratiepact dat volgende maand ingaat, waardoor landen aan de buitengrens van Europa meer verantwoordelijkheid krijgen voor de opvang. C-Vandaag schrijft daarover. En Pinkse kerken in Duitsland groeien sterk. De koepel van vrije Pinkse kerken telt nu ruim 80.000 leden in meer dan 1000 gemeenten. Dat zijn er in 2 jaar tijd meer dan 15.000 bij. Ook het aantal geloofsdopen nam flink toe. De leiding ziet de groei als een gave van God, schrijft C Vandaag. En dan nog het groot nieuws radio weerbericht van Buienradar. Vandaag een afwisseling van stapelwolken en zon en enkele buien, soms met hagel of onweer. Het wordt 12 tot 14 graden. Dan de verkeersinformatie van de ANWB.
3: Vooral het verkeer op de A4 in het westen van het land staat helemaal vast vanmorgen. Naar Amsterdam is een ongeluk gebeurd bij Roelevarensveen. Daar zijn 2 rijstroken dicht. Vanaf Leidschendam is de vertraging opgelopen tot meer dan een uur. Omrijden kan vanuit Den Haag via Wassenaar over de A44 en de N44. Daar is het wel extra druk richting Amsterdam. Wat verder opvalt is de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek. Bij Westervoort sta je mede door een pechgeval 10 minuten in de file.
4: Van de Geest.
0: Ja hoor, een hele goede morgen op deze woensdagochtend, waar we zometeen om 7:45 de overdenking horen van Kees Posma. Tot die tijd, nieuwe muziek van Lauren Daigle en nu Don Moen.
2: De nieuwe morgen.
4: Het christelijke raad.

0: prachtige nieuwe muziek van Lorne Daigle, You Lead Me. Het is 7:15 en daarmee tijd voor de overdenking. De overdenking die je op woensdag hoort van schrijver Kees Posma. Hij is schrijver van het boek Doen als Jezus, opentrokken bij ECM Nederland. En deze overdenking heet Jezus is betrouwbaar.
1: Het was een wat vaag verhaal, maar ik kreeg sterk de indruk dat ik toch moest handelen. Hij was naar eigen zeggen gaan vissen en had zich zo'n 20 kilometer van zijn huis genesteld achter een van de vele heuvels die het gebied rijk was. Ergens achter een van die beboste heuvels vol naaldbomen lag het meer van Ballyskellen. Een vissersparadijs waarop makreel, snoek en blankvoren gevist mag worden. Ik zat bij hem op de bank toen hij me vertelde wat hij zag toen hij de heuvel weer opklom en afdaalde om naar zijn auto te gaan. Kees, bij terugkomst bleek de auto uitgebrand te zijn. Als bewijs toonde hij een foto van een verkoolde Ford Focus die ooit blauw metallic was geweest, maar nu de kleur steenkoolzwart had ontvangen. Deze ex-politieman leed aan PTSS en een zware depressie. En hij had het geluk niet bepaald aan zijn broek hangen in zijn leven. Ook financieel liep het alles behalve lekker in het gezin. Een stemmetje van binnen vroeg zich af of dit misschien een truc was om de verzekering op te lichten of iets dergelijks. In de brand, uit de brand, zoals we hier zeggen. Een tweede auto was een luxe die ze zich niet konden veroorloven. En ze hadden het blik nodig om naar het ziekenhuis te gaan voor zijn elektroshocktherapie, voor de boodschappen en vele andere zaken. In een zeldzaam moment van uitbundige vrijgevigheid besloot ik voor hen een auto te kopen. Na een drievoudige weigering, die perfect past in de Ierse cultuur, ging hij overstag. De volgende dag leverde ik een envelop af met 5000 contant. Afkomstig van wat je populair gezegd een side hustle noemt. Toen ik de envelop overhandigde, hoorde ik weer dat stemmetje. Kees, je kunt het net zo goed door de wc spoelen. Dat geld zie je nooit weer terug. Ik bedacht hoe ik zou reageren als dat het geval zou zijn. Zeker omdat we elkaar elke week tegenkwamen in de kleine gemeente die we aan het stichten waren. Een paar dagen later liep ik richting het strand, omdat mijn eigen auto kuren had. Toen mijn goede vriend al klaksonerend voorbij kwam rijden in zijn nieuwe auto. Een mooie rode metallic Japanner. Ik complimenteerde hem met zijn keuze en hoopte maar dat hij de vishengel niet achterin had liggen. Het aanbod van een lift richting het strand legde ik naast me neer. 3 maanden later ging de bel. Daar stond hij, met een envelop in zijn hand. Hij gaf de envelop, schudde mijn hand en zei dat ik het briefje maar even moest lezen. Hij vertrok meteen. Het briefje was gevouwen rond een grote stapel bankbiljetten. 5.500 euro in totaal. 500 meer dan ik had gegeven. Bedankt voor je vrijgevigheid. En vooral bedankt dat je dit niet aan de grote klok hebt gehangen. Daardoor heb ik mijn waardigheid behouden. Ik belde hem onmiddellijk op en zei dat er te veel in zat. Maar na een drievoudige weigering van mijn kant kon ik niet anders dan het extraatje aannemen. Bijna genoeg om mijn eigen openstaande garagerekening te betalen. Je verwacht nu natuurlijk een bijbeltekst. Maar er zitten al eindeloze teksten verweven in dit verhaal. In de trouw van deze man zag ik een glimp van hem die trouw blijft tot het einde. In mijn eigen vrijgevigheid iets van zijn overvloed. In zijn complexe problematiek iets van Gods bereidheid om te voorzien in al onze noden. In het feit dat ik 5000 euro weggaf zonder het terug te verwachten, zie ik iets van wat hij inmiddels op dit gebied in mijn leven had bewerkstelligd. Kijk vandaag eens een tijdje uit het raam en vraag je af wie jij uit de brand kunt helpen. Ik ben ervan overtuigd dat Jezus er zo een paar op je netvlies tovert. Doe je schoenen aan en geniet van het avontuur.

0: Brian en Jen Johnson, You're Gonna Be Okay. Daarvoor André van Zijl en In de Hemel is de Heer.
1: En verder vandaag?
0: Later deze ochtend bij Thijs en Jorieke is Hans Groeneboer te gast. Hij praat er over samengestelde gezinnen. Eerder hadden ze daar al een gesprek over met hem. En vandaag gaan ze er verder op in. Dat is tussen 10 en 12 hier op Groot Nieuws Radio. En vanmiddag hoor je nieuwe muziek in Backstage. Hans van Vuren stelt je voor aan Sarah Johanna. Ze bracht eerder dit jaar haar eerste single uit in het Engels. Maar ja, nu gaat ze voor het eerst in het Nederlands. Backstage tussen 2 en 4 vanmiddag. Nieuwe muziek waar je aan wordt voorgesteld.
2: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
3: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
4: Hemelvaartsdag open voor jouw nieuwe e-bike. Forza.nl. Oh, op die fiets!
5: Alles voor je auto op één centraal adres. Autobedrijf HZ in Ochten heeft het al voor je gefixt. Altijd 500 BOVAG-auto's op voorraad. HAZET.nl.
6: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
5: Het allround BOVAG autobedrijf voor al jouw autowensen. HZ.nl.
7: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
8: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
9: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
10: Nu bij Jumbo, Unox Good Pasta, noedels of potatoes of Knorr kuppensoep. Diverse soorten, 2 plus 3 gratis. En Nederlandse aardbeien, bak van 400 gram voor maar €2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
11: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
12: Uw auto, trekker, shovel of grasmaaier heeft direct onderhoud nodig? Garage- en landbouwmechanisatiebedrijf Veenstra Bakkeveen. Ze verkopen en onderhouden ook landbouwwerktuigen. Veenstra Bakkeveen, het beste adres in de regio. Veenstrabakkeveen.nl.
13: Grootnieuws Radio.
14: Het christelijke radiostation.
13: Het ANP-nieuws van 8 uur.
15: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Ook in Apeldoorn en Den Haag is gisteravond gedemonstreerd tegen asielzoekers. In Apeldoorn was het voor de 5e dag op rij. Er zijn een paar mensen opgepakt voor het afsteken van vuurwerk. In Den Haag waren ook voorstanders van een AZC. Een protest in Loosdrecht liep uit de hand. Er werd brand gesticht. Premier Jette is woedend. Fabrikanten van levensmiddelen vragen de overheid hulp om te voorkomen dat de boodschappen duurder worden. De prijzen stijgen onder meer door de oorlog in het Midden-Oosten. Het kabinet kan helpen door extra belastingen op bijvoorbeeld alcohol en verpakkingen nu even niet door te voeren, zeggen de fabrikanten. Kinderen met een simpele blinde darmontsteking hoeven niet altijd geopereerd te worden, blijkt uit onderzoek van het Amsterdam UMC. Antibiotica werkt vaak ook. Het laten zitten van de blinde darm heeft ook voordelen. Nieuwe onderzoeken laten zien dat het bijdraagt aan een gezond afweersysteem van de darmen. En dan nu het weer van Weer Online. Af en toe vallen er buien, die worden overdag feller met soms veel regen, hagel, onweer en een stevige wind. Tijdens droge momenten is er ook ruimte voor de zon en dan wordt het 12 of 13 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
13: Grootnieuws Radio Verkeer.
1: ANWB. Er is goed nieuws voor het verkeer op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Er stond een hele lange file na een ongeluk, maar de weg is vrij. Tussen Leidschendam en Zoeterwoude Rijndijk heb je nu nog 10 minuten oponthoud. Verder rijdt het langzaam op de A6 van Emmeloord naar Jouren. Bij Jouren is de weg ook weer vrij na een ongeluk en de vertraging is nog zo'n 10 minuten. Op de A10 is het druk, de ring van Amsterdam bij Amsterdam Buitenveldert. Ook daar ben je 10 minuten langer onderweg. Er staat een hele lange file op de A58 van Breda naar Eindhoven tussen knooppunten Baars en Oorschot. Je bent daar 3 kwartier langer onderweg. Op de A27 van Breda naar Utrecht heb je ruim 20 minuten oponthoud tussen knooppunt Gorkum en Lexmond.
0: Vrienden, een hele goede morgen op deze woensdag 13 mei. Zometeen gaat de nieuwe morgen verder met muziek van Jordan Felice. Somebody praise God for that. Een lekker begin van de dag. Praise God for that. Hoor je bij de nu in 3 minuten.
16: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
17: Oh, wat betekent dat voor mij?
16: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
17: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
16: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
17: En moet ik verder nog ergens op letten?
16: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
18: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
19: Deze vrijdag, de Blijde Klanken Psalmendag.
20: Bij Grootnieuws Radio Blijde Klanken.
19: Luister via de Grootnieuws Radio app of via grootnieuwsradio.nl.
18: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
21: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
22: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week alle TUI Blue hotels met extra korting tot wel 100 euro per persoon. Boek nu bij TUI.
23: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
24: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
25: GardenOnline.nl. Een overkapping hoeft niet duur te zijn. GardenOnline.nl.
26: Ga de uitdaging aan en cycle voor hoop. Fiets op 19 september vanuit Dordrecht richting Zeeland. 100, 150 of 200 kilometer. Daag jezelf uit en help de cliënten van de hoop. Schrijf je vandaag in en doe mee. Cycleforhope.nl.
27: Elke dag

0: Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
1: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
2: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
1: Dus waar moet je zijn voor de magic?
3: Welk lied brengt jou dichter bij God? Breng nu jouw stem uit voor de Opwekking Top 100.
4: Via grootnieuwsradio.nl/stem.
3: Grootnieuws. De Nieuwe Morgen.
4: Met Joeri van der Geest.
3: Het christelijke radiostation.

0: Jordan Felice en Praise God for That hoort hij hier in de Nieuwe Morgen. Waar ik zometeen even ga bellen met Dien. Je kunt hem kennen van Armen naar Omhoog. Heeft nu ook een andere prachtige plaat uitgebracht. Heel Mijn Hart Zingt. En zometeen ga ik even vragen welk opwekkingslied volgens hem echt in onze opwekking top 100 terecht moet komen. Dat hoor je zometeen.
1: Dagtekst.
0: Na de dagtekst van vandaag. De dagtekst, dat is al de hele week een mooie psalm. Vandaag is het psalm 5, vers 4. In de morgen, Heer, hoort u mijn stem. In de morgen wend ik mij tot u en wacht. In de morgen, Heer, hoort u mijn stem. In de morgen wend ik mij tot u en wacht. De dagtekst van vandaag. Psalm 5, vers 4.

0: Marcel en Lydia Zimmer en Kiri Eliasson.
1: Opwekking Top 100.
0: Ja, we duiken weer even de opwekkingsmuziek in. Je hebt nog tot vrijdagochtend 6 uur. Dat is de harde deadline. En 6 uur 's ochtends, vermoed ik dus nou. Wees er snel bij. Dan gaan namelijk de stembussen dicht voor de Opwekking Top 100. En tot die tijd kun je jouw favoriete opwekkingsliederen doorgeven voor die lijst. En ja, zo nu en dan voorzien we je ook van wat stemadvies. Vanochtend is dat van een aanbiddingsleider onder meer. Die je kunt kennen van dit nummer.

0: naar omhoog. En zijn muziek kun je nu ook zomaar op de opwekkingconferentie voorbij horen komen. Een hele goede morgen, Dien.
1: Goedemorgen.
0: Een hele goede morgen. Ja, want er is leuk nieuws, hè, over die nieuwe opwekkingsmuziek.
1: Ja, zeker. Ik heb in afgelopen oktober een lijfplaat uitgebracht. En een van de liedjes die ik dus daarop heb staan, die komt in de opwekkingsbundel. Want die is al uitgebracht. En die gaan ze na deze editie gaan ze die ook zingen.
0: Ja, en dat is dus niet Armen naar Omhoog.
1: Nee, die had ik zelf wel verwacht. Want heel veel mensen hadden ook voor mij het liedje ook ingediend bij opwekking. Maar ik had zelf ook twee liedjes ingediend. Dus Armen naar Omhoog en Heel Mijn Hart Zingt. En ze hebben gekozen voor Heel Mijn Hart Zingt. Dus ook leuk.
0: Ja, want afgelopen december sprak ik je nog over inderdaad Armen naar Omhoog. Die had toen zoveel stemmen binnengekregen dat het een van de hogere nieuwe binnenkomers van onze top 1008 was. Ja. Maar goed, ja, deze die gaat dus ook hard. Heel Mijn Hart Zingt, die belandt zometeen in de bundel van opwekking. Waar gaat het lied over?
1: Ja, het is een lied wat ontstaan is in een spontaan moment tijdens een zangdienst. En we waren gewoon met elkaar aan het zingen. En het thema van de dienst ging over de liefde die God voor ons heeft en wij voor hem. En toen kwam ik met de eerste zin Heel Mijn Hart Zingt van uw liefde. En dat is de strekking van het lied. En vervolgens zing ik dan Daarom Verhoog Ik U en Daarom Aanbied Ik U. Als je zijn liefde ziet en ervaart, dan kan je niks anders dan hem verhogen en hem aanbidden. En later is er nog een brug geschreven. In een later moment heb ik dat gemaakt. En dat zegt niets is sterker, niets is groter dan de liefde van mijn vader. U bent ontzagwekkend goed voor mij. En het is eigenlijk gewoon een heel eenvoudig lied wat eigenlijk een liefdesverklaring is aan God, zeg maar. En op die manier je die connectie met hem kan maken. Ja. En daar gaat het over. En het is ook een lied wat bij heel veel mensen ook resoneert. Dus het is heel bijzonder om dat het nu ook in de opwekkingsbundel komt. Ja, dat is echt heel leuk.
0: Ja, want dat betekent dus dat het in die bundel komt, dat het ook in heel veel kerken wordt gezongen. Dat het zo meteen ook tijdens de conferentie wordt gezongen. Hoe is dat voor jou?
1: Ja, het is wel echt heel speciaal. Want het is natuurlijk, ik ben opgegroeid met de opwekkingsbundel. En ik heb daar soort eigenlijk leren muziek maken met die bundel. En mijn eerste akkoorden geleerd en zo. Dus het was wel echt heel serieus om dan te horen dat je erin komt. En het is, dat had ik zelf ook niet verwacht dat dat zo snel zou gaan. En het is heel bijzonder dat ze, want ik heb de versie is al uit. En het is gewoon heel mooi om te horen dat ze het ook, ik heb het natuurlijk zelf uitgebracht. Een beetje mijn manier. Maar ze hebben het ook weer iets anders gemaakt, zodat inderdaad al die kerken het ook weer kunnen spelen. Dus dat vind ik ook heel tof dat ze dat op die manier ook gedaan hebben. Oh ja. En het is de reden dat je die muziek maakt is dat mensen zichzelf daar naar God mee toe kunnen gaan. En dat nog meer kerken dit kunnen gebruiken is echt iets waar ik heel dankbaar voor ben.
0: Ja, wat mooi zeg, wat mooi. En Dien, misschien ook even leuk om te melden dat je bij ons te horen bent in de tent tijdens conferentie. Want met groot nieuws staan we daar ook weer met de radiostudio en een hele grote tent waar jij dus als artiest kon spelen.
1: Ja, zeker.
0: Ben je al een beetje bezig met de voorbereiding? Weet je al wat er voorbij gaat komen?
1: Ja, zeker. Ik zal ongeveer 20 minuutjes spelen volgens mij. En ik zal gaan ongeveer 4 liedjes doen. En Arm naar Omhoog en Heel Mijn Hart Zingt, die gaan natuurlijk voorbij komen.
0: Gaaf.
1: En dat twee verrassingetjes. Dus dat wordt hartstikke leuk. En ik neem ook de zangeressen mee die het ook in hebben gezongen. Dus ik kom met een leuke groep. Dus het wordt heel gaaf. Dus ik hoop dat mensen die ook nu luisteren, dat ik ze daar kan zien. Want ik ben echt. Muziek wordt zoveel gedraaid op groot nieuws. En ik krijg er zoveel reacties van. Dus ik zou het heel leuk vinden om mensen dit echt te ontmoeten die dit zeg maar daar ook naar luisteren. Dus kom vooral ook naar de tent toe, zou ik zeggen, op opwekking.
0: Ja, mooi. Mooi oproep, Dien. En ik hoop je daar natuurlijk ook te treffen. Laten we het hebben over je stemlijstje. Daarop staat in ieder geval één klassieker. Opwekking 510. Ja. Dit is mijn verlangen.
1: Ja, ik zei net al dat ik opgegroeid ben met de opwekkingsliedjes. En ik moet zeggen dat mijn kennis vooral begint bij 400 en eindigt bij 600. dat heb ik zoveel gezongen. En inderdaad, wat ik zei, heb leren muziek meemaken. En toen dacht ik, wat nou mijn all-time classic? En ik kan er een hele hoop op noemen. Want ik vind echt heel veel liedjes supermooi. Maar het liedje wat ik toch het meest heb gezongen, wat ook voor inspiratie is geweest voor Een Arm naar Omhoog, is wel Dit is mijn verlangen. Op opwekking 510. Dat is wel, voor mij wel de, als ik één zou moeten kiezen, want we zitten nu richting de 1000 nu natuurlijk, want mijn liedje is 920.
0: Zo, moet je nagaan,
1: is dat wel een soort van, Dit is mijn verlangen wel echt, die soort van, het lied wat mij het meest betekend heeft. En het is zo mooi ook... Ja, die tekst is zo mooi vertaald ook van het Engels naar het Nederlands. En het grappige is ook dat ik eigenlijk de Nederlandse versie... die ken ik veel langer al dan dat ik de Engelse versie ken. Waardoor
0: Wat is de Engelse versie dan ook alweer?
1: Ja, dat is With All I Am, I Come Here Again.
0: Oh.
1: Lord, I Give You My Heart. Dat,
0: ja,
1: dat
0: Hillsong. Ja.
1: Van Hillsong, ja, ja, hele oude. Dus dat is ook zo grappig, dat je dan denkt dat is gewoon een liedje, maar dat is ook gewoon ook weer vertaald. Maar het is ook wat je als eerste hoort natuurlijk.
0: Ja.
1: Maar ik heb, ja, ik vind het zo mooi dat ze ook zegt, dit is mijn verlangen. Dat vind ik zo'n mooi begin, dat je dat verlangen naar God kan uiten. Dat heeft me zoveel altijd gebracht, dus daarom heb ik voor die gekozen.
0: Te gek, Dien. Dank je wel voor het typen van Opwekking 510. Dit is mijn verlangen. En we gaan je horen. We gaan je horen hier op Groot Nieuws. En hopelijk ook tijdens de Pinksterconferentie van Opwekking bij ons in de studio.
1: Ja.
0: Dankjewel, Dien. En een mooie dag.
1: Ja, oké. Ziens.

0: is mijn verlangen. Opwekkingslied 510. En Dien die kan dit lied van harte aanbevelen. Het staat op zijn stemlijstje voor de Opwekking Top 100. Heeft ermee te maken dat er voor hem heel wat jeugdherinneringen aan vastzitten, vertelde hij net. En daarom staat dit lied op zijn lijst. En ik vind het zelf persoonlijk heel fijn dat hij zometeen ook bij ons is. Hij staat namelijk bij ons in de tent tijdens de Pinksterconferentie. Nu nog bezig met de laatste voorbereidingen, zei hij net. Heel mijn hart zingt, armen naar omhoog. Die gaat hij sowieso spelen. En ik kijk er heel erg naar uit om te horen wat er nog meer op zijn setlist staat. Bij ons tijdens de Pinksterconferentie, waar we natuurlijk ook voor zijn met die Opwekking Top 100 dus.
1: Zeg, liep je luchtbed niet langzaam leeg? En was je tent echt waterdicht?
2: De laatste voorbereidingen voor het Pinksterweekend zijn in volle gang.
1: En heb je al gestemd voor de Opwekking Top 100? Stem tot en met deze vrijdagavond 6 uur op de liederen die jou dichter bij God brengen. Geef jouw stem door voor de Opwekking Top 100 via grootnieuwsradio.nl/

0: Robbie Mark en All to Jesus, I Surrender. Het is 8:30 en daarmee tijd voor de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Meerdere aanhoudingen na de brandstichting gisteravond bij een AZC in Loosdrecht, meldt de regionale omroep. Premier Jette vindt het verschrikkelijk en wil hoge straffen. Er waren al asielzoekers in het pand, die raakten niet gewond. Een operatie voor een simpele blinde darmontsteking bij kinderen is niet altijd nodig, blijkt uit onderzoek van het Amsterdam UMC. Antibiotica is vaak genoeg. Het behouden van de blinde darm is ook beter voor de gezondheid van de darmen. En een opvallende oproep van onder meer het onderwijs in Arnhem. Geef je kind pas een smartphone als het 16 jaar is, meldt de regionale omroep. Er zijn zorgen over de ontwikkeling van kinderen als ze te vroeg een mobieltje krijgen.
2: Groot nieuws update.
0: Bij een noodopvang in het Utrechtse Loosdrecht is gisteravond brand gesticht door railschoppers. Ze gooiden vuurwerk en fakkels naar het gebouw en hielden de brandweer aanvankelijk tegen. 15 asielzoekers waren aanwezig, niemand raakte gewond. ChristenUnie-fractievoorzitter Mirjam Bikker spreekt van wetteloosheid en het willens en wetens starten van het overheidsgezag. En dat ongetrouwde vrouwen vroeger werden gedwongen om hun pasgeboren kind af te staan, erkennen kerken nu als pijnlijk en ingrijpend. Een koepel van zo'n 30 kerkgenootschappen spreekt het leed uit, maar zegt geen excuses te kunnen aanbieden. Tussen 1956 en 1984 overkwam dat ongeveer 15.000 vrouwen. Vaak onder druk van familie, kerk en kinderbescherming, schrijft het Reformatorisch Dagblad. En in de Indiase deelstaat Chhattisgarh in het midden van India worden christenen met een hindoeïstische achtergrond gedwongen om terug te keren naar het hindoeïsme. Groepen die streven naar India als hindoe-natie zetten daarbij dorpsgemeenschappen onder druk. Wie zich weigert te bekeren mag geen werk meer doen en geen hout meer sprokkelen om te koken. De druk op christenen in de regio neemt al langere tijd toe, meldt Open Doors. En Europese kerken waarschuwen voor een nieuwe golf van migranten en roepen elkaar op om zich voor te bereiden. Die oproep klonk tijdens een bijeenkomst van christelijke leiders in de Roemeense hoofdstad Boekarest. Aanleiding is een nieuw Europees migratiepact dat volgende maand ingaat, waardoor landen aan de buitengrens van Europa meer verantwoordelijkheid krijgen voor de opvang, meldt C. van Baag. En dan nog het groot nieuws radioweerbericht van Buienradar. Vandaag wisselen zon en stapelwolken elkaar af en verspreid over het land vallen er buien met kans op hagel en onweer. Het wordt ongeveer 13 graden. Dan de verkeersinformatie, die krijg je van de ANWB.
3: De meeste files leveren 5 à 10 minuten vertraging op. Op de A20 staat het wel behoorlijk vast naar Gouda tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht, want de vertraging is door een ongeluk 3 kwartier. Er zijn meerdere rijstroken dicht. Het verkeer kan er alleen via de vluchtstrook langs. Op de A4 naar Amsterdam heb je door de werkzaamheden bij knooppunt De Hoek 1 kwartier vertraging. Verder rijdt het langzaam op de A76 van Aken naar Geleen. Want bij Spouwbeek staat een vrachtwagen met pech. Dat kost je 20 minuten extra. De rechterrijstrook is dicht.
4: Van de Geest.
0: Goedemorgen op deze woensdag. Heel fijn dat je erbij bent en zometeen de overdenking kunt horen van Kees Posma. 8:45 ga je die horen. En tot die tijd muziek van Cela.
2: De Nieuwe Morgen.

0: met een H daarachter. Het is immers Engels. He lives and because he lives. Het is woensdagochtend, 13 mei, paar minuten over 8:30. En ja, morgen is het hemelvaart. En collega Martin van achter de schermen, jij wilde daar alvast even bij stilstaan, hè?
1: Ja, inderdaad. Ja, soms blijkt een goed voorbeeld uit een kindermoment. Je blijft dat je beter bij dan de preek. En dat moet ik even uitleggen. Vanochtend las ik over die laatste momenten van Jezus op aarde. Vlak voordat hij naar de hemel gaat, de hemelvaartsteksten. En dan lees je in Lucas dat de discipelen in vreugde terugkeren naar Jeruzalem. En in Handelingen dat ze een soort verbijsterd naar de lucht staan te staren. En precies deze twee gevoelens die blijven vaak hangen als we het hebben over hemelvaart. Het is ook een beetje het ondergeschoven kindje van onze feestdagen vaak. Misschien ook wel omdat we er niet altijd goed de raad mee weten. Toen ik werkte als voorganger in de kerk, worstelde ik soms ook met deze dag. Want ja, ik weet wel wat er gebeurde. Maar hoe leg je nou uit wat de hemelvaart van Jezus precies betekende? Je wil er toch een soort van inhoud aan geven. En dan alleen maar een rondje douwtrappen. Hoe fijn dat ook is op zo'n dag. Tot ik een keer iemand in de gemeente een voorbeeld hoorde uitleggen tijdens het kindermoment, dat ik dacht, ja, dit is beter dan ik er ooit over kan preken, vermoed ik. In onze kleine kerkzaal deed ze tijdens het kindermoment het licht uit in de zaal. We zijn een kleine gemeente. Ze kwam naar voren met een ladder en een zaklamp. Ze deed de zaklamp aan en scheen ermee op de grond. Een intens licht werd zichtbaar op de vloer, heel vlak bij de grond. Daarna klom ze op de trap, nam de zaklamp mee omhoog en het licht verspreidde zich veel breder over de vloer. Ze zijn erbij, hemelvaart gaat over de grote macht van Jezus die van één plek op aarde nu raakt aan heel de wereld. En dat maakte zijn afscheid juist zoiets moois. We hoeven niet treurend of verward omhoog te staren, maar we mogen met vreugde de wereld ingaan. En de overleden pastor en schrijver Tim Keller gaf er dan ook prachtig woorden aan. Hij zei, hemelvaart betekent niet dat Jezus afwezig is. Het vergroot juist zijn aanwezigheid. Het betekent niet het verlies van zijn leiderschap, zijn intimiteit en zijn bescherming, maar juist de vergroting, de oneindige vergroting ervan.
0: Mooi om daar morgen bewust bij stil te staan. Dankjewel, Martin.

0: Michael W. Smit en Agnus Dei. Het is 9:15 op woensdagmorgen en dus tijd voor de overdenking van schrijver Kees Posma. Schrijver van het boek Doen als Jezus, ook betrokken bij ECM Nederland. En deze overdenking die heet Jezus bid.
1: Naar de mens gesproken was ze een kwetsbaar hoopje mens. Ruim in de 80 en bijna tikte ze de 90 aan. Al meer dan 35 jaar weduwe en geplaagd door een ziekte waardoor ze 24 uur per dag alle zeilen moest bijzetten om niet te trillen als een blad in de wind. Haar stem zacht en breekbaar. Dat maakte gedaanteverwisseling, zo zou ik het bijna willen noemen, ook zo onverwacht. Het gebeurde elke keer wanneer ik haar zag. 2 kopjes thee achter de kiezen en een lekker stuk cake dat ze speciaal voor de gelegenheid had laten kopen door een van haar kinderen. Als ik haar vroeg of ik voor haar kon bidden, zei ze stevast dat ze voor mij en mijn gezin wilde bidden. Met krachtige stem en in vol zin en bad ze vurig tot God voor mij, voor mijn vrouw en kinderen, de oudsten van de gemeente, de ongelovigen in de regio. Als je je ogen sloot, en dat doe je vaak als je gaat bidden, zou je denken dat het kwetsbare oude vrouwtje van zojuist was weggehaald door de verpleging en dat ze een gelovige 20er in haar stoel hadden gezet. De eerste keer werd ik omvergeblazen. De andere keren keek ik vol verwachting uit naar dat moment. Ze vertrouwde me toe dat ze elke avond zo ook voor haar kinderen en kleinkinderen bad. Ik maakte me sindsdien geen zorgen meer om die gezinnen. In Lucas 18 onderwijst Jezus zijn volgelingen door hun opnieuw een goed verhaal te vertellen. De clou vind je al in het eerste vers. En hij sprak ook een gelijkenis tot hen met het oog daarop dat men altijd moet bidden en niet de moed verliezen. Jezus, de Godmens, wist natuurlijk dat wij er meesters in zijn om snel op te geven. Vandaar deze aansporing. Het verhaal gaat over een rechter die zich aan God nog gebod stoort en de rechtspraak ook niet zo serieus neemt. Een weduwe jaagt hem regelmatig de stuipen op het lijf door luidkeels haar recht te eisen. Het ontbreekt mij hier aan ruimte om de diepte van dit verhaal voor jullie uit de doeken te doen, maar neem maar van mij aan dat ze al met 3-0 achterstond nog voor ze de rechter te spreken kreeg. Ze was weduwe en daardoor was ze arm en kon ze dus niet wat geld onder de tafel doorschuiven om de kans op een goede afloop te vergroten. En in die tijd had je ook nog eens echt een man nodig om het voor je op te nemen. Maar omdat ze hem telkens opnieuw heel veel last bezorgd, verschaft hij haar uiteindelijk recht. En daar stopt het aardse verhaal. Wat Jezus, zijn toehoorders en ook ons op het hart wil drukken is dit. Wij, zijn volgelingen, die in zijn voetsporen willen treden, zijn 1000 maal beter af bij God de Vader dan dat de weduwe is voor de onrechtvaardige rechter. God luistert, de rechter niet. God hoort ons hulpgeroep, de rechter bleef doof. God is perfect en de rechter onrechtvaardig. Als een onrechtvaardige rechter deze weduwe al geeft waar ze om vraagt, hoeveel te meer zal God zijn kinderen dan geven waar zij hem dag en nacht om blijven vragen? Zoals ik al zei, bad ze elke dag voor haar kinderen, zodat ook zij de God zouden leren kennen die haar op latere leeftijd was overkomen. Haar zoon werd ernstig ziek. Hij was begin 50, had 2 tieners thuis, een vrouw en een boerderij. Hij stierf 1 jaar later, alle gebeden ten spijt. Nou ja, niet alle gebeden ten spijt. In het begin van zijn ziekte ging ook hij Jezus volgen. En de transformatie die daar het gevolg van was, was weergaloos. De oude moeder kreeg waar ze al die jaren om had gevraagd. Al kan ik me voorstellen dat de wijze waarop die verhoring plaatsvond niet haar keuze was. Maar dat bad ze ook altijd. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Toevalligerwijs zag ik haar deze week nog op televisie bij een item over een zorgcentrum waar mijn zusje werkt. Ik zag haar handen trillen. Haar blik was naar boven gericht. Niemand in de zaal daar had weet van de enorme kracht die er zit in haar broze gestalte. Bidden is je afhankelijk van God opstellen. Jezus deed het. Mijn oudere zuster deed het. En ik daag je uit om het ook te doen. Voor je gezin, voor je beste vriend, voor je grootste vijand. Leg toekomstige keuzes voor hem neer. Vraag wijsheid voor de beslommeringen van vandaag en vraag vergeving voor de fouten van gisteren.

0: Jesus Culture met Kim Walker Smith en Freedom daarvoor. Andrew Rip en I Do It Again. Nou, de man die het ook weer opnieuw gaat doen voor de derde keer deze week. Dat is Tim Hendricks met The Blessing zometeen.
1: Ja.
0: Ja,
1: present.
0: Present. Yes. Okay.
2: De eerste blessing van de dag.
1: Wij hebben weer te maken met een Secret Sister actie.
3: Oh ja.
1: Weet je inmiddels wat dat is, Jori?
0: Ja, dat je dan... Nee, leg het nog even één keer uit.
1: Het mooie principe
0: zeg,
1: van...
0: Ja, maar ik bedoel mee.
1: Het is het mooie principe van stiekem voor elkaar bidden. Elkaar bemoedigen en verrassen. En dat leidt vanochtend tot een anonieme blessing voor Jantine den Braber uit Sint-Philipsland. Jantine, laat je dus verrassen. En er komt een dag, dan zul je alles weten. De muzikale vraagteken is een blessing. Zullen we straks één voor één omdraaien? Heb je zelf nog een muzikale verrassing voor vandaag? Laat het ons weten en stuur even een appje naar de studio.
0: Mag het dus ook anoniem?
1: Dat mag anoniem,
0: okay.
1: Maar dan moet je wel een goede reden hebben. Nee, ja. Zomaar alles anoniem, dat vind ik ook weer zo wat. Maar in dit geval begrijp ik het.
0: All right, zometeen vanaf 9 uur de blessing. Tim Hendricks staat voor je klaar.

0: even naar AHA. Nu AHA borrelhapjes tot en met 210 gram van de versafdeling. 3 stuks voor 5,99.
1: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
2: GardenOnline.nl. Overkappingen, schaduwdoeken en priëlen. GardenOnline.nl.
3: Je ziet het natuurlijk niet, maar ik draag nu een van onze nieuwe Grootnieuws Radio t-shirts. Want die hoop die je elke dag op de radio hoort, die wil je natuurlijk laten zien. Wil jij dat ook? Bij een donatie vanaf €35 ontvang je een t-shirt met een bemoedigende boodschap als dank. Kijk op grootnieuwsradio.nl/t-shirt.
4: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Nu alle L'Oréal Men Expert douche en deo voor maar €2,99 per stuk. Ho, ho, ho. Ren je in het zweet naar
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
7: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
8: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar MaxiZoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. MaxiZoo, alles voor je dier.
9: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
10: Voor de makers. Praxis.
11: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
12: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
13: Grootnieuws Radio.
14: Het christelijke radiostation.
13: Het ANP-nieuws van 9 uur.
15: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. De asielzoekers in de noodopvang in Loosdrecht zijn flink geschrokken van de brandstichting voor hun gebouw, meldt de regionale omroep. De burgemeester vindt dat er een grens is overschreden en ook premier Jette is woedend. Meerdere mensen zijn opgepakt na het geweld in Loosdrecht. De gemeente Arnhem doet samen met onderwijs en maatschappelijke instellingen een oproep om kinderen jonger dan 16 jaar geen smartphone te geven. Kinderen worden leuker en vrolijker zonder smartphone, zegt de initiatiefnemer van de oproep. Het is voor het eerst dat zoveel partijen tegelijk hierom vragen. Reisorganisatie TUI ziet dat mensen langer wachten met het boeken van een zomervakantie door de onrust in het Midden-Oosten. Bijna de helft van de vakantiegangers moet nog boeken. De populairste bestemmingen deze zomer lijken Spanje en Griekenland te worden. TUI is de grootste reisorganisatie van Nederland. En dan nu het weer van Weer Online. Er vallen buien met soms hagel, onweer en een stevige wind. Tijdens droge momenten schijnt de zon. Het wordt 12 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
13: Grootnieuws Radio Verkeer.
14: ANWB.
16: Het verkeer staat op een aantal wegen nog behoorlijk vast. Onder meer bij Amsterdam is het heel erg druk. Op de Ring Noord heb je in beide richtingen een kwartiertijdverlies. Op de Ring Zuid vanuit het westen sta je richting Utrecht ook nog een kwartier in de file. En op de A4 naar Amsterdam heb je 25 minuten oponthoud voor knooppunt De Hoek. Dat heeft te maken met werkzaamheden. Op de A20 richting Gouda is een ongeluk gebeurd. De weg is dicht bij Moordrecht. Omrijden kan via Den Haag over de A16, A4 en de A12 richting Gouda. Rijkswaterstaat verwacht de weg wel ieder moment vrij te geven. En op de A28 van Amersfoort naar Utrecht heb je tussen de afrit Den Dolder en Utrecht nog zo'n 20 minuten vertraging.
17: Oké, dankjewel. Zometeen doelgerichte blessingsacties, muziek op verzoek met een persoonlijke boodschap. En om ons radiosignaal nog beter op je te kunnen afstemmen, vraag ik: wie ben je, waar luister je en wat gaat er door jou heen op dit moment? Kortom, jouw luisterstatus, daar gaat het om. Je kunt het nu appen naar de studio. En zet het nummer van de studio ook even in je WhatsApp-contact. Dan kunnen we in de toekomst ook snel schakelen.
18: A1 Verhuur verhuurt alles voor bedrijf en particulier. Van hoogwerkers, kranen, bouwapparatuur tot tuingereedschap. Bekijk het assortiment op a1verhuur.nl voor al uw materieel.
19: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
20: Kia. Movement that inspires.
18: A1 Verhuur vind je in Barneveld, Ede, Ermelo, Nijkerk en Zeewolde. A1verhuur.nl voor al uw materieel.
21: Wist je dat Vitepro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vitepro. Bestel nu op vitepro.nl.
22: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
23: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 2 weken lang 30% korting op verf en bytes. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
24: Nog een keer! Papa, sneller!
25: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
26: Geef meer dan alleen een cadeaukaart. Geef een betrokken moeder cadeau. Met Dierbaar Cadeau geef je een donatiecadeau, zodat een kind in Kenia kan opgroeien met alle liefde en aandacht. Een klein gebaar van grote waarde. Bestel op dierbaarcadeau.nl.
27: Je complete zakgeld uitgegeven aan games, maar nu is je rekening game over?

0: even naar AHA. Nu AHA borrelhapjes tot en met 210 gram van de versafdeling. 3 stuks voor 5,99.
1: Schoon en fris. Nu betrekpleister Fleuriel wasmiddel Renew vloeibaar 2 stuks voor 17,99 €. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.

zegt, ja, dit nummer heb ik zoveel geluisterd toen ik net tot geloof kwam. Ah, mooi, dan brengt het dus herinneringen met zich mee. You Shine, Brian Dirksen was dit. En dan nog een andere Tanja die zich meldt. Gezellig thuis met mijn man Gerjon. Hij aan het werk en ik de kamer poetsen. Een gezegende uitzending. Groetjes van Tanja. Arjan, die is aan het bosmaaien vandaag. Moet ook gebeuren tijdens het werk op de golfbaan. En Jacqueline, die is een tekkeltje aan het trimmen in Takkie's trimsalon. En je zegt, dat wil heel goed met de heerlijke blessings. Een gezegende dag allemaal. En aan het eind van de dag, kamp met jeugd van de kerk. Zin aan. Ah, gaaf, gaaf. Heel veel plezier, jongens. Wanda, die meldt zich vanuit Kampen. Marianne ook, goedemorgen.

Mariet, ik heb je gezien. Olof, die zegt we zijn erbij voor een half uur zometeen trainen. Ja, dan gaat hij weer hardlopen. En Erna die zegt ook goedemorgen. Hier uiteraard weer klaar voor een uur blessings. Waar ik mee bezig ben? Nou, nog werken. En dan inpakken voor een weekend weg naar Friesland. De caravan weer uit de stalling halen. Altijd leuke momenten. Iedereen een gezegende uitzending vandaag. Wie ook bent, waar je ook luistert en wat jouw status ook is. Dit zijn ze de blessings van woensdag 13 mei in het jaar 2026. En het is een geheime blessing. Het is secret. Een secret sister. En ik ben heel erg blij dat ik hier ook geen namen zie. Dat ik ook me niet kan verspreken. Maar een secret sister die stuurt een blessing vanmorgen naar Jantine den Braber uit Sint-Philipsland. Ja, even heel kort, secret sister actie. Dat is dus dat je in het geheim elkaar blessings doorgeeft. Hoe je dat ook doet. En voor elkaar bidt. En vanochtend zegt dus deze secret sister, lieve Jantine, via onze kerk de open deur mag ik jou als secret sister bemoedigen. Mag ik voor je bidden. Op bijzondere en unieke manieren mogen we kleine knipogen laten zien. Dat we met elkaar meewandelen. En met deze blessing wil ik jou zegenen. En wil ik jou opdragen aan je hemelse vader. En ik vraag deze plaat voor je aan. Irma die zingt het voor je. Geliefd door mij. Met een lieve groet van je secret sister.

0: Mooi liedje, Irma die geliefd door mij. En daarmee is de eerste blessing een feit vandaag. Dat is leuk even kijken. Erwin die is jarig vandaag, maar zit gewoon op kantoor. Blessings te luisteren. Genieten van Erwin en gefeliciteerd namens ons allemaal. Steven die lost op dit moment een trailer in Holte. En we mogen Gerrit en Martine Beekhuis uit Bunschoten van harte feliciteren met jullie 50-jarig huwelijksjubileum. Jullie worden gefeliciteerd en getrakteerd op muziek door kinderen en kleinkinderen. Psalm 33 komt eraan, André Bijleveld. En ik geef het woord even aan Gert-Jan.
1: Lieve pa en ma, opa en oma, gefeliciteerd met jullie 50-jarige huwelijk. We hebben een mooi lied voor jullie aangevraagd. Kunnen jullie van genieten. Vanmiddag en vanavond gaan we het vieren. Tot straks. Groeten, kinderen en kleinkinderen.

De blessing voor het gouden bruidspaar Gerrit en Martine Beekhuis uit Bunschoten. Psalm 33 voor jullie met de muziek van André Bijleveld. Dan Rianne uit Noord-Burgum. Hier is je dochter Silke. Silke van der Wouden zegt heel veel succes op werk, Mem. Mem doet het zo goed en ik wou zeggen dat ik heel veel van Mem hou. Ik ben heel blij dat Mem mijn moeder is. En speciaal voor jou. Project of Love, Matthew 6, Matthäus 6, Look at the Birds.

Project of Love en Look at the Birds. En Mirjam laat vanuit België van zich horen en zegt fantastisch het nummer. Het zou vaker mogen. Ik denk aan een lieve vriendin, Tanja uit Leeuwarden, die weer in het ziekenhuis, naar het ziekenhuis moet met haar zoon. Ja, blessings voor hen. En even kijken. Ja, Cora Melwijk uit Ameide. Ik mag de volgende plaat voor jou draaien. Hier is Anja. Hier zijn eigenlijk de overburen, Marius en Anja den Otter. Ze hebben het volgende lied, Hoor jij de vogels nog fluiten, van Christian Verwoerd. Want lieve Cora, het is 1 jaar geleden dat jouw man René onverwachts door de Heer is thuisgehaald. We hebben bewondering voor jou, hoe je dit verdriet draagt. We zien ook hoe je René meer gaat missen, wat begrijpelijk is. En we weten dat je dit een mooi lied vindt en er steun aan hebt. We wensen en bidden jou Gods kracht en zijn nabijheid. En blijf zingen. Liefst van je overburen Marius en Anja. En dit is Christian Verwoerd, het liedje. Hoor jij de vogels nog fluiten? Voor jou, Cora.

is het mogelijk in een strijd dat je van binnen wordt verblijd als je alles wat je vasthoudt bij hem neerlegt. Dan mag je het weer zien als je alles bij hem neerlegt.

mag het nu weer zien. Ik mag het nu weer zien.

0: Stel niet uit wat je vandaag nog kan doen.
1: Voor iemand een plaat aanvragen bijvoorbeeld.
0: Ga nu naar grootnieuwsradio.nl/blessings.
2: Ik liet je al een klein beetje iets horen van de plaat die ik nu ga draaien. En dat ga ik doen namens Marije. Marije, vertel.
3: Lieve Berto. Ja, wat een verrassing. Ik ga een blessing voor jou aanvragen. Want je bent een bijzondere man. En we zijn al 20 jaar samen, al 20 jaar getrouwd. Ruim 21 jaar samen, moet ik zeggen. En in al die jaren hebben wij veel mooie dingen meegemaakt. Maar we gaan ook door moeilijke tijden. Ook op dit moment, als het met mij niet zo lekker gaat. Ben jij er voor mij, je staat voor me klaar. En daarvoor wil ik je bedanken. En daarvoor wil ik deze blessing aanvragen. Ook om een zegen te bidden over ons gezin en over ons huwelijk. Lieverd, ik hou van je en ik hoop nog heel veel mooie jaren samen.

Ja, gefeliciteerd Marije. Berto, 20 jaar getrouwd. Een mooie actie van Marije. De blessing met Charity Gill en I Speak Jesus. Hier vanochtend op Grootnieuws Radio. Anje die is er ook bij, die zegt goedemorgen tijdens de blessings. Heerlijk meeluisteren en ondertussen bakken voor ons familieweekend komende dagen bij ons in de tuin. Met z'n allen kamperen, hopelijk niet al te veel buien. Wat heerlijk Anje met de familie en ja, kamperen in je eigen tuin. Dat is de gekheid dat kan. Genieten van goede tijd met elkaar en we gaan naar Dronten, want Jannie Grootjans die mocht afgelopen maandag 65 jaar worden. En dat betekent, pensioengerechtigde leeftijd, zegt Janneke Jansen. Janneke zegt, lieve Jannie, afgelopen maandag dus jarig 65 met pensioen. Wat fijn dat je dit in goede gezondheid gehaald hebt. En ik bid je en ik bid jullie nog veel gezonde jaren toe. Dat je samen met Piet mag gaan genieten van de goede jaren die nog komen. En ik wens je toe dat je nog een mooie doel op je pad zult gaan krijgen nu je gestopt bent met werken. En dat dit doel door God ingegeven is. Geniet nu van het lied dat ik voor je heb aangevraagd. Dit is Geloof zij de Heer, Iwan en Rebecca Zehertian. Met een lieve groet van Janneke.

0: Iwan en Rebecca met Geloofd zij de Heer. Wat maak je er een mooie, veelkleurige playlist van? De blessings van vandaag. Woensdag 13 mei 2026. En Bettina uit Groot-Ammers, de volgende plaat draaien we voor jou. Lieve Bettina, zegt Gea Maat. Lieve Bettina, wat mooi dat je zondag ja hebt gezegd. Hij laat niet los waar hij aan begonnen is. Heel veel zegen. Mooie keuze heb je gemaakt. En speciaal voor jou vandaag. Voetstappen in het zand, gezongen door Remco Hackert.
1: Ik droomde eens en zie ik liep aan het strand bij lage tij. Ik was daar niet alleen, want ook de Heer liep aan mijn zij.

Remco Hakkert en voetstappen in het zand. Ik heb een berichtje binnen van Anja. En Anja die zegt... We willen graag een plaat aanvragen voor onze dochter. Voor onze lieve dochter Nienke. Vandaag jarig, 15 geworden. Ze krijgt best veel voor haar kiezen. Qua gezin, qua school. En we zouden graag haar ook bemoedigen en feliciteren... met een mooi lied van For King & Country. Want For King & Country, daar houdt ze van. Dus, lieve Nienke... Heel veel liefs van papa, mama, Esme en Daniel. En je mag genieten van het liedje You Make Everything Beautiful. Deze is voor jou.

0: graag voor je gedraaid, Nienke. Dat het een blessing voor je mag zijn. En de volgende plaat, een blessing voor Laura Dijkema uit Zwijndrecht. Waarom? Godefrida Hogendoorn zegt omdat je altijd voor me klaarstaat. Daarom deze plaat. Of het nu iets groots is of iets kleins, ik kan altijd op je bouwen. En dat is mooi dat er dat soort mensen zijn. En Laura, die is dat dus voor Godefrida. En daarom deze plaat.
1: Ik zie goud in jou.

0: Charlotte en Alinda Troost met Goud in jou. Gode Frida dacht aan dit lied voor jou, Laura. De blessings van vandaag, ik heb er nog één. Maar we gaan alvast eventjes kijken naar het volgende uur met Thijs. Thijs,
1: ja, man. Tim, we hebben weer een mooie gast. Hans Groeneboer schuift weer aan. We gaan het met hem hebben over schoonfamilie. De loyaliteiten die kunnen verschuiven.
0: Ja, joh. Oh ja,
1: ja, dat is, en dat, interessant. En dan kun je misschien denken als je nu luistert. Ja, ik heb geen schoonfamilie. Maar die principes die tellen voor elke relatie die je maar hebt. Zeer de moeite waard.
0: Gaaf. Zometeen dus weer een mooie bij Thijs en Jorieke. En de laatste plaat die ik dus mag draaien. En dat doe ik namens Maria Laurens. Maria die vraagt om Voor een gesloten zee. En dat is een nummer van Christian Verwoerd. En je laat weten, dit is voor al mijn lotgenoten die door ME, CVS of long COVID aan huis of bed gebonden zijn. De ziekte is slopend en je bent vaak onzichtbaar voor de maatschappij. Van mijn bed naar de jouwe wil ik je bemoedigen. Je bent niet alleen. We hebben een God die ons nooit loslaat. Bij hem is alles mogelijk. En vandaag bid ik voor jou. Bid ik voor lieve mensen om je heen. Kracht voor vandaag. En om nieuwe hoop voor de toekomst. Een lieve groet met deze plaat van Maria Laurens.

0: Auto First houden van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
1: Oh. Goedemorgen allemaal.
2: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroon.nl.
0: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
3: Nieuw in de Lidl Plus-app, Lidl-punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl-punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
4: Ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: En ook extra goedkoop met Lidl Plus, verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 2,59. Lidl, je verdient het.
5: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
6: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
7: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak? Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
8: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
9: Een fijne baan in de zorg bij jou in de buurt? En een team met wie jij je geloof kunt delen? Kom werken in een van de teams van Lely Zorggroep en maak het verschil voor de mensen in jouw omgeving. We ontmoeten je graag. Ga naar werkenmetwaardering.nl.
10: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
11: Uw auto, trekker, shovel of grasmaaier heeft direct onderhoud nodig? Garage- en landbouwmechanisatiebedrijf Veenstra Bakkeveen. Ze verkopen en onderhouden ook landbouwwerktuigen. Veenstra Bakkeveen, het beste adres in de regio. Veenstrabakkeveen.nl.
12: Bij een bomaanslag op een kerk in Syrië verloren Elias en Hanan 7 familieleden. Elias vraagt zich af, is dit nog de juiste plek voor zijn gezin? De kerk in het Midden-Oosten dreigt te verdwijnen. Toch blijft hun geloof standvastig. Versterk wat dreigt te sterven. Ga naar opendoors.nl/bedreigd.
13: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar MaxiZoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. MaxiZoo, alles voor je dier.
14: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
15: Odido. Groot Nieuws Radio.
16: Het christelijke radiostation.
15: Het ANP nieuws van 10 uur.
17: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. De grootste reisorganisatie TUI ziet dat bijna de helft van de Nederlanders hun zomervakantie nog moet boeken. Ze wachten langer door de onrust in het Midden-Oosten. De reisorganisatie verwacht dat Griekenland en Spanje de populairste bestemmingen zijn deze zomer. In Arnhem roepen onderwijs, gemeenten en maatschappelijke organisaties op om kinderen tot 16 jaar geen mobieltje te geven. Dat zou beter zijn voor de ontwikkeling en mentale gezondheid van het kind. Zo komen sommige kinderen zwaar vermoeid aan op school, omdat ze tot diep in de nacht op hun telefoon hebben gezeten. Geschokte reacties na de brandstichting bij een noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht gisteravond. Het kabinet noemt het onacceptabel. Ook de asielzoekers zelf voelen zich niet veilig, zegt de burgemeester. Die vindt dat er een grens is overschreden. Meerdere mensen zijn aangehouden. En dan nu het weer van Weer Online. Er vallen buien met soms hagel, onweer en een stevige wind. Tijdens droge momenten schijnt de zon. Het wordt 12 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
18: Grootnieuws Radio Verkeer.
19: ANWB.
20: Er staan nog een paar opvallende files. Op de Ring van Amsterdam, de A10 sta je. Op de Ring West en Zuid richting Utrecht nog een kwartier in de file. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam heb je tussen Baarn en Blaricum nog 20 minuten oponthoud. De weg is daarna een ongeluk wel weer vrij. En op de A5 van Amsterdam naar Hoofddorp heb je nog 10 minuten vertraging voor knooppunt Raasdorp door een pechgeval. De rechterrijstrook is dicht.
21: Zometeen
22: Thijs en Jorieke.
21: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
23: Joehoe!
21: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
24: Jordan uit Oeganda ziet een betere toekomst. Dankzij de steun van het Compassion Project.
25: I can pray safely, eat healthy food and learn how to take care of myself. They believe in me.
24: Help je mee? Ga naar compassion.nl/radio.
26: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Coca-Cola of Fanta. Alle flessen van 1 liter voor maar 1 euro. En Nederlandse aardbeien. Bak van 400 gram voor maar 2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
24: Een betere toekomst voor ieder kind. Help je mee? Ga naar compassion.nl/radio.
27: Alles voor je auto op één centraal adres. Autobedrijf HZ in Ochten heeft het al voor je gefixt. Altijd 500 BOVAG auto's op voorraad. HAZET.nl.
28: We denken na over een koophuis.
29: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
28: Bart, met die loopgroep?
29: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
30: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
27: Het allround BOVAG autobedrijf voor al jouw autowensen. HZ.nl.
31: Profiteer nu bij Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
32: Voor uw camper, pleziervaart of vrachtschip of uw vakantiehuis met bedstee, matrassen op maat gemaakt. Past altijd en betaalbaar. Kijk op dekbedenmatras.nl.
33: Hey,
34: dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
35: Dekbedenmatras.nl. Een vertrouwd adres voor al uw beddengoed. Dekbedenmatras.nl.
36: Alle mannen voelen zich wel eens eenzaam. Hoe eenzaam ben jij?
37: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
36: Welk cijfer geef jij de vriendschap met jezelf? Bevriend jezelf en open je leven voor vriendschap met anderen.
38: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
39: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar €3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
38: Dus waar moet je zijn voor de magic?
39: Joujou.
36: Wil jij groeien in vriendschap? Bestel het boek Vriendschap of je leven van Henk Stoorvogel en Pieter Struik op vriendschap.nl.
40: Welk lied brengt jou dichter bij God? Breng nu jouw stem uit voor de Opwekking Top 100.
41: Via grootnieuwsradio.nl/stem.
42: Grootnieuws.
43: Thijs en Jorieke. Het christelijke radiostation.

0: Hillsong Worship, I Surrender.
1: Thijs en Jorieke.
0: Goedemorgen, wat leuk dat je erbij bent.
2: Een hele goede morgen.
0: Ik wilde Lego bij jou kopen, via Marktplaats.
2: Ja.
0: Ik vind dat gewoon heel leuk om via Marktplaats dan te doen, om dan met jou te contacten.
2: Dat durf je beter te onderhandelen met me, zeker?
0: Ja, dat, nee, je mag dat niet bij jou onderhandelen.
2: Je mag iedereen, maar je mag het altijd proberen.
0: Nee, je hebt hier helemaal verkondigd op de radio dat je daar zo klaar mee bent, vaste prijzen, dat mensen dan toch nog gaan onderhandelen.
2: Ja, het lukt ook niet, maar je mag het wel proberen.
0: Maar goed, ik wilde dat dus proberen. Maar ik kwam even helemaal niet op jouw account terecht.
2: Oh.
0: Dus toen dacht ik, dan ga ik even via even jou zoeken. Dus ik denk gewoon Noorland.
2: Ja, daar vind je niks.
0: Ik vind het, dat is dus niet waar.
2: Ja?
0: Ik vond enorm veel. Maar ook ik vond ook iets schokkends.
2: Echte handelaren die Noorlanden. Ja,
0: ik vond wat schokkends persoonlijk. Oh. Nou, ik kwam natuurlijk allemaal tegen dat je allemaal jouw kinderboeken over kan kopen.

0: Maar toen vond ik het toch een hoop exemplaren tegen.
1: Ja?
0: Van Verlangen naar Vrijheid. Oh. Ons boek.
1: Daar wil iedereen vanaf. Ja, maar dat...
0: En dan, ja, en toch even dat je dacht... Nou, willen jullie hem niet voor altijd in de boekenkast hebben liggen?
1: Wat waarschijnlijk allemaal gesigneerde exemplaren.
0: En ook gewoon, ja, hoeveel denk je dat mensen voor ons boek nog willen hebben?
1: Ja, ja, ik ben bang niet meer zoveel. Denk je, voor 5 euro dat je wel wat exemplaren kan bemachtigen.
0: Nou, iemand dacht 4 euro is ook wel een mooie prijs. Oh, 4 euro is een mooie prijs, maar ook nog wel 7,50. Sommigen wilden ook nog wel een beetje slaatje uitslaan. Maar het was toch gek.
1: Maar voor 4 euro zou ik zeggen, gewoon kopen. En dan kun je het nog een keer doorverkopen.
0: Ja, precies. Ja. Of koop het dan even nog via jou, via ons.
1: Ja. Ja. Ja, dat is even een shock, zeg.
0: Dacht ik, ja, nou, ja. Ben je ook al het boek al een keer... Ben je al een van jouw boeken bij de Kringloop tegengekomen?
1: Nou, nog erger nog. Toen ik stond op de Koningsmarkt natuurlijk ook met de Lego. Neem ik ook altijd wat kinderboeken mee. Kinderen uit het dorp die weten dat ze hem daar dan kunnen vinden. Maar toen kwam iemand vertellen dat hij een stukje verderop op een kleedje lag. Dat was eigenlijk een stukje goedkoper. Want ik mag zelf niet lager dan de boekhandelprijs verkopen. Dus dan betalen ze gewoon 15 euro. Ja, dan kunnen we 2 euro verder.
0: Ook goed. Ik ga gewoon al jouw boeken, al onze boeken, ga ik opkopen via Marktplaats. En dan ga ik volgend jaar naast jou op Koningsmarkt staan op een kleedje. En dan allemaal ga ik ze goedkoper verkopen dan jij het doet.
1: Dat is slim. Ja, je kunt ook een beetje de markt eruit concurreren. Dan koop je alles op van iets. En dan zit je het af en toe eentje online. Dan is het exclusief alleen hier te krijgen. En dan kun je weer de hoofdprijs ervoor vragen.
0: Kijk, maar goed, uiteindelijk kwam ik ook op jouw account. Maar helaas was iemand mij al voor met het politie-lego-bureau.
1: Ja, die was snel weg.
0: Die was helaas al weg. Dus we hebben achter het vis...
1: Achter het net gevist. Achter de vis genet. Oh, ja, dat jongens. Is lastig.
0: Ja, dank je.
1: Oh, heerlijk. Nee, maar het goede nieuws is... Er komt weer een nieuw politiebureau online. Dus je kunt even favoriet doen bij Marktplaats. En dan kun je hem zo, krijg je een melding als die er weer is.
0: Nou, dan wacht ik daar even op. Hey, vandaag met contextueel therapeut Hans Groeneboer. Hij is er vandaag weer bij. Praten we over de dynamiek met schoonfamilie. Wat als 2 mensen samen verder gaan... dan komen er ook 2 familiesystemen bij elkaar. Wat doet het met loyaliteit, verwachtingen, grenzen... en de plek van ouders en schoonouders.
1: We zijn benieuwd wat jouw ervaringen zijn met schoonfamilie. En natuurlijk zijn ook positieve dingen welkom. Anders denk je, je mag alleen de issues neerleggen. Maar natuurlijk horen we die uitdagende situaties ook graag. Dan kunnen we dat weer aan Hans voorleggen.
0: Ja, en welke vraag zou je verder nog aan contextueel therapeut Hans Groeneboer willen stellen? Mag alles zijn, dus over ouders, schoonouders, of al die thema's.
1: En dit is ook echt zo'n onderwerp dat je nu denkt, ik heb helemaal geen schoonfamilie. Nee, maar ook dan is het heel relevant, want de principes die hieronder liggen... die zijn in al die relaties die we met elkaar aangaan relevant.
0: Heb je al gestemd?
1: Ik heb gestemd.
0: Echt?
1: Ja, ik ben onderaan begonnen. Dus in de
0: je hebt toch op,
1: de onderste
0: regionen. Je ging toch op Hine met Toffe Menaim?
1: Ja, Hine met Toffe Menaim.
0: Dus even mag je hem gaan...
1: 32 in de opwekkingbundel. Kun je gewoon nog op stemmen.
0: Hoe gaat hij ook weer?
1: Hine met Toffe Menaim.

0: De Ophanging Band en Breng Ons Samen over een week. Het is woensdag vandaag, toch?
1: Ja.
0: Over een week en een dag, dan ben ik al op dat terrein.
1: Dan ben je al.
0: Dan ben ik daar al.
1: Je bent een van die mensen die gebruik maakt van de kans om je tent als eerste neer te zetten.
0: Nou, nee, ik ga vooral kijken naar de mensen die hun tent als eerste opzetten. Ik ga mijn tent, ik ga daar niet logeren.
1: Ik ben heel benieuwd of dat, want het is natuurlijk om de drukte een beetje te spreiden. Vorig jaar was het echt een vreselijke file. Ja. En nu mag je dus een dagje eerder je kamperen.
0: Ik zou dat doen. Als ik zou gaan kamperen, zou ik dat zeker dan de donderdag gaan doen.
1: En laat even weten of je er dan bent. Want onze razende reporter kan dan zomaar even langskomen. En dat zou natuurlijk leuk zijn.
0: En ik ben er al vroeg voor. Maar ik moet tussen 9 en 1 live verslaggeving zijn. Dus leuk als ik je tegenkom daar. Want van mijn gevoel is het nog een heel leeg veld. Maar misschien is dat, weet ik dus niet.
1: Ik zie jou nu ook staan op het veld. Hallo.
0: Ja, hallo.
1: Is er iemand?
0: Er gebeurt hier nog helemaal niks. Ja. Want mensen, het podium wordt opgebouwd. Weet je dat? Dat soort verhaaltjes.
1: Je kunt het ook uit je eigen achtertuin doen. Doe alsof je daar bent. Heeft niemand in de gaten, Jurieke.
0: Dat is wel waar.
1: Dat zou ik gewoon doen.
0: Inderdaad. Of gewoon een beetje langs het water staan en een beetje turen.
1: Dan kom ik als toevallige voorbijganger langs en dan zeg ik: ja, bent u tent aan het opzetten? Ja. Ik denk dat we daar wel mee wegkomen.
0: Ja, een paar stemmetjes doen. Ja. Nee, ik vind het hartstikke leuk om daar te zijn donderdag.
1: Tuurlijk.
0: Hey, maar Thijs, het gaat niet goed.
1: Wat is er? Nee, het gaat niet best.
0: Het gaat niet best.
1: Wat is er aan de hand?
0: Volgende week is dus ook de Opwekking Top 100.
1: Oh, ik dacht de situatie in de wereld. Maar het gaat,
0: gaat ook niet goed. Maar dit gaat even over iets op microniveau.
1: Klein leed.
0: Ja. Heel klein leed. Maar het is wel, we hadden hogere verwachtingen. We hebben natuurlijk echt onze uiterste best gedaan om nummers in de Opwekking Top 100 te krijgen die gewoon nog nooit daarin hebben gestaan. En nummers waarvan wij dachten, nou, wat raar dat die nog nooit erin zijn gekomen. Zoals opwek nummer 777. Hallo, 777, die hoort toch daar gewoon thuis?
1: Ja, en ik geef u alle eer. Je merkte ook toen we het over hadden dat iedereen echt ervan aanging. Ja. En we hebben ook gepleit voor 853. Zingt zijn lied opnieuw gezien. Hij heeft nog uitgelegd wat een prachtige betekenis dat is. Ook heel goed geschikt aan het begin van de dienst.
0: Jij hebt even stiekem, ik weet echt niet of dit mocht. Ik zei, Thijs, volgens mij mag het helemaal niet wat jij nu doet. Ben jij een notaris? Je hebt niks lopen sjoemelen. Maar je hebt gewoon even stiekem even gekeken.
1: Ja, even de thermometer erbij
0: even
1: gepakt.
0: Even de thermometer erbij. En de thermometer die sloeg niet uit.
1: Nee, ja, dat kan je ook positief uitleggen. Er zijn gewoon heel veel mensen die gestemd hebben op heel erg veel opwekkingsnummers. Maar deze twee, waarvan wij hebben gezegd tegen luisteraars, adopteer die, neem die mee in je stemlijst. Die hebben nog niet genoeg stemmen. Binnen.
0: Jij hebt gestemd al, staat hij in jouw lijstje. Naast Hinemet of Mogheim.
1: Ja, op allebei heb ik gestemd. Heb jij al gestemd?
0: Ik heb nog niet gestemd.
1: Dus jij gaat dat vandaag nog in orde maken?
0: Ik ga dat doen. Ik geef u alle eer. En ook, Hinemet of Mogheim, chef Mogheim gewoon ja gaf.
1: Ja? Dan heb je daarna nog 17 nummers die je uit mag kiezen. Doe dat even snel, hè? Want als je nu denkt, ja, dat ga ik nog wel doen. Morgen sluiten die stembussen.
0: Precies.
1: We hebben je nodig.
0: Ik zou het wel echt jammer vinden als wij zo toch, ja, hier zo ons hart voor hebben gemaakt. En dat iedereen denkt van nee.
1: En als je nou moet kiezen tussen die twee, doe dan 777. Ja, want die maakt nog wel kans.
0: Eigenlijk mogen we volgens mij, we hebben net de opwekking gedraaid, we mogen eigenlijk nu geen opwekking draaien.
1: Oh, we doen echt veel illegale dingen. Waarom biecht je dit allemaal op? Dat is niet zo handig, hè?
0: Ja, maar ik ben eerlijk.
1: Oké. Okay.
0: Dat is ook belangrijk. Ja. Transparant zijn.
1: Heel belangrijk.
0: Dat is belangrijk. We doen het ook gewoon wel.
1: Ja.
0: Ik wil gewoon dat mensen nog één keer het nummer horen en denken, mocht jij nu nog je lijstje moeten maken. En je hebt nog eentje, één stem. Je mag zoveel nummers mag je erin doen, hè? Hoeveel nummers mag je? 20 nummers mag je insturen.
1: Ja, maar hoeft niet. Je mag ook 5 doen. Dan doe je gewoon die 5 die wij nu genoemd hebben. Dan ben je heel snel klaar.
0: Precies. Maar stel je hebt 19, die wil je. Je hebt nog maar 1 plekje over. Doe het voor ons. Nummer 777. Ik geef u alle eer met dat prachtige stemgeluid van Talita Nawijn.
1: Ik kijk ook even naar je huisgenoten, die ook mailadressen hebben. Gewoon even 5 nummers insturen. We hopen dat deze erin komt. Stem op 777, alsjeblieft.

0: Nummer 777. Gaat deze in de lijst komen?
1: Nou, ons gaat het hiervoor niet liggen. Je gaat niet alleen zijn donderdag bij opwekking. Kees, die is kwartiermaker van de kerk, die is al druk bezig met opbouwen. En ze komen er meer berichten binnen. Dus genoeg mensen om even een microfoon onder de neus te houden.
0: Zo'n mooi woord, kwartiermaker.
1: Ja, prachtig, hè?
0: Ah, waar komt dat woord vandaan?
1: Ja, het kwartier, dat is, volgens mij is dat, komt het uit het leger. Kijk even naar Hansen, die heeft dat nog meegemaakt.
2: Ik denk het ook.
1: Jawel, hè?
2: Het leger, nee, ik heb dat niet meegemaakt.
1: Nee, geen dienst? Oh, afgekeurd.
2: Ja, afgekeurd. Nee, niet afgekeurd.
1: Zwakke knieën.
2: Vrijstelling.
1: Oké, okay, ja.
0: Okay, heel veel vragen heb ik erbij, maar we moeten oké, okay, dus we gebruiken kwartier maken. We gebruiken een legerterm.
1: Volgens mij wel.
0: Om je veldje klaar te maken, voor te bereiden voor het volk wat gaat komen.
1: Het handdoekje neer te leggen. Ja, zo mooi. Als je in zo'n hotel zit, gaat die handdoekjes op zo'n strandstoel neerleggen. Kun je zeggen, ik ben kwartiermaker.
0: Hoe krijgen we geen boete waarschijnlijk dan?
1: Nee, precies.
3: Thijs en Jorieke.
4: Bij Groot Nieuws Radio.
0: 2 weken terug spraken we met contextueel therapeut Hans Groeneboer van Colonia over samengestelde gezinnen. Over kinderen die loyaal zijn aan meerdere ouders. Over biologische ouders, stiefouders, pleegouders en adoptieouders. En over hoe ingewikkeld het kan worden als oude partnerrelaties niet goed zijn afgerond, maar je als ouderteam wel samen verder moet.
1: Sorry, ik zal even met luisteraars te appen. Vandaag trekken we die lijn door naar de schoonfamilie. Want ergens is iedere partnerrelatie een soort nieuw samengesteld gezin. Je komt allebei uit een eigen familie met eigen gewoontes, pijnpunten, loyaliteiten en vanzelfsprekendheden. En samen vorm je iets nieuws. Wat neem je mee? Wat laat je achter? Hoe blijf je gezond, loyaal aan je familie van herkomst? En hoe geef je tegelijkertijd prioriteit aan die nieuwe relatie?
0: Mooi gedaan.
1: Dankjewel.
0: Zijn naapje stond er gewoon bij, hoor. Dus
1: ja, hoor.
0: Daar kan ik van zeggen. Hans, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Vorige keer hadden we het dus over samengestelde gezinnen, loyaliteit aan meerdere oude figuren. Is het te kort door de bocht om te zeggen, eigenlijk heeft elke partnerrelatie iets van een samengesteld gezin, omdat je allebei uit een andere familie komt en samen weer iets nieuws vormt?
2: Ja, zeker. Ik denk dat je dat heel goed zegt. Dat het ook zeker zo is. Hè. Je hebt allebei je eigen familiegeschiedenis en je bent vreemden voor elkaar en dan ga je een relatie aan en dan komen die geschiedenissen bij elkaar en dan moet er een nieuw stukje cultuur gebouwd worden. En dat is dus een beetje hetzelfde als wat in een samengesteld gezin ook gebeurt. Ja.
0: En als twee mensen samen verder gaan, wat gebeurt er dan met de bestaande loyaliteiten?
2: Nou, kijk, het gaat eigenlijk vaak om voorrangsregels in loyaliteit. Hè? Je hebt de verticale loyaliteit, dat is de loyaliteit aan je biologische ouders. Hè? En je hebt horizontale loyaliteit, dat is de loyaliteit aan nieuw gekozen mensen. En daartussen zit dan zijnsloyaliteit, dus ook loyaliteit aan jezelf. Dus dat zijn 3 belangrijke loyaliteiten, zeg maar. En ze vragen alle 3 om voorrang. De ene keer krijg je ouders voorrang, soms neem je zelf voorrang. Denk je even niet, want ik wil even tijd voor mezelf. En me-time noemen we dat tegenwoordig. Mm-hmm. En soms krijg je partnervoorrang. En het gaat niet over goed en fout, maar het gaat veel meer over hoe ervaar je dat als rechtvaardig of onrechtvaardig. Hè, dus hoe stem je het op elkaar af ook? En daar zit vaak de moeite. Hoe stemmen we nou jouw voorrangsregels af op mijn voorrangsregels? Hè? Ik heb jullie vandaag voorrang gegeven, mm-hmm. maar dat betekent dat ik geen voorrang geef aan Anne. Zij moet mij nu missen, want ik heb jullie voorrang gegeven. Ja, dat is rechtvaardig, want dat hebben we afgesproken. Weet je, maar zij kan het misschien als onrechtvaardig ervaren, omdat ik helemaal geen aandacht voor heb gehad deze week. Weet je wel? Dus snap je, dan gaan die voorrangsregels, die gaan dan ook een beetje wringen. En dat is wat vaak in de praktijk gebeurt, als dat ook met families. Want de schoonfamilie, dat komt voort uit je gekozen relatie. Dus uit de horizontale loyaliteit krijg je er een nieuwe familie bij.
0: Ja.
2: Weet je, en dat gaat strijden met je verticale eigen loyaliteiten. Weet je, en dan, maar je hebt wel te maken met de loyaliteiten van je partner, die ook weer een verticale loyaliteit heeft. Nou, daar ga je dan snappen dat het dan een ingewikkelde knoop kan worden vaak.
0: Ja, want het klinkt al voor jezelf al best wel ingewikkeld. Dus waar geef je voorrang aan?
2: Ja, precies.
0: En er wordt waarschijnlijk wat meer wordt er aan getrokken. De een vindt het misschien iets onrechtvaardig. Terwijl jij het rechtvaardig, dat klinkt wel ingewikkeld. Maar nu komt er dus nog iemand erbij die ook die voorrangsregels gebruikt.
2: Zeker.
0: En die gaan niet natuurlijk altijd synchroon met elkaar.
2: Die gaan niet, dus dat speelt in die partnerrelatie dan een heel grote rol. Maar in die families kunnen ook nog allerlei dingen opgeëist worden. De ene ouder eist, eerste kerstdag eten we altijd met z'n allen, dus dan moeten jullie ook komen. En die andere familie zegt, ja, maar dat deden wij ook altijd al. Dus dan moet je ook bij ons komen.
0: En waar geef je voorrang aan?
2: Precies, wie krijgt voorrang en wie bepaalt de voorrangsregels?
0: Dan hoor je al meteen het woord loyaliteitsconflict.
2: Precies, dat is, daar ontstaat loyaliteitsconflicten. Maar dat kan ook bijvoorbeeld een loyaliteitsconflict met jezelf zijn. Weet je wel? Dat je, hè, je kunt even buiten je familie, stel je voor, je werkt in een team en je denkt nog 5 minuten en dan is de opdracht klaar. Maar jij moet om 5 uur ook je kind van de crash halen. En je zou op tijd thuis zijn, want jullie zouden samen uit eten. En je collega's zeggen, je kan toch wel even afmaken, want ik heb je vorige keer jou ook geholpen. Weet je wel? Dus nou, dan heb je eigenlijk eenzelfde soort voorrangsregel. Wie geeft je voorrang en wie bepaalt wat rechtvaardig is?
0: Wie bepaalt dat?
2: Wie bepaalt het? Ja, en dan jij schept je eigen wereld. Dus jij bepaalt wat voor jou rechtvaardig is. En je moet met je partner samen de dialoog aangaan van hoe je samen dat rechtvaardig gaat vinden. En dat is, hè, dus je moet rekening houden met zijn familie. En hij moet rekening houden met jouw familie. En dan is het rechtvaardig als dat in de balans van geven en ontvangen symmetrisch is.
0: En dan los weer van wat die families daarvan vinden.
2: Ja, precies.
0: Of die het ook dan onrechtvaardig vinden.
2: Ja, ja. Nou, daar zit een belangrijke stukje. Want je zou kunnen zeggen, een ouder-kindrelatie is asymmetrisch. En dat betekent dat ouders onvoorwaardelijk aan hun kinderen geven en dat ze dat niet terug kunnen eisen. Maar veel ouders eisen het wel terug. Jij staat bij mij in de schuld, ik heb voor jou gezorgd, dus moet jij aan mij geven en trouw zijn aan mij en aan mij belangen of aan mijn delegaten.
0: Kom je eerste kerstdag bij ons?
2: Ja, precies. Maar dat is helemaal niet rechtvaardig dat ouders dat op kunnen eisen. Weet je wel? Want een ouder-kindrelatie is namelijk asymmetrisch. Dus je geeft onvoorwaardelijk aan je kind. En dat kind, die mag daarin zelf keuzes maken.
0: Dat is dat toch gewoon een soort natuurwet?
2: Dat is een natuurwet. Omdat we die koppelen aan de verantwoordelijkheid voor nieuwe generaties. Dat je, hè, als jouw ouders jouw voorrang geven in de asymmetrische relatie, hè, dat jij niet terug hoeft te geven, dan kun jij ook weer aan jouw nieuwe generatie geven. Snap je? Dus omdat hij in de generaties rechtvaardig is, daarom vinden we hem rechtvaardig. Nou, ieder mens leeft voor de volgende generatie. En kan niet terug eisen naar de vorige generatie. Maar het is wel zo dat je wel passend mag zorgen voor die vorige generatie natuurlijk. Maar ja, je moet wel weer, wij noemen dan het woord passend. Wanneer is het passend? Als het passend is voor de gever en passend voor de ontvanger.
0: Ja, als je dus niet een schuld hoeft op te,
2: precies,
0: op te lossen.
2: Kinderen staan nooit in de schuld bij hun ouders. Dat is een belangrijk principe in die asymmetrie.
0: En als dat niet zo is, dan voel je al, dan ligt de dialoog echt eigenlijk puur tussen dus de partner en ja, de partners eigenlijk.
2: Ja, je gaat samen kijken wie geeft vervoering op wie en hoe gaan we om met jouw familie, hoe gaan we om met mijn familie en hoe doen we dat met elkaar.
0: Dus je kan wel zeggen, dus vanuit ook contextuele therapie gebeurt er dus heel veel als twee mensen uit twee verschillende familiesystemen samen een relatie beginnen.
2: Ja. Ja, er komen niet alleen twee families, maar generaties bij elkaar. Dus we kunnen vaak de pijn 2-3 generaties terugleggen. Weet je wel? Dus generationeel kunnen mensen dat aan elkaar doorgeven. En dat zijn hele ingewikkelde thema's die dan spelen. En dat maakt ook dat. En veel mensen hebben daar helemaal geen zicht op. Maar weten wel dat het niet lekker voelt. Of weten wel dat het wringt. Of weten wel dat je snapt niet waarom, maar we krijgen alleen maar conflicten. Of er is altijd ergernis. Of er is altijd irritatie. Of hè, daar voelen we het aan. En we snappen niet waar het van komt.
0: Is het eigenlijk logisch en te verwachten, ook als je dit zo hoort, dat de relatie met schoonfamilie niet altijd vanzelf gaat?
2: Ja. Als je er niet bewust van bent hoe die dynamieken zitten, weet je wel, dan snap ik ook dat je daar niet bewust van bent dat het niet vanzelf gaat en dat je daar wel over na moet denken. Maar ja, dan moet je ook als je kinderen opvoedt, dan moet je ook over nadenken. Dat gaat ook niet vanzelf. Hè? En een partnerrelatie gaat ook niet vanzelf. Want ja, jij komt uit de familie met jouw gewoontes en hij komt uit de familie met zijn gewoontes. En dan moet je ook samen nadenken. Wat nemen we mee? Wat laten we achter? Hoe bouwen we samen een nieuwe cultuur? Dus ja, relationele zaken gaan nooit vanzelf.
1: Ik kan me wel voorstellen dat als je allebei uit een gewoon normaal gezin komt, hè, voor zover dat bestaat, dat je denkt, nou, dat zou bij ons wel niet zo spannend zijn, maar dat het dan toch verrassend kan zijn. Dat je denkt, hey, twee mensen uit een redelijk gezond normaal gezin dat het prima, ja, met elkaar heeft, dan gaat toch allemaal dynamieken schuiven en dat gaat toch botsen.
2: Ja, dat is een hele mooie die je daar zegt, Thijs, want je gebruikt 2 keer het woord normaal, ja, en daar zit het woord norm in. En jouw norm is niet mijn norm, weet je wel? Dus jouw familienorm is niet mijn familienorm, weet je wel? Dus wie bepaalt nou wat normaal is?
1: Ja. En het interessante is natuurlijk ook wel.
2: Dat is interessant als die families bij elkaar komen. Want de een zegt, het is toch normaal dat je dit doet. En de ander zegt, nee, het is toch normaal dat je dat doet. En de een zegt, het is normaal dat je op zondag naar de kerk gaat. En de ander zegt, het is normaal dat je op zaterdag naar de kerk gaat. Wat is dan normaal?
1: Ja, de zondag, ja, hoor, ja. Maar het is natuurlijk ook wel dat je dan die principes van die voorrangsregel. Het kan natuurlijk ook zijn dat je zegt, hey, maar bij mijn familie kiezen we hiervoor. En bij mijn schoonfamilie kiezen we voor iets anders. Het hoeft dus ook niet per se gelijk te zijn, lijkt me.
2: Nee, dat hoeft ook niet. Als je dat passend vindt op die manier. Maar En dan moet je ook nog kijken, wat gaan wij dan samen doen? Wat is voor ons belangrijk? Bewegen we alleen maar mee wat onze families vragen? Of hebben wij zelf ook een stukje eigen grond wat wij aan onze kinderen weer mee willen geven?
0: Maar hoe dan ook, je neemt dus altijd je familiegeschiedenis mee de relatie in.
2: Zeker, zeker.
0: En waar merk je dat allemaal aan?
2: Nou, aan die loyaliteiten, aan de gewoontes, aan de rust of de onrust die er is. Hè? De conflicten die ontstaan, weet je wel. Wat we net zeiden, dat je daar vaak geen zicht op hebt. Maar op een of andere manier gaan er allerlei kortsluitingen ontstaan die je niet begrijpt, maar het ontstaat wel. Hoe kan het nou dat je daar zo geïrriteerd bent over die ene schoonzus? Of hoe kan je nou zo geïrriteerd over die schoonmoeder zijn? Of wat doet ze dan? Ja, dan heb je helemaal niet in de gaten totdat je erover gaat nadenken. Dat je denkt, oh, maar nu snap ik wat ze doet. Ze eist bij mij iets op wat ik haar niet kan geven. Weet je wel? En dat roept bij mij irritatie op. Snap je? Dus daar gaat de schoen wringen.
0: Ja, die familiegeschiedenis met loyaliteiten neem je mee. Zei je net ook al in het woord normaal zit al het woord norm. Zijn het ook, neem je ook gewoon heel veel dingen mee, zoals geloof, geld, opvoeding, feestdagen. Of maar ook kleine gewoontes in de communicatie, humor, weet ik veel wat. Zijn het ook allemaal dingen die je gewoon eigenlijk onbewust.
2: Zeker. We noemen dat met een moeilijk woord delegaten. Dat zijn gedelegeerde thema's die uit de generaties komen. Van, wij gaan in onze conflicten, of in onze familie geen conflict aan bijvoorbeeld. Of zo doen wij dat altijd. Hè? Een echte, en noem dan je eigen achternaam, doet het zo en zo en zo. Want zo doen wij dat altijd.
0: Dat, oh ja, dat hoor je traditie, vaak. Hè? Dat is echt een, ja.
2: Ja, hè? Dus, en daarmee wordt eigenlijk het delegaat een beetje opgeëist. Zo doen wij dat nou eenmaal en daar pas je je maar aan. Maar ja, als die schoondochter zich aan moet passen in de familie van haar man, dan moet hij zich ook aanpassen in de familie van zijn vrouw. En daar gaat het wringen.
0: Op welke fase gebeurt dat meestal? Dat die boel dus een beetje gaat schuren?
2: Ja, dat kan vanaf het begin al. Kijk, je bent natuurlijk als ouders al misschien wel al kritisch als je zoon of dochter met een vriendje of vriendinnetje thuiskomt. Uit wat voor cultuur, uit wat voor kerk, wat voor familie is het. Dus daar kan het al gaan schuren. Dat er al een vooroordeel is bijvoorbeeld, weet je wel. Dus daar kan het al schuren. En nou, dat kan vaak overbrugd worden dat je elkaar leert kennen, dat je met elkaar over dingen kan praten en dat je dat kan verwerken en dat je uiteindelijk naar een stuk vrijheid toe gaat. Want vrijheid is natuurlijk een belangrijk thema. Kun je de vrijheid verwerven dat jij mag zijn wie je bent in die familie? En kun je elkaar een beetje die ruimte gunnen ook? Maar ja, als je die ruimte niet gunt omdat er hele zware delegaten zitten. Opa zou zich omdraaien in zijn graf als die wist dat jij de kerk uitging, bijvoorbeeld, weet je wel, of dat jij naar een andere kerk ging. Nou, dat zijn van die zware delegaten, vooral ook in het geloofsleven, zitten natuurlijk kerkelijk gezien best wel zware delegaten. Als opa gevochten heeft voor de reformatie, ja, en dat die dochter, die kleindochter of die achterkleindochter, die trouwt met een katholiek. Ja, dat kan natuurlijk best zwaar gaan wringen met zo'n delegaat.
1: Kan het ook zijn dat je niet bewust bent dat er zo'n delegaat in je leven is?
2: Zeker, ik denk dat veel. Het lijkt weer zo normaal. Ja, dat was toch normaal. Ja, je komt erachter dat het niet zo normaal is, weet je wel. En dat het veel normaler is dat je zelf keuzes mag maken. En dat ouders de keuzes van hun kinderen ook respecteren. Dat is ook een hele belangrijke. Jij kiest om het anders te doen, weet je wel. En wij steunen dat, want jij mag zelf kiezen en eigen verantwoordelijkheid dragen.
0: Hmm. En doet het al als je daar dus. Ja, je wordt dus ook eigenlijk geconfronteerd met jouw eigen normaal. Mm-hmm. Wat doet dat met je? Wat doet dat met een mens? Als je denkt, oh, bij anderen loopt hij een beetje aan te rammelen.
2: Ja, dat is een hele mooie vraag, Jorieke. Je zou kunnen zeggen, het kunnen twee kanten op gaan. Je kan er ontdekken van, nu snap ik waarom ik er altijd zo'n rotgevoel over had. Of je ontdekt dat je denkt, oh ja, nu snap ik daar waarom, want het geeft me ook veiligheid. Dus je kan zeggen, een bepaalde delegaten geven ook veiligheid, weet je, geven ook geborgenheid, weet je. Dus die kant kan er ook aan zitten.
0: Ja, structuur of
2: ja, structuur dat, ja, en
0: veiligheid,
2: gewoonte.
0: Doen we het,
2: ja, zo doen wij dat, weet je. Nou, dan zoek je vaak een partnerrelatie die ook wel een beetje in diezelfde dynamiek zit. Of je gaat juist helemaal aan die andere kant zitten omdat je er los van wil maken, omdat het verstikkend is, weet je. Dus die twee kanten zitten eraan.
0: En dan kan je het dan een soort van achter je laten?
2: Nou, dat is niet zo makkelijk, want die familie gaat natuurlijk niet zomaar mee. Hè? Het gaat niet zonder strijd. Hè? Dus iedere revolutie kent zijn strijd. En deze revoluties in families, die kennen ook hun strijd. Hè? Je hebt vaak strijd nodig om die vrijheid te verwerven. Ja, en dan denk ik, ouders zijn natuurlijk een prachtig oefenterrein. Ga maar lekker de strijd aan en ga op een constructieve manier die conflicten uitvechten. Weet je wel, want het is rechtvaardig dat je dat doet, omdat je anders je eigen kinderen niet vrij kan zetten. Want wat we heel vaak zien is van ouders die ten opzichte van hun eigen ouders die onvrijheid hebben, het ook heel erg moeilijk vinden als hun eigen kinderen onvrijheid gaan vragen. Dat ze denken, ja, wij hebben ons ook altijd aangepast. Jullie moeten je ook aanpassen. Dat is normaal.
0: Mm-hmm.
2: Terwijl we erachter komen dat het dus niet normaal is. Ja.
0: Maar dan voel je al dat het heel ingewikkeld natuurlijk wordt. Want je zit net in je relatie, je bent al aan het samenstellen. En dan moet je ook nog een strijd aangaan.
2: Zeker, je bent verliefd. En dat ook natuurlijk een grote invloed is.
0: Je wilt natuurlijk gewoon leuk hebben.
2: Ja, zeker. Iedereen wil het graag gezellig hebben.
0: Ja.
2: Maar het is niet gezellig, want je hebt iedere keer die strijd. Of er wordt aan je getrokken, of je wordt gemanipuleerd of geïntimideerd. Omdat we toch een beetje onbewust strijden om gelijk. En strijden om elkaar te overtuigen. In plaats van strijden om elkaar te gaan leren begrijpen en ruimte te creëren voor de toekomst.
0: Dat is wat nodig is.
2: Dat is wat nodig is, ja. Je bent geboren om vrij te zijn. En vrij zijn betekent niet doen en laten wat je wil, maar betekent wel mogen zijn wie je bent. Daar zit het thema vrijheid.
0: We gaan zo meteen nog veel meer vragen, ook echt concreet over wat die schoonfamilie nou eigenlijk wel of juist niet kan betekenen. Ook voor je. Daar gaan we zo meteen over praten. Naar Phil Wickham, What an Awesome God.

0: Phil Wickham, Awesome God, met contextveldtherapeut Hans Groeneboer praten we over de dynamiek met schoolfamilie. Want als twee mensen samen verder gaan, komen er ook twee familiesystemen bij elkaar. Wat doet dat met loyaliteit, verwachtingen, grenzen en de plek van ouders en schoonouders? Er komen al reacties binnen die laten zien dat het een thema is dat leeft, waar we toch wel veel, best wel veel mee worstelen met z'n allen. Is er eigenlijk iets te zeggen, Hans, over wat een gezonde plek van schoonfamilie is in het leven van een stel?
1: Ja, natuurlijk. Want je zou kunnen zeggen, het is natuurlijk heel logisch dat mensen een partnerrelatie krijgen. Hè? Anders zouden we ons niet meer voortplanten. Ja. Weet je? Dus je zou kunnen, alleen als je gaat zeggen, mijn schoonfamilie is hetzelfde als mijn eigen basisfamilie. Weet je wel? En dan moet het hetzelfde worden. Daar wringt de schoen. He, dus een schoonfamilie is een andere familie die ook recht hebben om er te zijn, weet je wel, en die ook. Maar wat een andere dynamiek is dan je eigen familie. En dus de existentiële loyaliteit aan je eigen familie, dat is een andere loyaliteit als aan je schoonfamilie. Want wat je aan je schoonfamilie geeft, geef je aan je partner. Dus, en dat is een heel mooi principe als je dat leert begrijpen, dat je denkt: ik ben loyaal aan mijn schoonfamilie omdat het aan haar familie is. Weet je? En dus ik geef het aan haar dat ik loyaal ben aan haar familie.
0: Ja, want zij heeft die existentiële loyaliteit.
1: Ja, zij heeft die existentiële. Dus ik help haar dat zij dochter kan zijn in haar gezin van herkomst. Weet je wel? En dan ben ik de schoonzoon. En zij helpt mij dat ik zoon kan zijn in mijn familie. Weet je wel? En daar is zij de schoondochter. Weet je? Dus als je ook ieder mens en iedere familie de plaats kan geven die het heeft, hè, die het gewoon ook biologisch gezien heeft, dan denk ik dat je geen strijd krijgt. Maar juist als je gaat zeggen, jij moet dochter zijn in mijn. Ik heb drie zonen. Mm-hmm. Als mijn schoondochters dochter moeten worden omdat ik geen dochter heb, ga ik van hun dingen eisen die ze mij nooit kunnen geven. Weet je, zij zijn schoondochters. Weet je, schoondochters zijn anders dan biologische dochters. En dat is niet meer of minder. Of het is niet dat ik niet van ze hou, want ik hou heel veel van ze. Maar het is een andere plek. Weet je, het is een andere loyaliteit. Weet je, dus ik kies.
0: Maar hoe zou je die loyaliteit dan omschrijven?
1: Ik kies voor mijn schoondochters onvoorwaardelijk, omdat het de keuzes van mijn zonen zijn. Mijn zonen hebben vrouwen gekozen en daarom kies ik voor die vrouwen, want het is hun keus. Het is de keus van mijn zoon. Hè? Dus,
0: ja, en daar klinkt weer door wat jij dus onvoorwaardelijk geeft aan jouw kinderen. Hè? Als je ja. Over die verticale loyaliteit. Je geeft verticaal aan jouw kinderen.
1: Ja.
0: Daardoor gun je hun die plek.
1: Klopt. En dus ik zou ik zou mijn zoon kwetsen als ik niet zijn keuze kan accepteren. Ik kan erover praten, we kunnen de dialoog erover aangaan, we kunnen het over praten. Maar uiteindelijk is het zijn keuze. En is het dus mijn keuze om zijn keuze te steunen en mijn schoondochter die plaats te geven. En dat is wel verstandig, want als mijn schoondochter zich afgewezen voelt door mij als schoonvader, zij is ook de moeder van mijn kleinkinderen geworden. En wat denk je wat dat met de dynamiek van je kleinkinderen doet als je de moeder van je kleinkinderen afwijst? Snap je? En daar komen die loyaliteiten bij elkaar. Dat ik denk van, als ik niet loyaal kan zijn aan mijn aan de keuze van mijn zoon door mijn schoondochter die plaats te geven, en zij wordt de moeder van mijn kleinkinderen, zal ik een onbetrouwbare grootvader voor mijn kleinkinderen worden. Weet je? Dus het zit allemaal aan elkaar vast. En ik denk dat dat dus een hele belangrijke is als het gaat over hoe geven we elkaar dan die plaats.
0: Maar het klinkt natuurlijk mooi wat je zegt van, hé, je kan dan als je tel je denkt, nou, ik maak me toch een beetje zorgen over de keuze van mijn zonen, kan je een dialoog over gaan. Maar er zijn natuurlijk ook echt mensen, die verhalen natuurlijk ook, die maken zich echt mega zorgen over waar hun kind mee thuis komt. Die denken, dit is gewoon echt slecht misschien wel voor mijn kind. Ja. Of misschien kind gaat slecht de pad of die zit gewoon in een hele toxische relatie. Nou ja, gewoon even echt de wat meer extreme variant. Die zijn natuurlijk ook veel.
1: Ja, en dat zegt natuurlijk alles over hoe is een kind opgegroeid, weet je wel. Hoe is een kind volwassen geworden? Hoe heeft hij geleerd eigen verantwoordelijkheid te dragen? Want daar gaat het uiteindelijk over, weet je wel. Dus dat kind heeft een eigen verantwoordelijkheid in het volwassen worden en in het kiezen van een volwassen partnerrelatie, weet je wel, waar ouders uiteindelijk geen invloed meer hebben. Weet je, dus ik denk dat je. Maar veel ouders voelen zich verantwoordelijk waar ze niet verantwoordelijk zijn. Daar hebben we ook mee te maken. Dan hebben we het over de grens van je verantwoordelijkheidsgevoel die beschadigd is. He, dus ik blijf me verantwoordelijk voelen voor de keuzes die mijn volwassen zonen maken, maar terwijl ze niet meer in mijn gezin wonen. Ja, daar kan ik heel erg van gestresst raken. Gelukkig doe ik dat niet, omdat ik het losgelaten heb. Jullie zijn nu volwassen en je hebt je eigen leven en ook je eigen verantwoordelijkheid en dus ook je eigen consequenties. He, en als ouders dat kind niet los kunnen laten in die autonomie en in die eigen verantwoordelijkheid, gaan ze zich verantwoordelijk voelen voor de consequenties in zo'n partnerrelatie.
0: En je wilt je kind natuurlijk niet ongelukkig zien.
1: Nee, dat wil niemand. Maar we kunnen het niet altijd voorkomen. Weet je, en dat is ook een hele belangrijke. Dat je denkt, op een gegeven moment zijn ze volwassen en moet je het loslaten. En moet je, ook vanuit de christelijke wereld vind ik het een heel mooi voorbeeld. God de Vader die geeft in de schepping Adam en Eva de kans om onhandige keuzes te maken. Terwijl hij de gevolgen daarvan wist, liet hij het ook gebeuren. Nou, dat is best wel een heel heftig thema. Dat je denkt, moet ik dan alles voorkomen? Of moet ik volwassen mensen die autonoom zijn en een eigen verantwoordelijkheid hebben ook de ruimte geven om hun eigen keuzes te maken?
0: En kan het zelfs misschien dan nog een treetje dieper zijn dat als je dan je kind heel ongelukkig ziet, dan maakt het misschien ten diepste jou ook ongelukkig?
1: Zeker. Want we zijn natuurlijk met elkaar verbonden. En als je kinderen lijden, leid je mee. Weet je?
0: Ja.
1: En we kunnen het lijden ook niet voorkomen. We moeten ook niet te bang zijn voor het lijden, want dat hoort bij het leven. En als we het lijden willen voorkomen, dan komen we in een soort angstcirkel terecht, weet je wel, waarin we juist dan gaan manipuleren en intimideren.
0: Ja, dat je even de keuze van je kind veilig wil stellen, misschien wel.
1: Ja, dat zeg je heel goed. Je zou kunnen zeggen, het is liefde, maar liefde kan heel verstikkend zijn. Liefde kan ook heel destructief zijn. Dus in die zin kan liefde gewoon van ouders, wat onbegrensd is, ja, ook heel veel narigheid geven in een partnerrelatie.
0: Dus jij zegt nooit de partner van je kind afwijzen.
1: Precies,
0: je schoonkind.
1: Belangrijke tip.
0: Altijd met open armen verwelkomen.
1: Zeker verwelkomen, erover praten, de dialoog samen aangaan. Proberen te begrijpen wat de motivatie van die keuze is. Natuurlijk, je mag het overal over hebben. En je bent niet in een week met iemand getrouwd meestal. Hè? Ik bedoel, dat gebeurt in de praktijk, maar dat zijn de uitzonderingen.
0: Ja.
1: Dus neem de tijd om elkaar te leren kennen. En neem de tijd om samen te groeien naar een nieuw stukje cultuur in je familie. Dat is ook een hele belangrijke. Hè? Die schoondochter of die schoonzoon brengt ook een stukje eigenheid mee, waardoor je ook je cultuur voor je familie daarin weer verandert.
0: En mocht je dus merken, blijkbaar gebeurt er nu veel, veel met mij. Misschien ook als je dit luistert. Is het dan dat je nog een taak te doen hebt qua het loslaten van je kind?
1: Zeker. Of het loslaten van je ouders. Want er zitten ook veel kinderen klem in het feit dat hun ouders niet trots zijn op de keuzes die ze maken, weet je wel. En dat voelt ook niet goed, want je wilt allemaal dat je ouders blij met je zijn en trots met je zijn. En ouders die klem zitten in de keuzes van hun kind en daar. Dus het zit aan twee kanten, zou je kunnen zeggen.
0: Ja,
1: ga vooral die dialoog aan en ga samen kijken van wie draagt welke verantwoordelijkheid en hoe kunnen we elkaar aanvaarden.
2: We hebben het een paar keer gehad over dat loslaten. Maar de vraag is natuurlijk, hoe doe je dat dan? Als je denkt, ik moet mijn kind meer loslaten of ik mag mijn ouders meer loslaten. Ja, hoe ga ik dat concreet in de praktijk brengen?
1: Weet je, dat is een mooie vraag, Thijs. Want je zou kunnen zeggen, is loslaten misschien het verkeerde woord? Moeten we het vervangen voor ruimte geven? Hoeveel ruimte ga ik je geven voor een eigen wereld, voor een eigen leven, voor een eigen verantwoordelijkheid, terwijl ik toch met jou verbonden blijf als kind, of als ouder, tussen ouders en kinderen? Ik heb 3 kinderen, maar het zijn wel volwassen mannen geworden. Weet je wel? Die een eigen. Ik heb ze niet losgelaten in de zin dat ze mijn kinderen niet meer zijn. Maar ik heb ze wel de ruimte gegeven om volwassen te zijn en eigen keuzes te maken.
0: Voelt het dan voor sommige mensen dat ze hun kind bijna misschien verliezen?
1: Ja, zeker.
0: Je krijgt er een schoonkind bij.
1: Ja, zeker. Als je daar dus heel angstvallig vast gaat houden, alles wat je vasthoudt, verlies je. En dat zeggen we dan. En dat is hierin ook. Je kunt, soms zijn er breuken in families, omdat ouders dat loslaten, die ruimte niet kunnen geven. En dat kinderen toch echt die ruimte nodig hebben. Want als we die volwassen kinderen geen ruimte geven, zou het leven niet doorgaan.
0: Ja, want hoe bedoel je, alles wat je vasthoudt, verlies je?
1: Nou ja, als dat angstvallig vasthouden is van jij moet blijven wie ik ben. Hè, er zijn mensen, dat is een beetje een raar verhaal, tenminste voor veel mensen een raar verhaal om te begrijpen. Er zijn mensen die biologisch volwassen zijn geworden, maar emotioneel een kind zijn gebleven, omdat hun ouders het niet aankunnen dat ze volwassen worden. Dus ze zijn volwassen mensen geworden, maar ze voelen zich en ze gedragen zich nog als kinderen. En dat doen ze uit loyaliteit aan hun ouders, omdat die ouders niet met een volwassen kind om kunnen gaan. Dus we noemen dat het zorgende kind, die zorgt door altijd kind te blijven. Ja, dat is een heel extreem loyaliteitspatroon, waardoor volwassen mensen zich soms heel onvolwassen gedragen, altijd naar hun ouders toe moeten voor de juiste keuze, altijd eerst de toestemming van ouders nodig hebben voordat ze iets kunnen doen. En wat ze aan het doen zijn, is aan het zorgen door kind te blijven. Weet je, en niet op te groeien. Weet
0: je? En je voelt dan al, als met die loyaliteiten en voorrangsregels, als er dus een partner bij komt, een schoon, dan werkt dat, voel je dat natuurlijk niet gaat werken.
1: Nee, precies. Dan ga je de spanning begrijpen hoe dat zit. Hè? En dat is voor zo'n partner natuurlijk ook niet leuk. Je moet het altijd eerst aan je vader vragen of dat jij iets kan doen. Of je moet altijd eerst de toestemming van je moeder, omdat we anders niet naar het buitenland kunnen. Of dat soort dingen.
0: We praten daar het volgende uur nog verder over. Er is nog veel meer te bespreken over de schoolfamilie. Praat ook met ons mee.
2: Ja, we vinden het leuk als je laat weten hoe het bij jou werkt. Wat er goed gaat. Waar je misschien uitdagingen tegenkomt in je relaties. Misschien ook wel met je schoonfamilie. En je hebt even mooi de tijd de komende minuten om even iets in orde te maken. Je kunt namelijk gaan naar grootnieuwsradio.nl/relaties. En dan kun je gratis een boek downloaden dat Hans heeft geschreven. Ja, over de thematiek die we vandaag bespreken zitten daar ook zeker in. Dus dat zou ik echt willen aanbevelen als je denkt ik wil hier verder mee aan de slag. En hier meer naar die vrijheid toeleven.
0: Blijf erbij, heel graag. Tot zo.
3: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
4: Oh, wat betekent dat voor mij?
3: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
4: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
3: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
4: En moet ik verder nog ergens op letten?
3: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
5: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled, goed ontmoeten.
6: Een fijne baan in de zorg bij jou in de buurt? En een team met wie jij je geloof kunt delen? Kom werken in een van de teams van Lely Zorggroep en maak het verschil voor de mensen in jouw omgeving. We ontmoeten je graag. Ga naar werkenmetwaardering.nl.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Het kopen en verkopen van 7,5 miljoen tweedehands boeken heb je zelf in de hand. Download de app van boekwinkeltjes.nl.
9: Ga de uitdaging aan en cycle voor hoop. Fiets op 19 september vanuit Dordrecht richting Zeeland. 100, 150 of 200 kilometer. Daag jezelf uit en help de cliënten van de hoop. Schrijf je vandaag in en doe mee. Cycleforhope.nl.
10: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
11: Tijd voor een andere auto? Kies voor zekerheid bij autobedrijf De Brik in Molenaarsgraaf. Betrouwbare occasions en onderhoud zonder verrassingen. Ga naar debrik.nl, de dorpsgarage waar je altijd welkom bent.
12: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
13: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
14: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
15: Dat is een zonnig prijsje.
14: Ja, zo goedkoop.
16: Dat gaan we vieren.
14: Aldi.
17: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
14: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts €3. Aldi.
5: Grootnieuws Radio.
18: Het christelijke radiostation.
5: Het ANP-nieuws van 11 uur.
19: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. De grootste reisorganisatie TUI ziet dat bijna de helft van de Nederlanders hun zomervakantie nog moet boeken. Ze wachten langer door de onrust in het Midden-Oosten. De reisorganisatie verwacht dat Griekenland en Spanje de populairste bestemmingen zijn deze zomer. In Arnhem roepen onderwijs, gemeenten en maatschappelijke organisaties op om kinderen tot 16 jaar geen mobieltje te geven. Dat zou beter zijn voor de ontwikkeling en mentale gezondheid van het kind. Zo komen sommige kinderen zwaar vermoeid aan op school, omdat ze tot diep in de nacht op hun telefoon hebben gezeten. Geschokte reacties na de brandstichting bij een noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht gisteravond. Het kabinet noemt het onacceptabel. Ook de asielzoekers zelf voelen zich niet veilig, zegt de burgemeester. Die vindt dat er een grens is overschreden. Meerdere mensen zijn aangehouden. En dan nu het weer van Weer Online. Er vallen buien met soms hagel, onweer en een stevige wind. Tijdens droge momenten schijnt de zon. Het wordt 12 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
15: Grootnieuws Radio Verkeer.
16: ANWB.
20: Het verkeer staat in de file op de A10, de Ring Zuid van Amsterdam. Daar heb je richting Utrecht 10 minuten oponthoud. Heeft te maken met werkzaamheden. Op de A12 van Arnhem naar Duitsland sta je voor de grens een kwartier in de file door controles. En op de A27 van Utrecht naar Breda staat het vast tussen de knooppunten Everdingen en Gorkum. Door een pechgeval is de vertraging 35 minuten. De rechterrijstrook is dicht.
21: Zometeen
22: meer Thijs en Jorieke.
21: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
23: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
24: Kia. Movement that inspires.
21: Hemelvaartsdag open voor jouw nieuwe e-bike. Forza.nl. Oh, op die fiets!
25: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het altijd alles net.

0: 100% vet, 1 kilo voor 1,99. En een bak Zaanse hoevenvolle kwark voor maar 1,29. Altijd laag.
1: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Je hebt nog 5 dagen.
2: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
3: Voor de makers.
4: Praxis.
5: Deze vrijdag, de Blijde Klanken Psalmendag.
6: Bij Grootnieuws Radio Blijde Klanken.
5: Luister via de Grootnieuws Radio app of via grootnieuwsradio.nl.
7: De hebben weken zijn terug. Met nu alle Kruidvat gezichtsreiniging 3 voor maar €5. Dus hup, alle gezichten dezelfde kant op naar...
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Geef meer dan alleen een cadeaukaart. Geef een uur buitenspelen cadeau. Met Dierbaar Cadeau geef je een donatie cadeau, zodat een kind in Malawi alle ruimte krijgt om te spelen en te groeien. Een klein gebaar van grote waarde. Bestel op dierbaarcadeau.nl.
10: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve shabby tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
11: Verblijf deze zomervakantie in een van onze vogelhutten en geniet van een fantastisch programma met sprekers als Jacques Brunt, Hans Euser en Dick Pieterman. Christelijk Vakantiepark Beloofde Land.
12: Deze vrijdag sluit de stembus voor de opwekking Top 100.
13: Heb jij jouw stem al doorgegeven via grootnieuwsradio.nl/stem?
14: Grootnieuws.
12: Thijs en Jorieke. Het christelijke radiostation.

0: Battle Music, Stephanie Gretzinger, King of My Heart. Ik moet echt gieren om een berichtje die wij binnenkregen van Willeke. Het gaat niet over het thema van vandaag, daarover hoef ik niet te gieren. Maar ik vertelde aan het begin van de uitzending over dat ik ons boek meerdere malen was tegengekomen op Marktplaats, zegt Willeke. Ja, hi Thijs, Ulrike, een beetje shameful wel. Wilden jullie boek al langere tijd hebben? Keek ik net even op Vinted en hebben we nu voor €3 gekocht.
1: Ja, wat mooi. Ja, dat komt vast heel goed terecht.
0: Heel veel plezier met het boek.
1: En daarna kun je voor €5 doorverkopen.
0: Ja, precies, gewoon een business.
2: Thijs en Ulrike.
0: Goedemorgen, welkom terug.
1: Hele goedemorgen.
0: 2 weken terug spraken we met contextueel therapeut Hans Groeneboer van Kolonia over samengestelde gezinnen. Over kinderen die loyaal zijn aan meerdere ouders. Over biologische ouders, stiefouders, pleegouders, adoptieouders. En over hoe ingewikkeld het kan worden als oude partnerrelaties niet goed zijn afgerond. Maar als je als ouderteam wel samen verder moet. Vandaag trekken we die lijn door naar schoonfamilie. Want ergens is iedere partnerrelatie een soort samengesteld gezin. Je komt allebei uit een eigen familie met eigen gewoontes, pijnpunten, loyaliteit en vanzelfsprekendheden. En samen vormen iets nieuws. Wat neem je mee? Wat laat je achter? Hoe blijf je gezond loyaal aan je familie van herkomst? En hoe geef je tegelijk prioriteit aan je nieuwe relatie?
1: Er komen mooie reacties binnen. Iemand die schrijft, liefde kan inderdaad ook verstikkend zijn. En ik zal wat voorzichtiger zijn als ik argumenten inbreng. We zitten net de eerste stapjes te zetten als schoonmoeder. Dank voor dit gesprek. Komt voor mij precies op het juiste moment. Iemand anders die zegt, ja, ik luister naar dit gesprek. We zitten eigenlijk midden in dit soort problemen. Met onze 18-jarige zoon en zijn 17-jarige vriendin. Wat moet je doen als je zoon, als zij jouw zoon wel accepteert, maar jou en de rest van het gezin niet?
3: Ja, dat is een mooie vraag. En daar kunnen we niet zomaar, denk ik, een antwoord op geven. Want dan zouden we ook met die dame moeten praten van wat er moeilijk is aan die schoonouders.
1: Ja.
3: Dus in die zin denk ik van, wat maakt dan dat je ze niet kan accepteren? En ik noem het ook wel eens de wet van wederkerigheid. Hè? Als jij mag zijn, mag ik ook ik zijn. En als je daar het gesprek over aan kan gaan van, joh, wij kunnen jou ook een plek geven dat je anders bent dan wij, maar mogen wij dan ook anders zijn dan jij? En hoe gaan we dat samen doen? He, dus het zit vaak op die wet van die wederkerigheid. Als jij mag zijn, mag ik ook ik zijn. En hoe gaan we dan rekening houden met die verschillen? En ik denk dat dat misschien voor dat meisje een probleem is.
1: Maar ik kan me ook voorstellen van in zo'n periode van zo'n prille relatie, dan heeft het, nou, die relatie zelf tijd nodig om te groeien, maar waarschijnlijk ook met familie en schoonfamilie.
3: Zeker, op de eerste plaats wil je natuurlijk samen verliefd zijn. En wil je dat, en moet je daar ook niet te hard in willen lopen. Weet je? En de rest komt allemaal wel. Weet je? Ja. Dus, je kunt geen ex-familie worden, dus die zoon kan geen ex-zoon worden. Dus neem er lekker de tijd voor, zou ik ook zeggen.
0: Dan het ook over natuurlijk dat je nooit je schoonkind moet afwijzen. Komt ook al een vraag binnen. Wat nou als je schoonkind uit een moslimfamilie komt?
3: Ja, die moet je ook accepteren. Want waarom zou je die niet moeten accepteren? Ja, dus het gaat dan weer over datzelfde thema.
0: Ja, je voelt zeker, natuurlijk wel even aan waar het wringt natuurlijk.
3: Dat is een religieus thema, wat natuurlijk lastig is. En we komen uit generaties waarin de geloofswereld ook heel erg gepolariseerd was. En verzuild was. Hè? Dus een katholiek trouwt niet met een protestant. En twee geloven op een kussen, dat slaat op de duivel tussen. Hè, maar dat is hierin nog steeds. Hè, dat we denken van, kun je samen gelukkig zijn? En ik denk dat je daar samen gelukkig in kan zijn.
0: En voor mij, die dochter is 17, dus het gaat nog over wel jong.
3: Ja, zeker. Maar ze is 17, dus is volwassen aan het worden en aan het nadenken over haar leven en over de keuzes die ze maakt. Ik zou zeggen, blijf vooral de dialoog voeren samen.
0: Benoem je al vaker, hè? Sorry dat ik je even interpreteer. Maar hoe hou je dus de dialoog zonder dus dat het toch oordeel wordt of dat de ouder of het kind zich toch ervaart van, oh, het mag er niet zijn wat ik nu doe of vind. Hoe hou je dan die gezonde dialoog?
3: Ik denk door in ieder geval af te spreken dat je naar elkaars verhaal wil luisteren. De dialoog begint vaak van, jij mag jouw verhaal hebben, maar dan mag ik ook mijn verhaal hebben. Dus die dochter mag haar verhaal hebben, wat haar overwegingen zijn om op deze jongen verliefd te worden, weet je wel. En die ouders mogen ook hun verhaal hebben, waarom ze dat moeilijk vinden en lastig vinden en welke problemen ze zien. Weet je, en ik denk dat je daar begint het. Ga eerst allebei je eigen verhaal eens vertellen en luisteren naar elkaars verhaal. En neem daar de tijd voor. Ik denk dat dan wordt het in ieder geval

0: niet de strijd van wel eens niet is. Het wordt niet, we gaan elkaar overtuigen van ons gelijk. Maar we gaan luisteren naar elkaars verhaal. Daar begint het mee. En dit is natuurlijk een hele grote stap, dat begrijp ik ook, weet je wel. En dat is ook heel lastig als er zulke grote verschillen zijn. En religieuze verschillen ook. Maar ik denk wel, praat vooral over hoe gaan we dit overbruggen? Hoe gaan we met deze verschillen om? En hoe gaan we en die verhalen naast elkaar zetten? En ik denk dat dat heel essentieel is. En ik heb in de afgelopen jaren veel mensen in mijn therapiekamer gehad die ook met verschillende religieuze uit verschillende religieuze stromingen komen. En heel gelukkig zijn samen. En wat is de basis van hun geluk? Jij mag jij zijn en ik mag ik zijn. En we hebben respect voor elkaars verhaal. Dat is de basis van het geluk. En dat is wat ze hun kinderen meegeven. He, ieder mens mag zelf kiezen. Ieder mens mag zelf autonoom zijn. Een eigen wereld ontwikkelen. Zijn eigen wereld creëren en scheppen. En we luisteren naar elkaars verhaal. En ik denk dat daar wel de uitdaging ligt.
1: En vanuit de wederzijdse respect.
0: En niet vanuit het oordeel, ik doe het goed en jij doet het fout.
1: Nee, en volgens mij werkt het ook toch super averechts als je nu bij je dochter heel negatief doet.
0: Zeker.
1: Toch ben je 17, denk je, joejoe.
0: Ja, ik denk dat het niet gaat werken en dat het voor de komende jaren heel veel stress op gaat leveren. Dus je kunt beter maar hier doorheen gaan en deze moeite maar gaan nemen. En eerlijk zeggen, dit is heel moeilijk voor me. Ik heb het met mijn zoon ook wel eens gehad als ze keuzes maakte waar ik het niet mee eens was. Dat ik zei, wil je er even rekening mee houden dat het voor mij nu heel moeilijk is? Hij zei, oh ja hoor, neem er de tijd maar voor. Kijk. Ja, maar dan ligt het bij mij, weet je wel. En niet omdat zij het doen, maar omdat ik het moeilijk vind. Ik ben ook een mens, weet je wel. En ik kan me voorstellen voor deze ouders ook, dat dit voor hun heel moeilijk is. En dat ze tegen die dochter kunnen zeggen, lieve schat, we willen jou respecteren, maar hou even rekening mee dat dit voor ons heel moeilijk is. En dat wij hier even in moeten groeien.
1: Ja, en daar hoef je niet voor te zorgen, nee, maar dan mag ze wel even gewoon rekening
0: mee
1: houden.
0: Het mag er wel zijn, ja.
1: Je hebt een boeiende casus ook.
2: Oh ja, die ook, ja.
1: Oh, nog een vraag.
2: Ja, ik had nog één vraag. Die ging over de zijnsloyaliteit. Iemand die zei, ja, Hans die had het over dat je je familieloyaliteit kan bewijzen, je schoonfamilie. Maar dat je ook jezelf niet moet vergeten, die zijnsloyaliteit. Ik hoorde dat en dacht, ja, daar ben ik dus heel slecht in. Ik ben vooral bezig wat anderen willen doen. Hoe kan ik daar stappen in zetten, meer op zoek gaan naar wat ik zelf eigenlijk wil?
0: Ja, dat is een hartstikke mooi thema. En we hebben afgelopen jaar daar wel eens een thema aan besteed in de puberteit. Het nieuwe boek wat ik geschreven had. En want daar begint vaak die zijnsloyaliteit. In de puberteit. Hoe leer ik te strijden? Hoe leer ik voor mezelf op te komen? Mag ik even narcistisch zijn? En misschien zelfs voor mijn omgeving wel egoïstisch. Nou, dat mag allemaal als je puber bent. Omdat je dan mag leren op je eigen grond te staan. En daarvanuit ga je dan volwassen weer rekening houden met anderen. Maar veel mensen hebben die puberteit overgeslagen. En ik hoef ook geen profeet te zijn om te voorspellen dat deze persoon de puberteit overgeslagen heeft. En na moet denken van hoe kan ik alsnog gewoon een stukje puberteit inhalen? Hoe kan ik alsnog leren dat ik ook belangrijk ben? En dat ik ook mijn eigen keuzes mag maken? En dat ik ook autonoom mag zijn? En dat ik ook rekening mag houden wat voor mij belangrijk is?
2: Weet je, het uitgesteld puber is dat, hè?
0: Ja, de uitgestelde puberteit.
2: Dus luister die uitzending terug en dan hoop ik dat je daar wat aan hebt. Ja, dan de volgende casus, Hans. De vorige keer hadden we het over samengestelde gezinnen. En ik ga even een situatie schetsen voor een wat complexe gezinssituatie. Stel, je bent getrouwd geweest, maar je partner is overleden. En uit dat eerste huwelijk zijn twee kinderen geboren. Daarna ben je een samengesteld gezin gaan vormen met een nieuwe partner die ook kinderen heeft meegebracht. En ook samen krijg je nog een kindje. Dus inmiddels hebben we vijf kinderen verzameld. De schoonouders uit het eerste huwelijk, die hadden een natuurlijke plek. Die paste op de kinderen. En die wilden dat ook graag blijven doen. Om ook die betrokkenheid te blijven houden bij hun kleinkinderen. Maar je nieuwe partner ziet het niet zitten dat die ook op het nieuwe kind passen. Die wil liever dat alle kinderen naar haar of zijn ouders gaan. Hoe ga je dit managen?
0: Oh ja, dat is echt een hele lastige. Hè?
2: Ja.
0: Dat nieuwe, kijk, ik denk ook dat het de eerste verantwoordelijkheid ligt voor dit ouderteam. Hoe gaan we met onze huidige kinderen om? Hè? Hoe krijgen de kinderen in ons samengestelde gezin allemaal eenzelfde plaats? En ik kan me voorstellen dat je in het belang van de kinderen gaat denken. Hoe zou het zijn als drie kinderen of twee kinderen wel naar een ene opa en oma gaan, maar dat andere kind daar niet heen kan, weet je wel? Terwijl die denkt, maar waarom mag ik dan niet, weet je wel? Of dat, dus je moet met, ik denk, in dat gezin heel erg gaan zoeken van wat is goed voor onze kinderen en wat is gelijkwaardig en eerlijk voor die kinderen, weet je wel? Want ik denk dat dat lastig is. En ja, dat is wel de consequentie van die keuze van het ouderteam die dat samengestelde gezin zijn begonnen. Weet je, en ik denk, het is heel mooi als er meerdere opa's en oma's zijn, maar het wordt ook een ingewikkeldere dialectiek of dynamiek, moet ik zeggen. Hè? Het heeft heel veel opa's en oma's. Ja, hoe doe je dat als je met kerst overal heen wil? Dan zit je heel de kerstvakantie in de auto.
1: Heel veel voorrangsregels.
0: Ja. Heel veel opa's en oma's die allemaal aandacht willen, of met Sinterklaas. Ja, het is het ingewikkelde van een samengesteld gezin. Maar kijk vooral hoe de kinderen daarnaar kijken. Dat hun eigen kindje, hun biologische kindje, wil geen uitzondering worden voor de broertjes en zusjes. En hoe voorkom je dat het een uitzondering wordt? Daar zou ik als eerste naar kijken.
2: Mooi.
1: Als je als stel besluit, het is tijd om een goed gesprek met de ouders te voeren. Hè? We hoorden al, er ontstaat gewoon heel veel dynamiek en er gebeurt gewoon heel erg veel met loyaliteiten, met normen. Er kan gewoon van alles wel wat gebeuren. Het is tijd om een goed gesprek te voeren. Is het dan iets wat je samen doet of zeg je dan je moet als kind met je eigen ouders in gesprek gaan? Dus alleen de warme kant.
0: Ja. Kijk, ik kan me voorstellen als er heel veel ruimte is in het gezin, hè, dat je en daar een beetje ingroeit. Hè. Mijn oudste twee zonen kregen verkering toen ze 15 waren met meiden die nu mijn schoondochters zijn geworden. En dus op een hele natuurlijke manier zaten we weekenden bij elkaar, of gingen ze mee op vakantie en heb je een heleboel gesprekken en dan groei je daar vanzelf in, weet je wel. Dus, maar in families waarin het wat spannender is en waarin een zoon een schoondochter meebrengt of een schoondochter of een dochter een schoonzoon, die niet zo welkom is, weet je wel, dan zie je vaak dat je die dochter eerst met haar eigen ouders in gesprek moet gaan, of die zoon eerst met zijn ouders, over het thema: ik voel me niet gerespecteerd als jullie niet achter mijn keus kunnen staan. En daar begint het. En daar kan die schoondochter niks aan doen. Dus die staat er ook buiten. Of die schoonzoon kan daar niks aan doen. Dus als dat soort thema's spelen, zou ik zeggen: eerst je eigen familieverhaal oplossen. Eerst met je eigen ouders dat gesprek en die dialoog aangaan van: ik voel me niet gerespecteerd als je niet achter mijn keuze kan staan.
1: Maar soms lijkt natuurlijk, en dat hoor je natuurlijk vaak, dat meer de schoonkinderen, die rammen natuurlijk aan het familiesysteem. Dus het lijkt vaak of daar natuurlijk het probleem zit.
0: Ja, maar dat is natuurlijk niet zo. Hè? De uitdaging zit vooral in de familie van: mag ik mijn eigen keuzes maken? En kan ik vanuit mijn autonomie en eigen verantwoordelijkheid ook mijn keuzes maken die niet jullie keuzes zouden zijn? Daar begint het vaak. En het is natuurlijk niet rechtvaardig als ik als schoonvader van mijn schoondochter zou accepteren dat ze worden zoals ik vind en geloven wat ik vind. Weet je wel, omdat ik daar nou helemaal recht op heb. Want dat is niet zo. Dat is niet rechtvaardig. Het is rechtvaardig dat ieder volwassen mens daar zelf keuzes in te maken heeft.
1: Stel, de ouders en het kind hebben dan de gesprekken. Maar soms heb je dan waarschijnlijk als schoonkind, dan voel je het waarschijnlijk aan alle kanten jeuk van om je ermee te gaan te bemoeien.
0: Ja, zeker. En daar worden de gesprekken ingewikkeld. Want dat schoonkind die voert die gesprekken vanuit zijn of haar familie van herkomst. Weet je? Dus die is op zijn, je zou kunnen zeggen, ieder mens is op zijn eigen unieke manier geprogrammeerd. Nou, die programmering, daar hebben we het ook wel eens eerder over gehad, heeft te maken met de kinderrij, oudste, middelste, jongste kinderen, de subcultuur van de familie. Mm-hmm. En dus dat nieuwe kind wat in dat gezin komt, is geprogrammeerd op een andere manier. En als die dan zich gaat bemoeien met de dynamiek wat tussen het biologische kind en de ouders speelt, ja, dan wordt het natuurlijk al een heel ingewikkeld gesprek. Mm-hmm. Dus dan kun je veel beter zeggen: laat die zoon nou eerst eens met zijn eigen ouders dat gesprek voeren. Weet je, en die schoondochter staat er voorlopig even buiten. Weet je, en zij moeten eerst leren hoe gaan we om met de verschillen.
1: En wat als je als schoonkind, dus een iets andere situatie, maar als je juist merkt, dus hè, dat noemde je ook al, dat de partner dus nog heel erg dus in die loyaliteit zit naar zijn of naar haar ouders toe. Mm-hmm. En dat je denkt dat je merkt van er is, dat er eigenlijk geen ruimte is voor het schoonkind.
0: Ja, in de familie of in de relatie?
1: In de familie. Dat hij dus die voorrangsregels eigenlijk altijd naar de ouders toe. En mm-hmm. niet naar de partner.
0: Ja, maar dat zegt natuurlijk iets over die zoon dan. Dus als in dit geval de zoon is die dan nog zijn ouders voorrang geeft op zijn partner. Weet je wel, en, mm-hmm. en van zijn partner gaat verwachten dat zijn partner zich maar aanpast aan wat zijn ouders willen. Weet je, dan is dat een uitdaging in de horizontale loyaliteit in die partnerrelatie. He, want hij wil van haar ontvangen. Maar dan zou het ook. He, dus als hij van haar wil ontvangen dat zij zich aanpast in zijn familie, dan mag zij ook van hem ontvangen dat hij zich aanpast in haar familie. Snap je? Want die horizontale relatie is symmetrisch. Mm-hmm. Dus daar gaat het over van: wat geven we en wat ontvangen we van elkaar? En is het rechtvaardig dat ik veel meer aan jou moet geven en moet meebewegen met jouw familie, terwijl jij niet aan mij wil geven en mee wil bewegen met mijn familie? Snap je? Dus daar zit dan vaak de weegschaal die heen en weer gaat. Hè? Hoe geven en hoe ontvangen we aan elkaar?
1: Vaak hoor je ook dat mensen ervoor kiezen conflicten uit de weg te gaan, uit angst dat het escaleert. Dat kan natuurlijk dus een partner zijn, maar nu eigenlijk ook als je over familiedynamiek hebt, over schoonfamilies, eigenlijk uit angst dat het escaleert. Wat vind je van die keuze?
0: Ja, dat is een hele lastige en ook een hele goede vraag die bij heel veel mensen voor zou komen, omdat we niet geleerd hebben dat conflicten constructief kunnen zijn. We verwarren conflicten met ruzie. Weet je wel, en dan hebben we het idee, je mag geen ruzie maken. Nou, het is ook niet handig om ruzie te maken, want het is destructief.
1: Mm-hmm.
0: Maar een constructief conflict hebben we nodig om de verschillen te snappen en te overbruggen. En dus we moeten leren op een constructieve manier die conflicten aan te gaan. Weet je wel, want je krijgt een conflict als je het verschil niet snapt. Daar waar mensen het verschil niet begrijpen, daar ontstaat een conflict. Weet je, en dat kan een constructief conflict zijn. En dan begin je met, vertel jij eens jouw verhaal, vertel ik mijn verhaal, en dan gaan we samen kijken, hoe slaan we de brug? Hoe gaan we de verschillen hanteren, noem ik dat. Dus we hoeven niet elkaar te overtuigen. We hebben een klus te klaren met elkaar. Hoe gaan wij de verschillen hanteren? En als we de verschillen kunnen hanteren, ontstaat er heel veel ruimte in de familie. Weet je, dus ja, de mooiste uitgangspunt is van, hoe gaan we de verschillen hanteren?
1: En die verschillen, die zijn er.
0: Die zijn er, want ieder mens is anders, weet je. En iedere familie is anders. Dus waarom zouden we niet verschillend mogen zijn?
1: Is dat ook hoe jij dan met je schoonkinderen dacht van, die houding dan eigenlijk? Van hoe gaan we de verschillen hanteren?
0: Zeker, hoe gaan we de verschillen hanteren? En dat geeft ruimte in onze familie en in ons gezin. Weet je? En ik ben ook wel heel blij, wat je net zei, van als er dingen zijn, als zij samen, dus als mijn zoon en schoondochter iets met ons uit moeten praten wat gaat over ons familiesysteem, dan doet mijn zoon dat, weet je wel. En als het iets in haar familie is, dan doet zij dat met haar familie, weet je wel. En dat vind ik ook wel lekker, want met je eigen kind praat je makkelijker als met je schoonkind. En dat wil niet zeggen dat ik niet met mijn schoondochter kan praten, want ik heb een prima dialoog met ze. Maar
1: voelde dan ook nog een beetje als je een schoonkind doet van, zie ik nou mijn...
0: Nee, veel meer van dat zij zoiets heeft van, het is jouw vader, het zijn jouw ouders, vecht jij dat maar even met ze uit.
1: Ja, ja precies. doe jij dat stuk.
0: Ja. En als je dat dan samen in je partnerrelatie uitspreekt, zij doet het met haar familie en hij doet het met zijn familie. En hij steunt haar om dochter te zijn in haar gezin. En zij steunt hem om zoon te zijn in zijn gezin. Dan denk ik dat je een hele eerlijke dynamiek in je partnerrelatie krijgt.
1: We hebben zometeen nog wat vragen. Echt uit het point of view van de ouder, de schoonouder en dat kind. En natuurlijk ook nog wat vragen die binnen zijn gekomen via de app. Nemen we ook nog mee naar Matthew West en Good.

0: you're good. Met contextueel therapeut Hans Groeneboer praten we over de dynamiek met schoonfamilie. Want als twee mensen samen verder gaan, komen er ook twee familiesystemen bij elkaar. Wat doet het met loyaliteit, verwachtingen, grenzen en de plek van ouders en schoonouders?
1: Er komen zoveel mooie situaties binnen. Dank dat jullie het allemaal met ons delen. We proberen er zoveel mogelijk mee te nemen, zoals deze. Mijn ouders en schoonouders zijn bevriend met elkaar. Daar is ook onze relatie uit ontstaan. Ze bespreken soms situaties uit ons gezin. En ik heb wel eens het gevoel alsof ze dan een soort blok vormen van wat wij zouden moeten doen. Oh. Ja, dat zijn wel die. Maar ik snap ook dat ze samen met ons praten uit betrokkenheid. Hoe moet ik hiermee omgaan, Hans?
2: Ja. Dat is ook wel weer een heel mooi voorbeeld. Hè, van waar al die loyaliteiten bij elkaar komen. Hè, want die ouders hebben, beide ouderteams hebben loyaliteit naar hun eigen biologische kind. Die kinderen hebben met elkaar een horizontale relatie in hun partnerrelatie. En die ouderteams hebben met elkaar ook een horizontale relatie in hun vriendschap. Want de vriendschap is ook horizontaal.
1: Ja. Dus je zit zo'n vierkantje zit nu voor.
2: Ja, precies. Ja, dan krijg je een hele interessante dynamiek. Maar ik zou de ouderteams mee willen geven. Respecteer die nieuwe generatie. En zorg dat je niet in een oordeel valt. Weet je, ga niet zeggen of ze het goed of fout doen. Maar ga ze vooral steunen. Iedere generatie is er om de nieuwe generatie ruimte te geven en te faciliteren. En als zij dat als ouderteams doen. En zij dat in hun vriendschap samen met z'n vieren als ouderteam doen. Zou ik tegen die kinderen zeggen van nou, dan heb je wel mazzel.
1: En dat kun je dan als kind ook uitspreken. Ja, we hebben dat vooral nodig.
2: Ja, precies. Ja. Van waar kun je nu ons faciliteren en hoe kun je ons respecteren in de keuzes die wij maken en niet een oordeel daarover hebben.
1: Ja, ander voorbeeld dat binnenkomt. Mijn zoon gaat binnenkort trouwen. Maar bij zijn schoonfamilie zijn allerlei rituelen rondom zo'n huwelijk waar hij toch behoorlijk tegenop ziet. Bijvoorbeeld dat ze je huis binnendringen en daar allerlei ongein uithalen.
0: Oh, vreselijk, ja.
1: Ik wilde meteen wat suggesties daarvan doen, maar daar gaat het niet om. Natuurlijk een soort van welkom in onze familiegevoel. Maar hij heeft er nu al slaapproblemen van. Ja, kun je aangeven, ja, leuk dat dit bij jullie een traditie is, maar voor mij is dat niet prettig.
2: Ja, tuurlijk. Want daar zit je weer met die kruispunt. Hè, van moet ik dan loyaal zijn aan jouw familie te rituelen? Of mag ik ook op mijn loyaliteit staan en op mijn eigen grond te zeggen, zo ga je niet om in mijn huis en ik wil dit niet.
1: Ja.
2: Hè, dus in die zin zou ik zeker zeggen dat voor het echtpaar, laten ze samen kijken. Dit is wat we wel willen, dit is wat we niet willen. En dat vooral naar de families toe communiceren. Hè? Durf ook je eigen grond aan te geven. Want dat kan soms heel ver gaan. Hè? Dus jouw huis binnendringen en doen wat jij niet wil. Weet je, over jouw persoonlijke grens heen gaan. En dat is dan weer iets.
0: Ik hoor duidelijk wat jij ervan vindt.
2: Ja.
0: Jouw huis moet ze niet binnenkomen.
2: Nee.
0: maar dit is wel dan een soort traditie. En het is ook heel mooi dat je dit zegt. Maar als ik me dan inlees, denk ik, oh ja, maar diegene heeft dan weer die familie of die vrienden. En dan ga je voor het eerst, ben je dan anders. Je voelt er weer een conflictje hangen natuurlijk. Of
2: zeker,
0: dat ze je stom vinden,
2: zeker.
0: Of dat het een smet op je bruiloft geeft.
2: Maar weet je, ik denk tradities mogen er zijn, want die zijn ook heel kostbaar. Door tradities kunnen we ons met elkaar verbinden. En kunnen tradities in vriendengroepen en in families zijn. We zien dat ook in studentenverenigingen met het ontgroenen. Hè. Dat zijn ook tradities. Maar daar waar het over de grens van autonomie en van persoonlijke grenzen van mensen heen gaat. Hè, daar waar het niet meer respectvol is. Ja, daar vind ik dat de traditie te ver gaat. Weet je wel? Dus daar is de grens van wat een gepaste traditie is.
0: We gaan nog even wat uit bepaalde perspectieven gaan we nog even kijken. Vanuit perspectief van ouders. Begint het schoonouderschap al op het moment dat je kind eigenlijk voor het eerst iemand mee naar huis neemt?
2: Ja, want je hebt gelijk te maken met de ouders van je partner. Dus daar begint het inderdaad al, weet je wel. Dat je daarna gaat kijken. En ja, in het begin is dat ook vaak heel leuk. En vaak blijft het leuk. Hè. Laten we ook zeggen dat er heel veel goed gaat. Hè. Dat het niet alleen maar kommer en kwel is.
0: Mm-hmm.
2: Maar het begint wel gelijk al van, hey, dat doen jullie heel anders dan wij, weet je wel. En dat zeggen veel mensen die ik in de praktijk ook hoor. Ja, ik kwam dan die andere familie binnen. En toen dacht ik dacht dat het bij ons thuis normaal was. Maar misschien is dit wel normaal. En misschien is het bij ons wel helemaal niet zo normaal. En ja, dat roept in ieder geval al hele mooie thema's op in de dialoog. Van laten we het eens naast elkaar gaan zetten en laten we vooral het gesprek erover voeren.
0: Ja, dus als jouw kind al met iemand thuis komt, dan begint al jouw eigen schoonouderschap.
2: Zeker. Ja, naar je ouderschap. Om je als schoonouder te gedragen.
0: Ja, precies. Dat is het. Je doet het voor
2: ja,
0: je kind.
2: Je doet het voor je kind. Het is het ouderschap, ja.
0: Is er nog een onderscheid aan te geven tussen schoonmoeders en schoonvaders?
2: Ja, sowieso tussen moeders en vaders en tussen mannen en vrouwen. Hè, dus daar zijn sowieso verschillen, maar niet wat de positie betreft. Schoonouders zijn dat is een positie in een familie. Hè, dus het ouderteam is de positie naar de kinderen toe. En schoonouders zijn ook de positie. Maar dat er ook veel kan spelen. Bijvoorbeeld een schoonmoeder die zich aanpast aan een dominante man. Weet je wel? En dat van haar kinderen ook verwacht. Doe maar, want anders wordt hij boos. Of doe maar, anders dan, hè, want anders dan krijgen we weer een hoop problemen. Mm-hmm. En dan kan het natuurlijk die posities heel erg verschuiven. Hè? Dat die moeder eigenlijk van de kinderen en de schoonkinderen vraagt om mee te bewegen naar de dominante vader. Of naar de dominante moeder. Snap je? En daar kunnen de posities heel erg verschuiven.
0: Ja, en dat doet dan natuurlijk heel veel in de dynamiek. Ja. Van moeder wordt ook wel eens gezegd dat die de nieuwe partner de meest als een indringer eigenlijk ziet.
2: Ja,
0: die verhalen hoor je natuurlijk toch. Dat is ook zeker. Een beetje wat we in sprookjes en toch een beetje terugzien. Een beetje vaak stiefmoeder, maar ook wel een beetje de schoonmoeder komt er ook nooit heel genadig vanaf.
2: Komen er zeker in de grappen, maar niet altijd.
0: Nee, hè? Precies.
1: Dat zal wel een kern van waarheid in zitten.
2: Ja, natuurlijk. Ieder geintje zit een seintje. Hè? Dus dat is hierin ook wel weer. Dat ik denk van, kijk, als een moeder haar zoon heel moeilijk ruimte kan geven, dan blijft ze een beetje op die stoel zitten waar ook die nieuwe partner op moet komen zitten. Weet je wel? En dan krijgen ze een soort rivaliteitsstrijd. Wie is er belangrijk? Weet je wel? Dus wat ik heel belangrijk vind, en ik vind mijn vrouw, ben ik daar wel heel trots op dat ze dat gedaan heeft toen de jongens verkering kregen, heeft ze echt heel expliciet tegen zeggen: ik geef jullie die ruimte en ik sta die ruimte af. Want ik vind dat belangrijk voor jullie toekomst. Dus ik wil niet meer op die stoel zitten, weet je wel. En ik vind dat heel knap, want het was ook verdriet, weet je wel. Het was ook een stukje loslaten, het was ook een rouwproces, weet je wel. Maar het heeft haar wel een hele mooie band met mijn schoondochters gegeven, omdat dat nooit een concurrentie is geweest. Weet je, dus je kunt ook dingen voorkomen door die ruimte te creëren als moeder.
0: Ja, en dus door niet in een concurrentiestrijd terecht
2: zeker,
0: te komen.
2: Zeker.
0: En tegelijkertijd zeg je, dat kan ook wat tranen opleveren. Rouw.
2: Zeker. Dus het is ook rouw, het is ook een stukje verlies. Dat is een natuurlijk verlies, noemen we dat. Hè? Je zoon wordt een volwassen man en je krijgt een andere positie als moeder.
0: Nou, dan weet ik wat me later te wachten staat.
2: Ja, en weet je moet eerst verlaten, dat zegt de Bijbel ook heel mooi. Je moet eerst verlaten voordat je aan kan hangen. En als je kind niet de ruimte geeft om te verlaten, dan kan die ook niet aanhangen. En veel partnerrelaties, problemen in partnerrelaties ontstaan omdat er niet verlaten is. En dus dat verlaten staat voor het ruimte creëren.
0: En dan kan die partnerrelatie niet gezond eigenlijk groeien.
2: Nee, er is geen ruimte voor een gezonde partnerrelatie dan.
0: En is het als we even naar het perspectief van het kind gaan. Is het normaal dat je soms het gevoel hebt een beetje tussen je partner en je ouders in te zitten door die loyaliteiten?
2: Ja, zeker. Ze doen allemaal een beroep op je. Hè? Van zorg voor mij door loyaal aan mijn principes te zijn. Maar hoe zit dat dan in onze partnerrelaties? Je zit er ook echt tussenin. Weet je? Dat is ook niet alleen een gevoel, maar het is ook echt zo. Omdat je tussen die verschillende loyaliteiten moet dealen.
0: En hoe ga je met die spanning om?
2: Door gewoon eerlijk te kijken wat rechtvaardig en wat billijk is. Dus het gaat vooral over wat is rechtvaardig en billijk in die partnerrelatie. En hoe creëren we allebei ruimte. Dat jij loyaal kan zijn aan jouw familie en hij loyaal kan zijn aan zijn familie. Weet je wel? En daarin moeten we steeds de balans vinden.
0: Mijn volgende vraag is inderdaad, maar dan weet ik denk daar het antwoord al op van wat als je partner steeds over jouw ouders klaagt?
2: Ja, dat is een hele belangrijke. Ik ben blij met je vraag. Want ik zou één belangrijke tip willen geven. Praat nooit negatief over elkaars familie, want het komt als een boemerang op je eigen nek terug. Weet je, uiteindelijk zullen mensen kiezen voor de loyaliteit aan hun familie en tegen de vreemde. Weet je, en als partner word je een vreemde. Als je negatief praat over je schoonfamilie. Er zijn geen perfecte families. Niemand is perfect. Wie zonder zonde is, werpt de eerste steen. Knoop die in je oren en praat niet negatief over elkaars familie.
0: Ik krijg als een boemerang weer terug.
2: Zeker, zeker.
0: Want uiteindelijk is die loyaliteit nog sterker.
2: Existentieel en wint.
0: En andersom, als je ouders dan negatief over je partner praten.
2: Is ook natuurlijk, dat zou ik als zoon niet accepteren. Ik zou zeggen, je accepteert mijn partner omdat het mijn partner is. En ik wil niet dat je op die manier over haar praat. Maar dat zit dan weer in die partnerrelatie. Dat ik in mijn partnerrelatie haar moet beschermen tegen eventuele negatieve invloed van mijn familie.
1: En als dat niet geaccepteerd wordt, dan kom je dus op een punt dat je dan moet gaan kiezen.
2: Ja, dan komt er een strijd en er zijn consequenties. Hè. Dan ben je minder veilig en dan komt er een ander soort dynamiek. Een afstand zou je kunnen zeggen. Iemand die niet veilig is, creëert afstand. Ja, dus dan zo kun je een beetje loszand families krijgen. Hè? Omdat we elkaars grenzen niet kunnen respecteren.
0: Wat je tegenwoordig ook hebt, is dat veel, dat ouders nog een financieel aandeel hebben in het leven van hun kinderen. Bijvoorbeeld bij het kopen van een huis. Kan dat ook nog een uitdaging zijn in al die loyaliteiten en loskomen van?
2: Ja, ontzettend belangrijk thema. Weet je wel? Want kijk, je zou kunnen zeggen, hè, wat we in het begin van het verhaal vertelden, hè, van een ouder-kindrelatie is asymmetrisch. En ook al, hè, dus het gaat niet alleen maar over loyaliteit, maar het gaat ook over feiten, hè, over financiële invloed. Dus ondanks het feit dat die ouders dat kind faciliteren in een financieel opzicht om een huis te kunnen kopen, daarmee staat dat kind niet in de relationele schuld ten opzichte van zijn ouders. Dus er is een financiële schuld en er is een relationele schuld. Nou, relationeel kun je nooit in de schuld staan bij je ouders, en financieel wel, want je hebt geld geleend en daar heb je bij de notaris een contract voor getekend. He, dus, en die twee worden vaak door elkaar gehaald. Nou, moet je kijken wat je allemaal krijgt. En zeker in rijke families komt het veel voor. En ik merk dat in de praktijk ook. He, dat ouders dan heel veel geld schuiven naar de nieuwe generatie. Maar wat ze daarvoor terug willen hebben is, dan moet je onze delegaten volgen. Dan moet je onze regels volgen. En dan willen wij dat je regelt dat je aan. Want anders hoor je niet meer bij de familie. Ja, dan ben je ook je aandelen kwijt. En dan ben je ook je vermogen kwijt. Of zelfs in families, maak ik het in de praktijk mee, dat kinderen onterfd worden. Weet je wel? En dan lopen die financiële regels en die relationele regels heel erg door elkaar heen.
0: Dus hoe zou je hier gezond mee om kunnen omgaan?
2: Nou, door dit heel gezond te splitsen en te zeggen, nou, dit is het financiële stukje, fijn dat jullie dat willen doen, en dit is het zakelijke contract, en dit is ons relationele stukje, en zo gaan we in de relatie met elkaar om.
0: Dan nog de perspectief van het schoonkind. Hoe ga je mee om als je voelt dat je schoonouders je misschien niet volledig accepteren?
2: Ik zou zeggen, ieder mens heeft recht op zijn eigen probleem. Het is niet jouw probleem. Dus denk dat vooral bij jezelf. Ik mag ik zijn, en dat jullie dat niet kunnen accepteren. Ja, dat is jullie probleem. Succes ermee. Zoek een goede therapeut.
0: Zo. In hoeverre kan je als schoonkind tegemoetkomen aan de verlangens van je schoonouders?
2: Nou, dat zul je aan je partner moeten vragen. Dus ik vraag aan Anne, mijn schoonouders leven niet meer, maar in de tijd toen ze nog wel leefden, overleg ik met mijn vrouw wat ik aan haar ouders of aan haar familie geef, en zij overlegt wat ze aan mijn familie geven. Zo houden wij onze relatie in balans.
0: Ja, dus moet je echt weer het.
2: Dus dat is weer de dynamiek van de partnerrelatie, zou je kunnen zeggen.
0: Ja, daar moet je het zoeken.
2: Ja.
0: Daar moet je het gesprek over
2: aangaan. Ja, want stel je voor dat jij heel ongepast aan je schoonouders gaat geven en je man vindt dat helemaal niet fijn, dan krijg je wel heel veel spanning in je partnerrelatie.
0: Ja.
2: Snap je? Dus dan breng je onbalans in die partnerrelatie.
0: En wat als je ziet dat schoonouders bepaalde normen of waarden aan je kind meegeven waar je bijvoorbeeld niet achter staat?
2: Aan hun kleinkinderen.
0: Ja, bijvoorbeeld.
2: Oh ja, daar hebben we ook een keer een mooie serie over gemaakt. Mm-hmm. Hè? Omgaan met schoonouders. Met grootouders. Grootouders geven aan hun kleinkinderen wat hun kinderen willen ontvangen. Dus je volgt de regels van je kinderen voor je kleinkinderen. Dus de kinderen bepalen wat oké is of wat niet oké is.
0: Dus dan moet je weer dus in je partnerrelatie, je daar dan weer over in gesprek gaan. Eén korte nog?
1: Ja, nog één korte vraag. Maar moet je dan tussen kiezen, hè?
0: Twee korte dan. Ja, Frans zit te wachten.
1: Mijn schoonkinderen. mijn zoon die trouwt voor de derde keer binnenkort. Moeten we steeds weer loyaal zijn aan die nieuwe partner?
2: Ja, waarom niet? Zou ik zeggen. Ik bedoel, als hij daarvoor kiest en weer een nieuwe partnerrelatie aangaat, zou ik zeggen van, dan heb je als ouders gewoon maar te steunen.
1: En deze dan nog. Als je als ouders nou totaal niks hebt met de schoonfamilie van je zoon, vanwege andere levensvisie of meningen, hoe close moet je dan worden met die schoonfamilie als ouders?
2: Nou, niemand zegt dat je daar close mee moet worden. Ik denk, hè, dat geeft het gewoon een plek dat je op de feestjes bij elkaar kan zijn, dat je elkaar kunt respecteren, en dat misschien de verschillende culturen zo groot zijn dat je denkt, nou, dat is prima, we hoeven niet elkaars vrienden te worden. Hè. We zijn met elkaar familie, omdat onze kinderen voor elkaar gekozen hebben. En dat kan dan op de feestjes een oppervlakkige relatie zijn. Prima.
1: En vast wel een paar onderwerpen waar je over kan praten.
2: Ja, zeker.
1: Voetbal. Ja.
2: Daarom. Ja.
0: kan jij er wel goed over meepraten, Thijs?
1: Ja,
0: over
1: voetbal. Nee,
0: precies, maar je bij jou niet aankomen. Hans, dankjewel voor je komst naar de studio's. Veel over te zeggen over dit onderwerp. Kwamen veel reacties kwamen ook binnen. Ja, het mooie is, voor wie nog meer van Hans wil horen, je noemde het al een beetje tussendoor, er staan veel afleveringen met Hans op onze podcast. Onder andere over partnerrelaties, maar dus ook de rol van grootouders. Ook die persoonlijke leiderschap, dat past hier ook supergoed bij. Ja, eigenlijk gewoon ongeveer alles eigenlijk.
1: En dan denk je, ja, ik heb nu al genoeg geluisterd, ik wil liever wat lezen. Ja, Hans heeft heel veel boeken geschreven, die zijn ook allemaal te vinden. Ook op Marktplaats, geloof ik.
2: €3.
0: Ja, voor €3.
1: Bij hemzelf, dan heeft hij er nog wat aan. Dus daar is ook van harte aanbevolen.
0: Hans, ik wil je enorm bedanken en graag tot een volgende keer weer.
2: Graag gedaan, was leuk bij jullie te zijn.
0: Dankjewel.

0: Julian, goedhart en er is een verlosser.
1: Wat ik nu weer heb meegemaakt,
0: dat ga ik vragen aan Frans Korbezoek. Frans, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Frans.
0: Frans. Oh ja, hij had een klant.
2: Oh, hij staat hier in de winkel?
0: Ja, hij staat in de winkel.
2: Is hij weer zo'n oud stoeltje aan het verkopen?
0: Nou, hij is zich hem kapot aan het vervelen, maar ik denk dat er nu een klant is.
2: Oh ja, hij was zich in de winkel aan het vervelen.
0: Ja, hij was in de winkel aan het vervelen.
2: Oh.
0: Frans.
2: Ja, maar weet je wat wel? Ja, hij is in slaap gevallen, denk ik.
0: Nee. Hij zit nog aan de lijn.
2: Ja, dat is wel jammer. Kunnen we niet, maar we hebben blij, hij komt zo op de lijn.
0: Hij komt zo op de lijn.
2: Maar wat ik altijd tegen mijn kinderen zeg als ze zich vervelen, zeg ik, dat is goed voor je. Ja. Goed, want dan komen er weer, ontstaan dan weer nieuwe ideeën.
0: Ja, maar ik vind het wel.
2: Ik hoor jou niet meer goed. Dat is heel raar.
0: Hij is weg.
2: Oh, is Frans weg?
0: Ja.
2: Nou, ja, anders probeer jij nog even opnieuw te bellen. Ik zei dat is heel goed, want dan komen er nieuwe ideeën. En we hebben natuurlijk meer van die clichés. Als je verveelt, dan dat is goed, dan rust je vanzelf een beetje uit. Vroeger moesten we onszelf ook vermaken. Dat is ook zo'n klassieker, hè? Die gooi je er altijd in als er verveling uitkomt. Ja, en ik zeg thuis altijd, je kunt altijd een boek lezen. Maar ja, op een gegeven moment dan zeg je, ja, want die heb ik ook allemaal gelezen. En wat moet je dan nog weer...
3: Daar ben ik weer.
2: Hey, ik hoor hem ergens wel.
0: Ik dacht dat je druk was met een klant.
3: Nee, nou ja, ik was al lang klaar. Ik hoorde jullie wel praten, maar jullie hoorden mij niet.
0: Nee!
3: Maar dat is eigenlijk wel weer wat spannends deze ochtend.
0: Oh. Ja, maar we hebben het al helemaal over jouw verveling. Dat je helemaal zo aan het vervelen bent.
3: Ja, ik heb dus een hele leuke winkel, maar er komt gewoon geen enkele klant, omdat er 3 wegen afgesloten zijn hier naartoe. Dus er zijn allemaal verbouwingen en verboden te komen, borden. Dus ik sta wel in mijn winkel en ik ben dan maar gewoon wat dingen aan het schoonmaken en aan het prijzen. En eerlijk gezegd was het ook een beetje waar ik zin in had, in niet te veel drukte aan mijn hoofd. Dus ik verveel me en eigenlijk geniet ik er ook wel stiekem een beetje van.
0: Ja, wat gebeurt er? Komen nu nieuwe creatieve ideeën bij hem omhoog?
3: Nou, ik kan dan eindelijk een keer wat dingen op Marktplaats zetten of iets op een veiling. En normaal ben ik altijd zo lekker in contact met mensen. En nu kan ik dan echt werken, eigenlijk. Misschien is dat waar ik eigenlijk naar uitkeek. Om gewoon een keertje mijn handen uit de mouwen te steken en gewoon even te knallen. Zonder gestoord te worden.
0: Nee, ik vind het wel altijd van als ze al die wegen dicht doen. Het is fijn dat je nu kan werken en dat je dat saai is in de winkel. Maar het is ook best wel raar, toch?
2: Ja, jij vindt het wel een stukje onrecht, hè?
0: Ik vind het een stukje onrecht. Ja. Ik bedoel, ja.
3: Mega, ja. Het is nog erger in mijn andere winkel, want daar kan je gewoon niet komen.
0: Nou.
3: En we zijn wel open. Oh. Je kan één manier, maar dat alleen voor voetgangers en een heel groot stuk lopen. Maar als het goed is, gaat het over een week open. En aan het eind van het jaar hebben we Jumbo tegenover ons. En dan wordt het natuurlijk...
0: Oh, dan wordt het super. Oh, dan komt het helemaal weer goed. Maar even voor de mensen, hè?
2: Ja,
0: maar,
2: zeggen, ja.
0: Je bent nu denk ik gewoon in de kringloopwinkel ben je nu?
3: Ja, in de luxe kringloopwinkel.
2: Ja, de vintage. Anders prijs even via de radio een topstuk aan, Frans.
0: Ja, daar kunnen mensen naartoe gaan lopen.
3: Oh, oké. Nou, ik heb hier een stoel staan. Hij is eigenlijk een mooie van lelijkheid.
2: Oh.
3: Met allemaal flappen die als leuning fungeren. Met een chrome onderstel. En als je erin zit, dan verdwijn je een beetje. Die ga ik wel proberen te verkopen aan Groot Nieuws Radio.
2: Dus hoeveel moet die kosten?
3: €50 mag die.
2: Oh, dat valt mee.
0: Oh, dat is een klein prijsje. Dus, ja.
2: Stuur even een foto. Zet op onze Instagram. Kijk of we een koper kunnen vinden voor je.
0: Oeh, dat is leuk.
3: Het is volgens mij een Italiaanse designstoel die een paar duizend euro waard kan zijn. Maar dat is niet zeker.
2: Als hij de juiste zorg en liefde krijgt, zeg je dan toch?
3: Dat is het. Ja. Dat is het.
0: Mooi, we zetten op onze Insta.
4: De moraal van dit verhaal.
3: Nou, ik denk dat je soms gewoon weer precies krijgt wat je nodig hebt. Nu kan ik gewoon even lekker werken zonder me te vervelen.
0: Nou ja, helemaal vervelend. Ja, mooi. Dat gaat natuurlijk niet gebeuren.
2: Hey, we gaan dus op onze... Open, ja, onze Instagram kun je dus heel makkelijk vinden. Dan moet je even Thijs en Jurieke opzoeken. En dan kun je zo ontdekken of dat misschien wel een stoeltje voor jou is. €50 lijkt me een kleine prijs. Beetje afdingen.
0: Jij hebt stoelen van... We moeten even een hele lange intro volpraten. Jij hebt stoelen van...
2: Ja, die heb ik uit bij Franse Kringloop vandaag gehaald. Toen waren we daar een keer, gingen we een dagje mee helpen.
0: Ja, in jouw kantoor.
2: Die staan daar echt te shinen.
0: Die staan er dus.
2: Zouden die ook Italiaans design zijn?
0: Nee.
2: Met de juiste liefde?
0: Nee, het is meer een soort oude opa. Oma stoel is
2: een beetje mijn leestoel. Als mijn kinderen vervelen, zeg ik ga maar in die stoel zitten. Pak er maar een boekje bij.
0: Ik heb het idee dat jouw kinderen veel vervelen.
2: Nee joh. Ik heb helemaal geen vervelende kinderen. Ik wil niet hebben gezegd dat ik vervelende kinderen heb.
0: Nee, verveeld.
2: Oh, verveeld. Oké, stond ik je verkeerd.
0: Dit is Amy Grant, Lead Me On.

0: Je hebt de foto heb je ondertussen ontvangen, toch?
1: Ja, het is wel een designstoeltje. En ook een afbeelding erbij dat die ergens voor 3000 euro verkocht is. Ja, dan moet je wel even wat opknappen, denk ik. Een opknappertje.
0: Ja, maar dat vinden heel veel mensen leuk als hobby, toch? Ja,
2: dilemma voor Daan.
1: Dat denk ik ook wel.
0: Hi Daan.
1: Hey Daan.
3: Goedemorgen.
1: En we zijn druk bezig met alle voorbereidingen voor de Pinksterconferentie.
3: Ja,
1: vorig jaar ging het even een beetje mis, hè, met de file die kant op. Dus mijn dilemma voor jou is dit jaar: op de fiets of toch weer gokken op de meevallende file vanuit Elburg?
3: Nou, op het fietsje, hè?
1: Ja?
3: Ja, joh.
0: Hoe lang doe jij erover?
3: Een kwartiertje.
0: Nee.
3: Oké, 10 minuten. Nee, een kwartiertje, ja.
1: Oh, dat...
0: Je hebt zo'n snorfiets.
3: 20 minuutjes. Nee, joh, gewoon trappen.
1: Maar, nou, joh.
3: Nee, hier is om de hoek.
0: Ah. Nee, joh.
3: Ja, joh.
1: Nog een logeerkamer over?
3: Nee.
0: Dan gaan we morgen, volgende week een dilemma doen. Ben je gast? Hoe gastvrij is die?
1: Nee.
0: Ben je gastvrij? Ja. Nou, hopelijk ben je wel gastvrij voor de mensen in de lunchroom?
4: Natuurlijk.
0: Oh, nou gelukkig.
5: Hey, Laurens. Wat heb jij nou aan?
6: Nou, wat leuk dat je het vraagt. Het is een nieuw t-shirt van Groot Nieuws Radio met, kijk, een hoopvolle boodschap.
5: Ah, dus jij draagt eigenlijk letterlijk uit wat je elke dag op de radio hoort.
6: Precies. En jij kunt het ook, hè? Bij een donatie vanaf 35 euro krijg je ook zo'n t-shirt. Check dan nu grootnieuwsradio.nl/t-shirt.
7: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
8: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
9: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
10: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op Lendl.nl.
11: Geef meer dan alleen een cadeaukaart. Geef een kleuterjuf cadeau. Met Dierbaar Cadeau geef je een donatiecadeau, zodat een kind in Kenia een warme start krijgt en de kans om spelenderwijs te leren. Een klein gebaar van grote waarde. Dierbaarcadeau.nl.
12: Kijk, in de zomer, als de zon schijnt, is stroom bijna gratis. En in de winter zit je hem 6 maanden vast. Voor zekerheid. Dat is slim gefixt. Het dynamisch vast contract van Gezinsenergie. De energiemaatschappij voor Christelijk Nederland. Gezinsenergie.nl.
13: Tip om je lunch-app te spijzen: softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
14: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
15: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus: 1 bak van 400 gram voor maar €2,99. En ook in de bonus: AH Bakkersbrood La Pain Hill, 2 stuks, €3,99. Starbucks 220 tot 250 milliliter per stuk, €0,99. En alle Nivea en Biodermal zonbescherming, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
8: Groot Nieuws Radio.
9: Het christelijke radiostation.
8: Het ANP-nieuws van 12 uur.
16: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. Het kabinet komt niet met extra maatregelen na de rellen bij noodopvanglocaties voor asielzoekers, zegt minister Van Wil. Op lokaal niveau komen volgens hem wel gepaste maatregelen. Hij noemt het optreden van de relschoppers schandalig en heeft al met de baas van de politie gesproken. Die zegt dat het voorbij alle grenzen is. De douane heeft in een maand tijd meer dan 40 miljoen illegale sigaretten gevonden, vooral in de haven van Rotterdam. De sigaretten zaten verstopt in containers uit Azië, meldt Rijnmond. Als ze op de markt waren gekomen, zou de Nederlandse staat miljoenen euro's aan accijns zijn misgelopen. Er zijn meerdere verdachten opgepakt. Bij het Eurovisie Songfestival in Wenen is een man opgepakt na protesten tijdens het optreden van Israël. Hij werd eerst de zaal uitgezet, maar toen hij daarna bleef schreeuwen en agenten uitschold, was de maat vol. In totaal werden 4 mensen uit de zaal gehaald omdat ze het optreden verstoorden. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag is het fris met 12 à 13 graden. Daarbij is het behoorlijk wisselvallig met felle buien. Er is ook kans op hagel en onweer. Vanavond en komende nacht blijft het regenen. En tot zover het ANP-nieuws.
8: Grootnieuws Radio Verkeer.
5: ANWB.
2: Het wordt al wat drukker op de weg en door regen zijn files wat langer. Wat opvalt is de A12 van Arnhem naar Duitsland. Daar heb je voor de grens een kwartiertijdverlies door controles. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht is de vertraging een kwartier bij Gratum door een pechgeval. Het is ook druk in het zuiden op de A58 van Tilburg naar Breda tussen Tilburg en Ulvenhout. Het oponthoud is 10 minuten. Op de A59 naar Den Bosch is het druk bij Vlijmen. Vanaf Waalwijk sta je een half uur in de file en de rechterrijstrook is dicht. Het heeft te maken met een incident in de buurt van de weg. En op de A28 rijdt het langzaam van Amersfoort naar Utrecht tussen de afrit Den Dolder en Utrecht. De vertraging is een kwartier.
3: Nou, sterkte allemaal. Hier voor de lunchroomdeuren ook enorme files. Jullie komen hier dagelijks binnen voor allerlei verschillende redenen. Gemeenschappelijk is toch wel dat iedereen een beetje van zingen houdt. Nou, kun je nog zingen? Zing zo dadelijk dan mee met dit lied.

0: uw camper, pleziervaart of vrachtschip of uw vakantiehuis met bedstee, matrassen op maat gemaakt. Past altijd en betaalbaar. Kijk op dekbedenmatras.nl.
1: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve yoghurt Griekse stijl, 10% vet, 1 kilo voor 1,99. En een bak Zaanse Hoeve volle kwark voor maar 1,29. Altijd laag. Albert
2: Heijn. Dekbedenmatras.nl. Een vertrouwd adres voor al uw beddengoed. Dekbedenmatras.nl.
3: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
4: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Kom proefzitten in onze showrooms of bestel je tuinmeubelen op vdgarde.nl.
5: A1 Verhuur verhuurt alles voor bedrijf en particulier. Van hoogwerkers, kranen, bouwapparatuur tot tuingereedschap. Bekijk het assortiment op a1verhuur.nl voor al uw materieel.
6: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar 1 euro bij Burger King.
5: A1 Verhuur vind je in Barneveld, Ede, Ermelo, Nijkerk en Zeewolde. A1verhuur.nl voor al uw materieel.
7: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
8: Nog een keer! Papa, sneller!
9: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
10: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming, een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
11: Welk lied brengt jou dichter bij God? Breng nu jouw stem uit voor de Opwekking Top 100.
12: Via grootnieuwsradio.nl/stem.
13: Grootnieuws.
14: De Lunchroom.
15: Met Daan Hartgers.
16: Het christelijke radiostation. Grootnieuws.

I will extol you, my God, the King.

0: Wat was het vorige week dinsdag 5 mei? Toen was zij hier op Groot Nieuws Radio te horen, Twyla Paris. Als ook onder andere Charlotte Heuglund, Amy Grant, Larry Norman. Nou ja, ga zo maar door. We doken toen in de rijke geschiedenis van het Groot Nieuws Radio gospelverleden. Nou, daar hebben we heel veel positieve reacties op gehad. Dank nog daarvoor. Mocht je het gemist hebben, nou, maak je geen zorgen. Moet je sowieso niet doen. Het is terug te horen via onze site natuurlijk, grootnieuwsradio.nl/gemist.
1: Opwekking top 100.
0: Ja, het hoeft natuurlijk niet. En we gaan je ook niet verplichten. Maar je hebt je stemrecht. En je hebt nog alle vrijheid. Het is een democratisch feestje. Je kunt nog stemmen. Ik zou daar gebruik van maken. Voor de opwekking top 100. Dat hebben heel veel mensen gedaan. Dat kan nog tot en met aanstaande vrijdag. Ook hier in onze lunchroom. Nou, er staat hier een hele grote stembus. Die is dan vanaf vrijdag hermetisch afgesloten. Met eigenlijk de zeer eenvoudige vraag. Welk opwekkingslied brengt jou dichter bij God? Dat kun je dus kenbaar maken via onze site grootnieuwsradio.nl/stem. Dat deed ook onder andere Jacco, die heeft gebruik gemaakt van zijn volledige stemrecht. Koos voor maar liefst 20 liederen. Met name wat nieuwe liederen zie ik, als bijvoorbeeld 824, 866, 873, het lijkt wel bingo, 900. En ook nummer 660, dat Jacco dichter bij God brengt. Bron van leven, stroom van zegen, Heilige Geest, u bent hier. Raadsman, trooster, milde regen, Gods hemels glorie is hier. U bent welkom in dit huis.

0: Opwekking 66, u bent welkom in dit huis. Draaide ik speciaal voor Jacco. En aansluitend We the Kingdom, Holy Water. Het is bijna 1:30, tijd voor ander water. Heel ander water. Johan, eerst even Johan. Ik heb een nieuwe weerman, dus al lachen.
1: Dag Daniel.
0: Hallo. Waar kom je vandaan, Johan?
1: Ik kom uit Hasselt.
0: Hasselt, ja. Omgeving Zwolle.
1: Vlak bij Zwolle.
0: Oh ja, mooi
1: daar. Hansestad, geweldig.
0: Ja.
1: Prachtig.
0: Je bent onze weerman vandaag. Je bent businessclublid, hè? Even
1: ja.
0: Voor de goede orde.
1: Ja. Mooi. Ja. Mooi.
0: Ja, vind je dat mooi?
1: Ja, vind ik prachtig.
0: Daar zit hem dat in, dat mooie.
1: De verbinding. Collega's, ondernemers. Elkaar verhalen vertellen. Soms kwetsbaar. Soms intens. Maar altijd verbindend. Prachtig.
0: Nou, we doen een weerberichtje erbij, Johan.
1: Ja.
0: Van Buienradar is het, hè, voor de duidelijkheid.
1: Zeker.
0: Niet van jou. Daar
1: zeker.
0: Gaan, Johan.
1: Vanmiddag wisselen zon en stapelwolken elkaar af met verspreid buien. Soms stevig, met hagel en onweer.
0: Zo.
1: Het wordt 12 graden in het noorden tot 14 graden in het zuiden. En aan zee staat er een stevige westenwind.
0: Poep.
1: Ja.
0: Johan, bedankt, hè. Mag ik applaus voor Johan?
1: Gedaan.
0: Ja. Jongen, dat doet hij dan toch wel even.
1: Daniel, hè?
0: Ja.
1: Het is Daan, hè?
0: Ja, maakt me niet uit.
1: Het is Daan.
0: Ik heet Beiden.
1: Ja, helemaal mooi.
0: Mooi dat je er bent, man.
1: Graag gedaan.
2: De Lunchroom

0: Afgelopen minuten was het volop kerst hier. Maar nu hoor ik je misschien denken, gaat het wel goed met die Hartges? Hè? Is die niet aan vakantie toe? Nou, kerst in de zin van toen is dit lied van zojuist opgenomen tijdens de kersttour van Laudate. Ze hebben toen een aantal liederen opgenomen. Die zijn allemaal terug te horen en terug te zien op YouTube. Ik geef mijzelf aan u volkomen.
1: De Lunchroom. Schuif aan bij Daan.
0: Nou, ik kan wel zeggen dat het een goedlopende lunchroom is hier. Waarbij we in onze lunchroom elke dag Groot Nieuws Radio hebben aanstaan. Tevreden klanten, lekkere muziek, goede omzet. Kortom, we hebben weinig te klagen. En dat komt ook al doordat we zo goed ondersteund worden door duizenden Groot Nieuws Radio vrienden en vriendinnen die hier vaste klant zijn. En ook door de vele businessclubleden. Eentje hoorde je al, Johan, zojuist. En van die laatste groep weet Marcel Kukkelkoorn alles van. Manager bedrijfsvoering en relatiebeheer. Tevens directielid van ons. Goedemiddag, Marcel.
2: Dag, Daan.
0: Groot Nieuws Radio begon natuurlijk ooit met nul. Ja. Businessclubleden.
2: Ja, joh.
0: Hoeveel zijn het er nu?
2: We zitten nu ergens rond de 4.500 in totaal.
0: Ja, ja. Dat is een hele club.
2: Ja, dat is behoorlijk gegroeid in de jaren die gekomen zijn. Ja. Ja. Dus het gaat de goede kant op.
0: Ondernemers dus, uit welke hoeken zoal?
2: Ik zeg altijd maar heel simpel, Daan, van advocatuur tot zakelijke dienstverlening en alles ertussenin. Dus het komt echt letterlijk uit alle hoeken. Maar ook uit alle hoeken van het land. Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland, Brabant, Gelderland, Utrecht, Overijssel. Het mooie Overijssel, waar Johan ook vandaan komt. Waar ik ook vandaan kom. Dus nou ja, overal komt het vandaan, Daan.
0: Wat betekenen zij voor Groot Nieuws Radio?
2: Het mooie is, we hadden nog net een lunch met een aantal ondernemers. En dan vertelde ik dat ook. 60% komt via onze luisteraars binnen aan donaties. Maar 40% komt onder andere via de reclameinkomsten en onze businessclubleden binnen. Dus zonder onze businessclubleden, ja, dan hebben we geen recht van bestaan. Ja. Dus onze businessclubleden zijn van enorme waarde.
0: Wat kunnen wij voor hen betekenen?
2: Nou, het mooie is dat we vooral het geluid van hoop mogen brengen, waarin we de verbinding zoeken met de ondernemers. Nou, dat doen we natuurlijk ook, hè, met Jaap en met Dick en ikzelf buiten. En dan zoeken we voornamelijk de verbinding met elkaar op. En het mooie is, we zaten nog net te lunchen en je merkt gewoon, ook al ken je elkaar nog niet, er liggen meteen kwetsbare verhalen op tafel. En dat maakt het, ja, zo bijzonder, zo uniek, dat deze groep mensen met elkaar in gesprek gaat, zonder dat je elkaar kent. En je voelt meteen dat die verbinding door Jezus er is.
0: Ja, en praktisch, dat is ook wel mooi. Ja, we kunnen reclame maken voor
2: de klant. Ja, zeker. Ja, kijk, ze zenden natuurlijk reclame uit. Ik zie het blok hier al klaarstaan. Van de Garde is de eerstvolgende, die we dadelijk gaan horen in de tuinmeubelen. Gratis reclameblok, piep. Maar het mooie is, weet je, door de reclame, dat is mooi, maar de meeste ondernemers zeggen, joh, die reclame, dat is hartstikke leuk, maar daar gaat het mij niet om. Waar het mij om gaat, is dat ik jullie kan ondersteunen, zodat het evangelie op de zender blijft klinken. En dat is eigenlijk wat men het belangrijkste vindt. Dus ja, wij kunnen daarin iets betekenen door onder andere dit te doen. Ja. We kunnen iets betekenen richting onze partnerorganisaties, hè, die onder andere in het programma Brandstof bij Unice voorbij komen. Maar het voornaamste is voor onze ondernemers om vooral het christelijk geluid in de ether te houden.
0: Ruim 400 businessclubleden. Ja. Klaar of zeg je nou?
2: Nee. Weet je, ik vind het echt wel een uitdaging. Als je klaar bent, Daan, dat vind ik nooit zo'n oké woord. Je moet echt wel door willen. Weet je, we hebben de ambitie met elkaar gehad. Toen ik hier ooit begon, hadden we 1 zender op de AM. We hebben nu 4 zenders, 2 op de DAB en 2 internet. En wie weet wat God nog meer voor ons in petto heeft. Dus als God daar meer in petto heeft, zal hij ook zorgen dat er meer ondernemers op ons pad komen. Dus misschien luister je nu als ondernemer. Nou, geef maar even een belletje of stuur een mailtje naar sales@grootnieuwsradio.nl.
0: Dus sales@grootnieuwsradio.nl. Sales@grootnieuwsradio.nl. Kom bij de club.
2: Ja, zeker. Kom bij de club. Ja, en jij hebt nog nooit zo'n volle lunchroom gehad, denk ik, Daan, of wel?
0: iedereen is welkom hier, hè? Ja. En kom gerust weer langs, Marcel, met een nieuwe grote club, hè?
2: Ik kom graag weer langs.
0: En zeer gewaardeerd allemaal, hè, businessclubleden. Ja, laat even van je horen, als denken iedereen van... Mooi, Marcel, dankjewel. Peter, een van de businessclubleden, kom er even bij, als je wil. Vraag het vriendelijk, hè, Peter. Wat doe jij, Peter?
3: Hou er vast, Daan.
0: Ja. Wat doe jij, Peter?
3: Ik doe van alles.
0: Oh, noem eens 1 dingetje dan.
3: Ik help organisaties met digitalisering. Ik doe coaching. Ik schrijf een boek. Ben ooit ook een radiopresentator geweest, maar dat is een heel lang geleden.
0: Ja, vind je dat leuk? Radio maken.
3: Vond ik toen wel heel leuk, ja. Ja.
0: Nou, daar gaan we, Peter.
3: Dus hij mag.
0: Ik start een plaat in en dan hoop ik een beetje dat jij weet welke plaat het is. Ja, ben ik klaar voor? Ja.
3: Ja, die gaat over de wonderlijke liefde van God. En dat is Halleluja van Brian Dirksen.
0: Mooi, dankjewel hè.
3: Graag gedaan.
0: Succes met je boek.
3: Dank je.
0: En alle zaken.

0: Suzanne appt zojuist. Wat een gaaf nummer, zeg. Nog nooit gehoord? Nou, dat kan wel kloppen. Dat is redelijk nieuw. In ons leven willen we graag weten waar we aan toe zijn. Het liefst ook zo snel mogelijk. Hè? Het liefst ook op de meest makkelijke weg. Maar ja, soms loopt het leven totaal anders. Dan wordt het een lange en moeilijke weg. In dit lied van Natalie Lane zong zij daarover The Long Way. Dat ze op al haar levensroutes wil blijven vertrouwen op God. Hij weet waar zij naartoe gaat, waar wij naartoe gaan. En hij wil ons daarop leiden. The Long Way. Zo, Hans, goedemiddag.
1: Zo, Dan, goedemiddag.
0: Heb je nou een vorkje bij?
1: Ik heb een vork. Ik denk in de lunch kom maar even een vorkje mee prikken.
0: Ja,
1: nou, ik zou je vertellen, die zit opeens in mijn broekzak. Dus ik denk dat ik die, als ik die even moet inleveren voordat ik hem mijn huis neem.
0: Ja.
1: Ja, heb ik mijn kuppensoepje mee.
0: Je bent
1: een
0: eerlijk mens. Je kuppensoep. Oh,
1: ja,
0: met
1: want de vorken zijn hier meer voorhanden dan, theelepeltjes.
0: Ork. Soep eet je met een...
1: Ja, met een gezellig gezelschap. Dat is niet het antwoord dat je zocht.
0: Nee, maakt me niet uit. Zeg, ik zag alweer een gast hier.
1: Zeker. Ja, haar naam is Sarah Johanna. Ja. Zij heeft in de afgelopen maanden 2 singles uitgebracht. Eentje in het Nederlands, eentje in het Engels. En ik vond het is leuk om te ontdekken wie zij is. En wat haar muzikale ambities zijn.
0: Dan horen we dat straks, toch?
1: Ik denk dat dat de bedoeling is.
0: Na 2.
2: Het christelijke radiostation.

0: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
1: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis af vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
0: Het grootste assortiment tuinmeubelen vind je op vdgarden.nl.
2: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
3: Bij een bomaanslag op een kerk in Syrië verloren Elias en Hanan 7 familieleden. Elias vraagt zich af, is dit nog de juiste plek voor zijn gezin? De kerk in het Midden-Oosten dreigt te verdwijnen. Toch blijft hun geloof standvastig. Versterk wat dreigt te sterven. Ga naar opendoors.nl/bedreigd.
4: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Je ziet het natuurlijk niet, maar ik draag nu een van onze nieuwe Grootnieuws Radio T-shirts. Want die hoop die je elke dag op de radio hoort, die wil je natuurlijk laten zien. Wil jij dat ook? Bij een donatie vanaf €35 ontvang je een T-shirt met een bemoedigende boodschap als dank. Kijk op grootnieuwsradio.nl/t-shirt.

0: even naar AHA. Nu AHA borrelhapjes tot en met 210 gram van de versafdeling. 3 stuks voor 5,99.
1: Grootnieuws Radio.
2: Het christelijke radiostation.
1: Het ANP-nieuws van 2 uur.
3: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. De gemeente Weidemeren denkt na over maatregelen om herhaling van de rellen in Loosdrecht te voorkomen, meldt de regionale omroep. Er wordt gedacht aan nog een noodverordening, een veiligheidsrisicogebied of dwangsommen voor relschoppers. Volgens de burgemeester zijn het steeds dezelfde groepen van buiten de gemeente die komen demonstreren. En steeds meer reacties op de brandstichting bij het AZC in Loosdrecht gisteravond. VNG-voorzitter en regio-burgemeester Sharon Dijksma ziet die als een aanval op de democratie en ondermijning van het gezag. Ook het Rode Kruis maakt zich zorgen. Volgens de hulporganisatie vindt een stille meerderheid dat vluchtelingen een veilige plek moeten krijgen. Geert Wilders wordt niet vervolgd voor de afbeelding die hij vorig jaar op X zette. Daarop waren twee vrouwengezichten te zien. Een vrouw met hoofddoek en een blonde vrouw. Het OM heeft niet kunnen vaststellen dat hij daarmee wilde beledigen of aanzetten tot haat. Wel begrijpt het OM dat de afbeelding voor mensen kwetsend kan zijn. En dan nu het weer van Weer Online. Het is wisselvallig met in het hele land buien en daarbij is kans op onweer, hagel en windstoten. Af en toe breekt de zon nog even door met 12 graden. Vanavond gaat het opnieuw regenen. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Grootnieuws Radio Verkeer.
2: ANWB.
4: Zoals verwacht, het is al vroeg druk op de weg. Vooral door recreatieverkeer. Vanwege het lange hemelvaartsweekend dat aanstaande is. 230 kilometer file al bij elkaar. Zo heb je een kwartier vertraging bij Leenda als je over de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven rijdt. Op de A12 Arnhem-Duitse grens, controles aan de grens. Klein kwartiertje vertraging vanaf knooppunt Oud-Dijk. A28 Amersfoort-Zwolle. Bij Zwolle Centrum 20 minuten oponthoud. A59 Zonzeel-Den Bosch. 6 kilometer file bij Vlijmen. De vertraging is 10 minuten. De linkerrijstrook is daar dicht. En ook de andere kant op is de linkerrijstrook dicht. Van de A59 vanuit Den Bosch naar knooppunt Zonzeel bij Nieuw-Kuik. Daar is ook de vertraging een kwartier. De politie zoekt daar iets in de middenberm.
5: Vandaag gaan we kennis maken met nieuwe muziek en vooral ook met een nieuwe muzikante. Haar naam is Sarah Johanna. We hebben in de afgelopen weken een aantal keer muziek van haar gehoord. Maar wie is zij, wat wil zij en hoe klinkt die liedjes dan? Vandaag ga je het allemaal ontdekken. We hebben een hele fijne backstage classic van Phil Keaggy. En allereerst een cover van Elisa Manna, Brug over Woelig Water.
6: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
7: Oh, wat betekent dat voor mij?
6: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
7: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
6: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
7: En moet ik verder nog ergens op letten?
6: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
8: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
9: De beste ingrediënten voor een goede morgen? 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
10: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
11: Geef meer dan alleen een cadeaukaart. Geef een betrokken moeder cadeau. Met Dierbaar Cadeau geef je een donatiecadeau, zodat een kind in Kenia kan opgroeien met alle liefde en aandacht. Een klein gebaar van grote waarde. Bestel op dierbaarcadeau.nl.
12: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
13: Deze vrijdag, de Blijde Klanken Psalmendag.
14: Bij Grootnieuws Radio Blijde Klanken.
13: Luister via de Grootnieuws Radio app of via grootnieuwsradio.nl.
15: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar 2,99. En ook in de bonus, AHA Trostomaten per 500 gram voor 49 cent. Nescafé potten 100 of 200 gram, 40% korting. En een midweek of weekendweg bij Sumio Parks vanaf €229. De meeste en de beste aanbiedingen.
16: Welk lied brengt jou dichter bij God? Breng nu jouw stem uit voor de Opwekking Top 100.
17: Via grootnieuwsradio.nl/stem.
18: Grootnieuws.
19: Backstage.
20: Met Hans van Vuren.
21: Het christelijke radiostation. Grootnieuws.

0: Hard applaus betekent live muziek voor de Adonai van Paul Wilbur.
1: Nieuw uit Nederland.
0: Een aantal weken geleden verschenen Come Let Us Sing, en het korte verhaal van Siewert Binnens natuurlijk, dat hij vroeger, toen hij nog jonger was,

Zijn ouders hoorden zingen vanuit de Youth for Christ bundel. Dat deden ze samen met medegelovigen uit de Bijbelstudiegroep. En die liedjes zijn daarmee in zijn onderbewuste actief geraakt. Op een zeker moment dacht hij, ik ga die bundel erbij pakken en ik ga die liedjes nieuw leven inblazen. En wat hem betreft is dit een van de hits uit die periode. Come, let us sing.

0: wil heel dicht bij u zijn.
1: Als een kind bij de vader op schoot.
2: Houd me dicht bij u.
3: Laat me nooit meer gaan.
4: Heer, ik kom tot u.
2: Jezus, ik wil heel dicht bij u komen.
5: In uw nabijheid wil ik zijn.
6: Welk lied brengt jou dichter bij God?
7: Celia herkent zich helemaal in dit lied en beseft: ik heb God nodig.
8: Juist toen het stormde in haar leven, vond ze troost in deze woorden. Een plek van rust, een plek om te schuilen.
9: Breng nu jouw stem uit voor de Opwekking Top 100. Via grootnieuwsradio.nl/stem.

0: Vandaag hoorden we een lied van Kinga Baan.
1: Backstage Classic.
0: Ja, dan even tijd om terug te gaan naar 1993. Dat was een heel bescheiden hitje van Phil Keggy. En daar bedoel ik mee heel bescheiden. Want hij stond wel in de hitlijst in CCM-land. Maar na 2 weken was het weer voorbij. Want Love Divine klopt aan de deur. En dat is natuurlijk een ontzettend leuk lied. Vanwege die Beatle-sfeer die erin zit. Maar deze mag er ook zijn. En vandaag pakken we hem erbij. Wij gaan luisteren naar Everywhere I Look.
1: Backstage Classic.

0: Jezus, hoop van de volken. Lied 618 uit de opwekking bundel. Je kunt nog 3 dagen stemmen op de opwekking top 100. Volgende week wordt die uitgezonden. En wie weet komt dit lied er dan in. Dan moet je er wel op stemmen. En als je denkt, joh, ik heb hele andere keuzes. Van harte welkom op grootnieuwsradio.nl/stem. Wij gaan vandaag kennis maken met een nieuwe zangeres. In ieder geval relatief nieuw voor grootnieuwsradio begrippen. Want Sarah Johanna, hele goede middag.
1: Goedemiddag.
0: Misschien zing je al wel veel langer. En hebben wij het gewoon nooit eerder geweten. Hoe lang zing je? Laten we daar eens beginnen. Goedemiddag trouwens.
1: Goedemiddag. Ik denk dat ik al zing... ik zing denk ik mijn hele leven al. Maar ik denk dat ik in de kerk zing sinds ik 15 ben.
0: Ja, en mag ik vragen hoe oud je nu bent?
1: Bijna 24.
0: Bijna 24, dus je bent nu gewoon ruim 8 jaar onderweg met zingen in de kerk.
1: Ja, zeker, ja.
0: Ja, en wat houdt dat in? Ben je dan elke week aan de beurt? Of?
1: Nee, wij werken met eigenlijk een hele pool mensen die allemaal muziek maken. En dan vul je in wanneer je kan. En dan word je met elkaar ingeroosterd om... Dus te zingen wanneer je beschikbaar bent. Dus dat komt neer op, denk ik, 1 keer in de maand ongeveer in onze kerk.
0: Is dat een grote kerk?
1: Nou, wel redelijk groot. Ik denk gemiddeld. Ik durf niet te zeggen hoeveel mensen er in onze kerk zitten. Maar, een
0: paar honderd?
1: Nee, wel meer.
0: Wel meer.
1: De gemeente is heel groot, maar we hebben ook meerdere kerkgebouwen. Dus ik denk dat als ik kijk naar de diensten waar ik zing, dat er daar een mannetje of 400-500 zitten inderdaad.
0: Oh, ja. Dat is wel een forse club. Maar je woont in de omgeving Katwijk-Rijnsburg, waar ze nog heel trouw met z'n allen naar de kerk gaan.
1: Ja, het is wel... Het God gaat toch wel naar de kerk, dat klopt.
0: Ja, dat is ook wel tof. Hey, moest je moeilijke audities doen destijds, weet je dat nog?
1: Dat viel wel mee. Volgens mij was het gewoon een berichtje van... ik vind het leuk om te zingen. En toen mocht ik een keer komen. En toen op een gegeven moment was dat prima. Toen mocht ik meedoen.
0: Dat suggereert dat jullie kerk best wel open is... voor talentontwikkeling bij jonge gelovigen en jonge kerkgangers.
1: Ja, dat is wel zo. Ja, er is echt wel de ruimte daarvoor.
0: Ja, waarom ik dat ook vraag is omdat we straks op jouw lied komen. En dat heeft ook alles met... geloofsbeleving met jongeren te maken, natuurlijk. Hey, maar zingen is onderdeel van wie je bent. Je doet dat in de kerk, je zingt in een studio liedjes voor op de radio. Wat doe je normaal op een woensdagmiddag?
1: Ik schrijf mijn scriptie op woensdagmiddag normaal gesproken. Ja, ik ben aan het afstuderen, dus... Nu even niet. Ik ben nu even hier.
0: Maar... Nu even hier, ja, dus alles loopt vertraging op nu.
1: Ja, nou ja, misschien, ik hoop het niet, maar kijk, morgen is het helemaal vaart en de dag daarna ben ik vrij, dus dan kan ik het een en ander inhalen.
0: Als je dat zou willen.
1: Als ik dat zou willen.
0: Ja, wil je dat? Ben jij een fanatieke studeerder?
1: Nou, ik ben wel een doorpakker. Mm. En als ik ergens aan begin, dan ga ik ook wel door. Dus ik heb wel de motivatie om dit goed af te ronden. Dus ja, ik denk dat ik dat wel zou doen, ja.
0: We spraken elkaar voor de uitzending even over jouw studie. Die is best specifiek. Je moet vooral niet zeggen wat je niet wil zeggen. Maar ik vond het wel interessant dat jij met allerlei wetenschappelijke dingen bezig bent. Kun je in 2 zinnen uitleggen wat je studeert?
1: De mensen die mij kennen en die dit luisteren moeten nu heel hard lachen. Want er is 1 grote grap over de onwijs lange naam van mijn studie.
0: Ja.
1: Maar ik studeer wetenschapscommunicatie, als we het dan even kort houden. En eigenlijk communiceer ik dus... eigenlijk medisch onderzoek naar leek publiek op een manier die begrijpelijk is voor de algemene luisteraar.
0: Ja.
1: Of luisteraar, zeg ik. Niet luisteraar.
0: Ja, nou, bij ons is het een luisteraar. Ja. Voor in jouw geval is het mogelijk een lezer.
1: Ja, vaak wel. Het is vaak geschreven, inderdaad. Ja.
0: Ja. En snap je zelf altijd wat zij hebben onderzocht? Want dan werk je met, als ik hem goed vertaal, wetenschappers onderzoeken iets, komen tot een conclusie, hebben daar mooie woorden voor. En heel veel dure woorden. En jij moet dat daar vervolgens een persbericht over schrijven. Of een artikel. Zodat ik, die geen verstand heb van wetenschap, het ook snapt.
1: Ja, dat is precies wat ik doe eigenlijk. Dat is best uitdagend. Daarom vind ik het ook zo leuk. Het is altijd een puzzel om precies te snappen wat ze hebben onderzocht. Mm. En dan dus die vertaalslag te maken. Maar daar heb ik dus de afgelopen jaren voor geleerd. En ik word er steeds iets beter in. Dat blijft een uitdaging. Maar ik vind dat heel leuk om te doen.
0: Maar om het gelijk dan even ingewikkeld te maken... nou ben ik de leek, heb ik geen verstand van wetenschap... moet ik dan wel weten wat zij onderzocht hebben?
1: Ja, dat ligt er natuurlijk aan. Op het moment dat het gaat over een onderzoek... dat er een nieuw geneesmiddel komt voor, noem maar iets.
0: Een enge ziekte.
1: Ja, dan kan dat best wel interessant zijn als er misschien mensen in de omgeving zijn die daarmee kampen of zoiets. Mm. Dus in die zin, kijk, als het heel toegepast is en het dus in het dagelijks leven wel ter sprake komt of dat het in je omgeving voorkomt, dan is het denk ik interessant. Maar op het moment dat het gaat over een of ander molecuul ergens waarvan is ontdekt dat er een bepaalde functie is, ja, dan is dat misschien niet super interessant. Maar dan moet je dat maar net willen weten. Ja.
0: Ja. Maar goed, met allerlei Google-functies voor mensen die specifiek dingen willen weten, komen ze er dan toch wel uit.
1: Ja,
0: dan begrijp ik dat jij doet dus nu communicatie, zodat je leken kan uitleggen wat ze onderzocht hebben, maar dat je oorspronkelijk ook zelf wetenschapper wilde worden.
1: Nou, ik heb inderdaad biomedische wetenschappen gestudeerd. Dat vond ik wel heel tof. Ik vond het heel tof om te leren hoe het menselijk lichaam in elkaar zit. Maar hoe verder ik in mijn studie kwam, hoe meer ik wel zoiets had van, nou, wetenschapper, dat is niet helemaal voor mij in het laboratorium staan. Heel tof, maar ik zag mezelf toch niet doen, want ik wilde toch graag wat meer dat contact met mensen. Dus nou ja, communicatie werd het toen. Ja.
0: Ja. Mis je niet af en toe even staan in zo'n laboratorium, zelf dingen onderzoeken?
1: Nee, echt totaal niet.
0: Nee, het is leuk voor je collega's, maar jij liever niet.
1: Nee, het is voor één dag in de week is het tof, maar het is zo abstract. Het gaat zo vaak over zulke kleine dingen. Je moet echt passie hebben daarvoor, denk ik. Wil je daar echt met volle overtuiging voor willen gaan? En dat ontbreekt op dat gebied bij mij. Ja.
0: Jij wilt dus graag met mensen. Je houdt van communicatie. Over een paar maanden ben je afgestudeerd. Wat is jouw droombaan?
1: Wat een vraag. Wat ik dus nu doe, ook in mijn afstudeerstage, is dus wetenschapscommunicatie in de praktijk. Dat vind ik super tof om te doen. Dus iets op medisch vlak en wetenschapscommunicatie combineren, dat vind ik super tof. Dus iets in die hoek, daar ben ik naar op zoek. Ja.
0: Ja, dus ook als je zo'n bedrijf hebt en nu denkt, oh, maar wij zoeken nog iemand die daar verstand van heeft, ze mogen jou bellen.
1: Heel graag, ja.
0: Ja. Hey, ondertussen heb je dus ook ergens, terwijl je aan het afstuderen bent, de tijd, energie en vreugde gevonden in het bezoeken van een studio om een aantal liedjes op te maken. Kun je uitleggen welke droom daaronder ligt?
1: Ja, ik vind het gewoon super tof om sowieso te zingen, ook muziek te maken, muziek te schrijven. En het is gewoon heel gaaf dat ik dat heb kunnen uitbrengen. En als ik dan de kans krijg om daar wat over te vertellen en dat jullie het willen draaien, dan vind ik dat echt super gaaf. Dus dan wil ik daar heel graag tijd voor maken. En welke droom daaronder ligt. De vorige keer stelde je deze vraag ook. En toen wist ik ook al niet zo goed, ik moet zeggen. Ik weet het niet zo goed wat voor droom daaronder ligt. Ik denk dat ik vooral gewoon heel veel het heel fijn vind om te kunnen en te mogen delen wat ik heb mogen schrijven. Ja. En ik hoop dat dat komt bij de mensen voor wie het bedoeld is. En op die manier denk ik.
0: Ja. Oké, nou laten we daar straks toch nog even samen naar kijken. Rooted, dat is het lied dat we nu gaan horen. Dat was jouw eerste single. En je vertelde in het vorige gesprek dat we daarover hadden dat je het geschreven had voor een bijbelstudiereis, als ik het goed onthouden heb.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, kun je een paar zinnen schetsen waar het over gaat?
1: Eigenlijk is het nummer heel erg gebaseerd op geestelijke groei. En ik beschrijf inderdaad een klein zaadje in de grond dat je eerst niet ziet, maar wat uitgroeit tot iets heel moois. En maak daarna inderdaad een connectie naar het stukje geestelijke groei. Dus ik vergelijk de groei in de natuur met het stukje groei in ons leven als christen. En dat we eigenlijk mogen groeien in de vrucht van de geest komt er ook in terug. Het is echt een lied dat gaat over groei en over geworteld zijn in God. Ja.
0: Helder verhaal, wij gaan hem horen. Rooted, dit is Sarah Johanna

0: Als ik val, worden Irma Dee en daarvoor Sarah Johanna. Zij is vandaag te gast, worden het lied Rooted. Dat was in het Engels. In het volgende uur horen we ook een Nederlands-talig lied. Jij hebt het opgenomen in de studio van Mark van Starkenburg. Die zit ook bij jou in de kerk. Wie heeft dat daarvoor het initiatief genomen? Was hij lekker in zijn studio bezig en dacht, ik heb een hele goede zangeres nodig? Daar staat hier iemand in mijn kerk die ook zingen kan. Of hoe is dat gegaan?
1: Het ging eigenlijk zo dat na de Bijbelstudiereis waar ik Rooted voor had geschreven, ik dat nummer zong in de kerk. Mm. En naderhand, na die dienst, kwam Mark er naar mij toe. En toen zei hij, joh, tof om daar misschien mee aan de slag te gaan. En toen hebben we daar eerst een demo van gemaakt bij hem in de studio. En omdat hij toen zelf ook naar de studio ging om zijn EP op te nemen, kon ik met hem mee. En op die manier heb ik dus Rooted kunnen opnemen.
0: Dat,
1: en ook
0: dat is in die sessie opgenomen?
1: Ja, zeker. Dus dan hebben we het over vorig jaar maart dat we het gingen opnemen.
0: En die andere singles toen ook al opgenomen?
1: Ja, dus de eerste opnames hoor. Dus de
0: demo
1: en de bas, die hebben we toen eerst opgenomen. En de rest kwam toen in de maanden daarna.
0: Ja.
1: Bij hem thuis, ja.
0: Oké, want hij heeft een thuisstudio om het verder af te maken.
1: Ja, zeker.
0: Is er een reden dat dat nog zo lang geduurd heeft? Was dat planning van jezelf? Kwam het niet af? Hoe zat dat?
1: Agenda's van heel veel mensen naast elkaar moeten leggen, was dat vooral. En we hadden van tevoren gewoon niet per se een tijdspad afgesproken. Dus er lag geen druk op. En het was een afspraak maken om de gitaren in te spelen. Volgende maand, oké, ja, lukt. En op die manier, als je er geen tijdsplanning op legt, dan gaat de tijd al snel door.
0: Speel jij zelf ook iets in deze opname?
1: Nee, in de opname niet.
0: Nee, want normaal gesproken speel je gitaar?
1: Ik kan gitaar spelen, ja.
0: En
1: een beetje piano.
0: Ook een beetje piano?
1: Ja.
0: En gebruik je dat ook als je nu op een podium bent?
1: Niet heel vaak. In principe zing ik eigenlijk altijd. Ik vind het wel iets heel tofs om te doen, maar als je speelt en zingt tegelijk, dan weet je toch aan het multitasken. En ik vind het toch wel het fijnst om gewoon echt te kunnen focussen op het zingen.
0: Mm.
1: En dan zou ik echt nog wel wat meer willen doorontwikkelen in het gitaarspelen voordat ik dat op het podium zou willen doen, in de kerk bijvoorbeeld.
0: Ja. Je gaf net aan dat het lastig is om aan te geven welke muzikale droom er is, of welke droom er is in jou. Nou schreef je dit lied voor de Bijbelstudiereis. Uiteindelijk heb je dat gemaakt. Heb jij wel een voor jezelf gedefinieerd doel wat je met deze single voor ogen hebt? Is dat een herinnering aan een mooie Bijbelstudiereis? Heb je het voor die groep mensen geschreven? Of had je het idee, dit is te mooi om in een kleine kring te houden?
1: Ik denk in eerste instantie toen ik het schreef, was het gewoon een nummer wat goed paste bij dat thema toen voor de zangworkshop op dat kamp. Ik was wel heel blij met hoe het nummer geworden was. En toen dus de optie kwam dat uit te brengen, vond ik het wel heel tof om dat dus te kunnen doen.
0: Mm.
1: En dat andere mensen dan ook kunnen luisteren. Want ik denk dat er gewoon echt veel hoop in het lied zit. En ik vind het heel gaaf dat ik dat dan mag uitdelen naar andere mensen met dat nummer. Ja.
0: Krijg je er reactie op?
1: Ja, best wel. Best wel veel. Veel mensen die het mooi vinden of die het al wel eens hadden gehoord en die eigenlijk helemaal nog niet wisten dat ik het ging opnemen bijvoorbeeld. En af en toe ook een handje vol mensen die bijvoorbeeld een berichtje sturen via de social media, die zeggen, joh, wat een mooi lied. Dus dat is wel heel leuk om te horen.
0: Zijn dat dan mensen uit je eigen kring of ook volslagen vreemdelingen?
1: De meeste mensen wel uit mijn kringen. Af en toe random mensen. Die je toch op een manier tegenkomen of vinden. Maar de meeste mensen zijn toch wel uit je kringen.
0: Ja.
1: Of vrienden van vrienden. Of via. Zo.
0: En schrik je daarvan? Als je dan een reactie krijgt van, noem maar even Henk Visser. Die dan niet in je kerk zit. En niet dat Henk Visser eng is hoor. Maar die dan zegt, hey, ik heb je liedje gehoord. En dat je denkt, ik heb ook al een artiestennaam gekozen. En dan ook nog opeens dat mensen mij out of the blue gaan mailen?
1: Nou, dat valt wel mee. Over het algemeen is het. Ik heb in ieder geval, ik heb nog geen negatieve reacties gehad dat mensen zeggen, nou, wat je nou gemaakt hebt, dat is
0: nee,
1: helemaal
0: dat hoeft ook niet.
1: Dus in die zin vind ik het vooral leuk als mensen er reacties op sturen. Altijd leuk om te horen.
0: Ja.
1: En ik hoop gewoon echt dat het mag komen waar het terecht mag komen. En als mensen dan iets laten weten ervan, dan vind ik dat super tof.
0: Bij deze. En reageren mag vandaag ook via onze WhatsApp. Ook als je iets tegen Sarah wil zeggen of je wil haar een vraag stellen. Dat mag allemaal. Stuur gerust in. Wij gaan even naar een psalm.
2: De dagtekst.
0: Binnenkort is er natuurlijk ook een blijde klank. Psalmendag, laten we die even noemen. Die is vrijdag aanstaande. Op het hoofdkanaal hier is er gewoon ook backstage. Maar op Blijde Klankenkanaal is dan de hele dag aandacht voor alle 150 psalmen op een rij. Dus hou je van koor- en kerkmuziek, moet je daar zijn. Dat even een reclamezijspoor. Nu naar psalm 5, vers 4. In de morgen, Heer, hoort u mijn stem. In de morgen wend ik mij tot u en wacht. Dit is Celtic Worship.

0: Joden uit Oeganda ziet een betere toekomst. Dankzij de steun van het Compassion Project.
1: I can pray safely, eat healthy food and learn how to take care of myself. They believe in me.
0: Help je mee? Ga naar compassion.nl/radio.
2: We denken na over een koophuis.
3: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
2: Bart, met die loopgroep?
3: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
4: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
0: Een betere toekomst voor ieder kind. Help je mee? Ga naar compassion.nl/radio.
5: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
7: Voor de makers. Praxis.
5: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van 600 euro bij een 2-jarig abonnement. Je hebt nog 5 dagen.
8: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
9: Schoon en fris. Nu betrekpleister Fleuriel wasmiddel Renew vloeibaar 2 stuks voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
10: Moet je kijken daar, leuke gast.
11: I know.
10: Ja, hij is hier wel vaker als ik aan het studeren ben.
11: Is ook echt jouw type.
10: Ja, toch?
11: Maar hoe begin je zo'n gesprek?
10: Nou, gewoon zo.
11: Hoi, zin in koffie?
12: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
13: Je voelt je thuis, waar je touwen echt bestrikt.
14: Uw auto, trekker, shovel of grasmaaier heeft direct onderhoud nodig? Garage- en landbouwmechanisatiebedrijf Veenstra Bakkeveen. Ze verkopen en onderhouden ook landbouwwerktuigen. Veenstra Bakkeveen, het beste adres in de regio. Veenstrabakkeveen.nl.
15: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve yoghurt Griekse stijl, 10% vet, 1 kilo voor €1,99. En een bak Zaanse Hoeve volle kwark voor maar €1,29. Altijd laag.
16: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
17: Een fijne baan in de zorg bij jou in de buurt? En een team met wie jij je geloof kunt delen? Kom werken in een van de teams van Lely Zorggroep en maak het verschil voor de mensen in jouw omgeving. We ontmoeten je graag. Ga naar werkenmetwaardering.nl.
18: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
19: Grootnieuws Radio.
20: Het christelijke radiostation.
19: Het ANP-nieuws van 3 uur.
21: Goedemiddag, ik ben Mark Bergt. In Apeldoorn waren gisteravond rellen rond een protest tegen een asielopvang. En daarbij zijn 7 mensen opgepakt. Het zijn allemaal minderjarigen die vuurwerk afstaken, zegt de politie. Die roept ouders op om beter op te letten wat hun kinderen allemaal uitspoken. Het is trouwens al dagen onrustig in Apeldoorn om de komst van asielzoekers. Voor het CNV is het onbegrijpelijk dat het Radboud MC in Nijmegen fouten heeft gemaakt toen er vorige week een patiënt met het hantavirus werd binnengebracht. Omdat procedures niet goed werden gevolgd, moeten 12 medewerkers nu weken in quarantaine. En de directie is daarvoor verantwoordelijk, zegt de bond. Die was niet alert. Safaripark Beekse Bergen in Hilvarenbeek is weer open. Het park was de hele ochtend gesloten omdat een cheetah was ontsnapt. Maar die werd aan het begin van de middag weer gevangen, schrijft Omroep Brabant. Ze zat in bebost gebied van het park. Beekse Bergen hoopt dat ze niet gestrest is geraakt, want ze is drachtig. Het weer nu van Weer Online. Het is opnieuw een wisselvallige dag met buien, hagel en windstoot. En het wordt niet warmer dan een graad of 13. Morgen verandert er weinig en ook dan is het aan de frisse kant. En dat was het nieuws van het ANP.
19: Grootnieuws Radio Verkeer.
20: ANWB.
1: Zoals verwacht is het al vroeg druk op de weg. Er staat 360 kilometer file. Dat komt vanwege dat lange hemelvaartsweekend dat voor de deur staat. Op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven doe je er een half uur langer over. Tussen Nederweert en Budel. Daar staat 8 kilometer file door een vrachtwagen met pech. A6 Emmeloord-Jouren. Tussen Oosterzee en Jouren 10 minuten extra. A16 Rotterdam-Breda tussen Zwijndrecht en de Moerdijkbrug. 20 minuten vertraging. Door een vrachtwagen met pech is de rechterrijstrook dicht. Inmiddels 3 kwartier vertraging op de A28 Amersfoort-Zwolle. Tussen het Harde en Zwolle Centrum. Dat staat 16 kilometer. De linkerrijstrook is daar voorlopig dicht vanwege het slechte wegdek. Dan de A59 Zierikzee-Den Bosch. In beide richtingen bij Nieuwkuik is de linkerrijstrook dicht door een politieonderzoek. Richting Den Bosch kost je dat 25 minuten extra. En de andere kant op ben je een kwartier langer onderweg.
2: Ga de uitdaging aan en cycle voor hoop. Fiets op 19 september vanuit Dordrecht richting Zeeland. 100, 150 of 200 kilometer. Daag jezelf uit en help de cliënten van de hoop. Schrijf je vandaag in en doe mee. Cycleforhope.nl.
22: Voor uw camper, pleziervaart of vrachtschip of uw vakantiehuis met bedstee. Matrassen op maat gemaakt. Past altijd en betaalbaar. Kijk op dekbedenmatras.nl.
23: Tijd voor een andere auto? Kies voor zekerheid bij autobedrijf De Brik in Molenaarsgraaf. Betrouwbare occasions en onderhoud zonder verrassingen. Ga naar debrik.nl, de dorpsgarage waar je altijd welkom bent.
24: Dekbedenmatras.nl, een vertrouwd adres voor al uw berggoed. Dekbedenmatras.nl.
25: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
26: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Coca-Cola of Fanta. Alle flessen van 1 liter voor maar 1 euro. En Nederlandse aardbeien. Bak van 400 gram voor maar 2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
27: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
28: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
29: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
30: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
31: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar €3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
30: Dus waar moet je zijn voor de magic?
32: Jojo.
33: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Nu alle L'Oreal Men Expert douche en deo voor maar €2,99 per stuk. Ho, ho, ho. Ren je in het zweet naar
34: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
35: Geef meer dan alleen een cadeaukaart. Geef een uur buitenspelen cadeau. Met Dierbaar Cadeau geef je een donatiecadeau, zodat een kind in Malawi alle ruimte krijgt om te spelen en te groeien. Een klein gebaar van grote waarde. Bestel op dierbaarcadeau.nl.
36: Deze vrijdag sluit de stembus voor de Opwekking Top 100.
37: Heb jij jouw stem al doorgegeven via grootnieuwsradio.nl/stem?
36: Backstage
37: met Hans van Vuren.
36: Het christelijke radiostation.

0: met Hans van Vuren.
1: En vandaag ook met Sarah Johanna. Zij is hier, want zij heeft twee singles gemaakt. Eentje hebben we al gehoord, die andere is in het, Nederlands. Hey, we hoorden in het vorige uur ook muziek van de Opwekking. Is dat een conferentie waar jij ook gaat zijn volgende week?
2: Ja, zeker.
1: Is dat vast onderdeel van je jaar?
2: Inmiddels wel. Niet altijd geweest. Ik denk sinds een jaar of zes, zoiets.
1: Ja, en wat brengt het je?
2: Ik vind Opwekking een heel mooie plek om te zijn. Ik vind het zo gaaf om met zoveel mensen daar God te aanbidden. Er zijn zoveel mensen, je kan ze niet eens tellen. Als je dan bij zo'n sing in staat en je kijkt over dat veld. Ja, dat vind ik echt geweldig. Dat er zoveel mensen zijn die allemaal Jezus kennen. En toch met voor dezelfde reden daar zijn. Dat vind ik heel gaaf.
1: Heb je het programma al bestudeerd? Of
2: nee.
1: doe je dat überhaupt?
2: Echt totaal nog niet naar gekeken. Nee. Dat wordt denk ik echt vrijdag gewoon als ik daar ben. Even kijken. Ja.
1: Wat is er? En wat zijn dingen waar je normaal gesproken op aangaat?
2: Ik met dat soort conferenties vind ik het altijd heel fijn om de grote diensten te bezoeken. Dus 's ochtends een dienst en 's avonds. En tussendoor is er natuurlijk superveel te doen. En dat is echt net waar ik zin in heb.
1: Maar de grote diensten op het hoofdterrein?
2: Ja, youth ook. Dus het ligt eraan waar ik zin in heb en wie er is. Ja. Maar ik bedoel gewoon het feit dat je de grote diensten, zeg maar, die er zijn, die vind ik altijd wel heel fijn. Een stukje worship met elkaar en een preek. Ja.
1: Ja. Kun je van de voorgaande jaren een preek herinneren die op jou indruk heeft gemaakt? Ik bedoel, ik ga je niet overhoren hoor, maar je enthousiasme suggereert dat je ook wel daar dingen beleeft. Dat je denkt, ja, dat was echt mooi.
2: Ja, nou zeker genoeg. Er zijn heel veel dingen daar gezegd waarvan ik denk, oh, dit is echt heel gaaf. Maar ik denk toch ook dat gewoon door de tijd heen, je vergeet het misschien niet helemaal, maar om het dan scherp voor de geest te halen, dat vind ik dan lastig.
1: Mm. Hoe werkt dat als jij op het sing-in podium of singing staat, mee te zingen? Denk je dan wel eens, oh, ik zou dat ook wel leuk vinden op zo'n sing-in podium?
2: Nou, dat zijn wel heel veel mensen hoor. Ik denk dat ik dat wel heel groot vind, maar zeg nooit nooit. Mm. Ik vind het heel gaaf om met elkaar te kunnen zingen. En dat doe ik heel graag. Dus ja, heel tof. Maar of ik mezelf daar ooit zou zien staan, who knows?
1: Who knows, ja. Maar het is niet zo dat je jezelf dan alvast visualiseert daar. Van, dat is leuk. Want daarmee ontwikkel je natuurlijk ook muzikale dromen. Van, dat is best wel tof.
2: Ja, nou, ik denk wel dat als je dat soort dingen ziet, tuurlijk, omdat je zelf ook muziek maakt, denk je daar misschien wel eens over na van, hoe zou het zijn om daar te staan?
1: Mm.
2: Ja.
1: Want hoe is dat in jouw kerkelijke omgeving? Je zegt, ik zing enkele maanden in de kerk. Dat is natuurlijk gewoon in de kerkdienst. Nou ben je gezegend om in een regio van het land te wonen waar ook op christelijk gebied van alles georganiseerd wordt. En dus ook mogelijkheden zijn wellicht om je muzikaal verder te ontplooien door je overal bij aan te haken. Is dat iets wat je doet?
2: Nou, niet onwijs. En dat is ook omdat heel veel muzikanten hebben vast een band waar ze in zitten.
1: Mm.
2: Dus soort van, ik vind het leuk om te zingen, maar ik heb ook wel mensen nodig die dan willen spelen. En veel mensen die spelen in heel veel bands. Dus dat is soms wel een beetje zoeken naar hoe je daar dan tussenkomt, hoe je daarbij komt.
1: Is dat iets waar je bewust mee bezig bent? Toch ook het zoeken van muzikanten?
2: Nou, ik denk, niet heel bewust dat ik nu actief daarnaar op zoek ben, maar het lijkt me wel heel tof om misschien een wat meer vaste band te hebben waar je wat vaker mee optreedt, zeg maar, of diensten mee begeleidt.
1: Ja. Want hoe stel je dat voor? Laten we even hardop dromen. Je hebt een paar liedjes van jezelf. Zing je ook graag, in de kerkdienst zing je natuurlijk de kerkliederen. Is dat iets wat je zelf in een eigen Sarah Johanna avond ook zou goed doen? Of zeg je nou, dan heb ik, als we dan toch hardop dromen, dan zou ik het liefst de hele avond liedjes van mezelf zingen.
2: Ik denk dat ik het tof vind om dat dan te combineren. Ook met nummers van artiesten. Opwekking van alles eigenlijk. Omdat als het echt een concert zou zijn wat helemaal om mij draait, dan hoort daar mijn muziek natuurlijk in. Maar dan denk ik van,

0: als je een hele avond wil vullen, dan is het ook wel leuk om dat een beetje af te wisselen met misschien wat meezingnummers. Die, ja, misschien kunnen mensen op den duur ook mijn nummers wel meezingen, wie weet. Maar ik zou dat denk ik wel, nou, in ieder geval, hè, als we naar de nabije toekomst kijken, dan zou ik het combineren met ook opwekking of dat soort nummers, ja.
1: Je vertelde mij voor de uitzending dat je een playlist in jouw telefoon hebt die 200 uur duurt. Wat was het? 200 uur, toch?
0: Nee, 110. 110 uur.
1: Oh, ik heb het alweer ik heb het alweer verdubbeld.
0: Kijk, het is wel lang, maar niet zo lang nog. Nee, maar daar goed, gaat hij heen.
1: 100 uur. Want je houdt dus van heel veel verschillende dingen.
0: Ja, zeker.
1: Ja, dus als ik je vraag, heb je een lievelingsartiest of een lievelingslied? Dan zeg je nee, ik heb 100 uur.
0: Nee,
1: dat is
0: ik heb wel een lievelingslied.
1: Oh, vertel.
0: Lean Back.
1: Van?
0: Maverick City Music, denk ik. Ik weet het niet eens.
1: Wat is dat voor lied?
0: Dat nummer dat gaat er om dat je... In het refrein zingen ze... I can lean back in the loving arms of a beautiful father. En ik heb dat gewoon ooit... denk een jaar of 8 geleden of zo, geen idee. Echt lang geleden kwam ik dat een keer tegen... En ik vond het gewoon zo'n mooi nummer. Het sprak van zoveel rust en comfort. Echt thuiskomen bij God. Mm. En als ik dat nummer luister, dan heb ik echt dat gevoel dat ik echt in zijn armen mag thuiskomen, zeg maar. Dus dat is echt wel een nummer. Als mensen vragen, wat is jouw favoriete worship nummer of christelijke nummer? Dan zeg ik dat lied. Ja.
1: Oké. Okay. Nou, hij stond niet op de planning, maar bij deze toch, Lean Back.

0: Als ik naar de bergen kijk, was dat van Cela. Daarvoor hoorden we Lean Back van Jesus Culture. Het lievelingslied van mijn gast van vandaag. En dat is Sarah Johanna. Hoe is het eigenlijk met jouw liefde voor Nederlandse muziek? Is dat iets wat je volgt? Zeker nu je zelf ook opnemend recording artist bent?
1: Nou, wat ik al zei, ik luister echt van alles wat. Dus zeker ook Nederlands. Dus zeker als er nieuwe muziek uitkomt, dan hoor ik dat vaak wel. Mm. Ja, niet super actief mee bezig wat er allemaal uitkomt. Er komt heel veel uit. Maar regelmatig staat er iets in je release radar bijvoorbeeld. En dan voeg je af en toe wat toe aan je playlist. Zo.
0: Dus, denk je van, want dat is wel. Digitale platform is echt wel jouw luisterplek.
1: Ja, wel voornamelijk Spotify.
0: Ja.
1: En de radio af en toe.
0: Heel goed. En dan bedoel je Groot Nieuwsradio, toch?
1: Uiteraard.
0: Ja, nee, dan hebben we dat even helder. Je zei net in het vorige uur toen we jouw liedje draaiden. Het is eigenlijk wel gek om jezelf op de radio te horen. Is dat thuis nog erger dan hier in de studio?
1: Ik denk een beetje hetzelfde. Ja, het is gewoon heel apart dat je opeens je eigen stem op de radio hoort. Super tof, maar ja, dat ben je niet gewend. En ik vind het gewoon bijzonder dat dat nu zo is. En dat mensen het kunnen luisteren. Natuurlijk ook niet licht nemen of normaal gaan vinden. Ja, misschien wordt het ooit normaal. Maar dan denk ik, ja, uiteindelijk kijk waar je vandaan komt. En kijk waar je nu bent. Soort van. Het is bijzonder dat zoiets gebeurt. Het is niet vanzelfsprekend.
0: Nee. We gaan straks ook even naar jouw nieuwe Nederlandse lied luisteren. Maar het lijkt me ook wel mooi om even een collega-muzikant te horen. Want die heb ik aan de kant geduwd voor jouw Jesus Culture lied. Maar we hadden hem aangekondigd. Dus hij is er toch, Theo van Laar, Over Me.
2: Nieuw uit Nederland.

0: It Really Is Amazing Grace. We hoorden Phil Wickham en Crowder. En daarvoor nieuwe muziek van Theo van Laar. Dat is het lied Over Me. Te gast vandaag in backstage is Sarah Johanna. We hebben in het vorige uur een Engelstalig lied van haar gehoord. Nu is het hoog tijd voor iets Nederlands. Er zit een klein soortje bijbelverhaal ook in je lied verwerkt. Kun jij op voorhand toelichten wat de gedachtegang is geweest?
1: Ja, dit nummer dat pakt het bijbelverhaal van Jozef. Jozef, de zoon van Jacob. Jozef, die Jozef.
0: Die Jozef met de mooie mantel.
1: Met een mooie jas.
0: In Farao, ja.
1: Ja, nou, dit nummer is ook ontstaan eigenlijk in de voorbereiding voor een bijbelstudiereis. Het thema van die reis, het ging dus over Jozef. En het thema was dus, hier komt de titel nu, Heel ons leven, ook de titel van de plaat. En ik vond de dubbele lading daarin heel mooi. Mm. Dat het gaat om ons leven in het geheel, maar ook een stukje heling in het leven. En ja, eigenlijk ging ik toen met dat thema en met het verhaal van Jozef ging ik nadenken. En ik vond het gewoon heel, heel mooi hoe je ziet in het leven van Jozef dat alles zo anders loopt dan hij had verwacht. Maar dat als je achteraf terugkijkt, dat je denkt, ja, maar dit is hoe het heeft moeten gaan. En nou, ik denk daar gewoon heel veel ook hoop in ligt. En heel veel, ja, als je soms niet weet waarom dingen lopen zoals ze lopen, dat je erop mag vertrouwen dat God erin is. Mm. En ja, dat is denk ik in het kort de boodschap van het lied, ja.
0: Hoe belangrijk zijn die bijbelreizen voor jou? Want we hebben nu twee liederen die daar zijn geboren. Dus blijkbaar een belangrijk onderdeel van wat je doet.
1: Ja, nou, dat is wel waar. Ik ben 5 keer mee geweest. Het is dus een bijbelstudiereis van 2 weken vanuit Rijnsburg, waar ik woon. En het is gewoon super gaaf om met een hele groep jongeren op zo'n reis te zijn. En ja, het is echt de perfecte combinatie van bezig zijn met het geloof, maar ook heel veel gezelligheid met elkaar, sportiviteit, in de bergen zijn. Mm. Dus ja, ik vind dat geweldig om met elkaar zo weg te zijn. En ja, er is ook echt wel, ja, ik heb daar gewoon veel, veel meegemaakt. Ik heb heel veel reizen gehad, heel veel studies gehoord, vrienden gemaakt. Je gaat daar echt heen als vreemde en komt terug als vrienden. Dat is echt bijzonder.
0: Oké, want het is niet dat je die mensen allemaal kent.
1: Niet per definitie. Nou kijk, het zijn natuurlijk wel de meeste mensen die komen toch uit Rijnsburg of omstreken die meegaan. Mm. Dus ik heb eigenlijk altijd wel gehad dat er wat mensen waren die ik kende. Maar zeker het eerste jaar, toen, nou, ik kende misschien 10 mensen of zo en een paar nog van gezicht. Maar ja, dan was het echt ook wel een soort sprong in het diepe van, ja, waar ga ik mee begeven?
0: Ja.
1: En nou ja,
0: op zo'n reis. Geen dit jaar meer?
1: Nee, dit jaar niet, nee.
0: Is het niet? Of,
1: ja, het is wel. Het is wel, maar ik ben dus 5 keer mee geweest. En je mag mee vanaf 16 jaar. Het is tot 30 jaar. En ja, ik vind het echt super tof. Maar het was ook op een gegeven moment een keertje tijd voor iets anders. En het is toch 2 weken van je vakantie. Dus dan is het toch keuzes maken.
0: Keuzes
1: wat
0: maken.
1: Je doet.
0: Ja, voor het maar, weet heb je weer een lied. Dan moet je ook niet
1: ja, nou, dat had op zich best gemogen. Maar nee, ik dit jaar iets anders.
0: Dit jaar even wat anders. Ja, want daarover gesproken, heb jij een heel regiment liedjes waarvan je zegt, daar zou ik ook nog wel eens mee aan de slag willen?
1: Jawel, ik heb best wel nog wat andere nummers geschreven. Dus niet voor de bijbelstudiereis, maar gewoon zelf. Toevallig was ik vorige week met Mark even samen om te kijken naar nieuwe muziek. En ja, er zijn wel liedjes waarvan ik denk, hey, ik denk dat die wel potentie hebben om mee verder te gaan, zeg maar. Dus dat is wel iets waar ik mee bezig ben, ja.
0: Ja, oké. Okay. Helder verhaal. Wij gaan luisteren naar dit lied. De tweede single van Sarah Johanna, gebaseerd dus op het leven van Jozef. Heel ons leven.

0: Heel ons leven. Sarah Johanna is vandaag mijn gast. Zij heeft dit lied gemaakt en ook gezongen. Zo'n verhaal gaat dan ook weer heel anders leven. Zo'n verhaal van Jozef, denk ik, als je 2 weken met hem een soort van onderweg bent. Maar begrijp ik nou dat die kampen oorspronkelijk, of die reizen oorspronkelijk rond de prediking van Henk Binnendijk zijn georganiseerd?
1: Ja, hij is de stichter ervan. Dat klopt. Daarom wordt het ook vaak HB genoemd. Dat staat voor Henk Binnendijk.
0: Maar hij gaat zelf niet meer mee?
1: Inmiddels niet meer, nee. Maar ik geloof tot een jaar of 10, 15 geleden wel.
0: Mm. Ja.
1: Dus, maar het heet dus nog steeds gewoon zo, omdat hij het heeft gesticht. Ja,
0: ja.
1: Dus we noemen het nog steeds zo.
0: Is bijbellezen überhaupt iets wat je graag doet?
1: Ja, ja. Ik probeer daar mijn dag mee te beginnen. Ik vind dat een heel fijne manier om de dag te starten. Ja, ik vind het belangrijk om me te verdiepen wat er in de Bijbel staat. Want ik denk dat, dat is het woord van God wat wij hoe zeg je dat, wat voor ons beschikbaar is. Dus ik vind het heel belangrijk om ook die Bijbel open te doen en steeds meer te leren over wat hij in zijn woord zegt. Dus dat doe ik zeker. En inderdaad, zo'n verhaal van Jozef, als je dat dan leest, ik had toen ik dat verhaal voor het eerst las, echt wel een soort heel veel eye-openers. Dat ik dacht, wow, ik ken dit verhaal echt uit de kinderbijbel. En dan lees ik het nu opeens in de echte Bijbel. En dan zit er zoveel meer in.
0: Ja.
1: Dus dat ging toen wel leven. En toen werd het thema van de reis dus ook, ging het over Jozef. En toen, ontstond het lied. Dus,
0: ja. Als je zegt, ik begin dagelijks met Bijbel lezen, heb je daar voor jezelf, kijk, sommige mensen zullen daar jaloers op zijn, want die willen dat misschien ook. Heb jij daar voor jezelf een structuur in? Doe je een rooster? Of oneerbiedig gezegd, doe je maar wat? Sla je maar ergens open? Of zeg je nee, ik ben wel een gestructureerde lezer?
1: Ja, wel gestructureerd. Ik ben nog steeds, al een heel aantal jaar, maar ik ben bezig met de hele Bijbel lezen. Ik ben, ik wou zeggen, bijna klaar. Ik moet nog een boek of 5. Maar er zit Jeremia in en Jesaja. En die zijn allebei 60 hoofdstukken of zo. Dus er zitten nog best wel lange boeken tussen. Dus ik ben nog even bezig.
0: Mm.
1: Maar zo lees ik eigenlijk gewoon alle boeken. En ik probeer daarin echt, dus een boek ook echt van begin tot eind te lezen. Om echt de context ook goed daarvan mee te krijgen.
0: Ja.
1: Dus zo eigenlijk. En ik lees daar vaak dan commentaren bij. Om wat meer achtergrondinformatie van het verhaal of van de context ervan te krijgen. Want ja, soms dan lees je iets en denk je, ja, sorry, maar ik snap echt niet wat hier nou staat.
0: Nee.
1: Pakken Hooglied of Prediker. Nou, dat zijn hele mooie boeken. Maar als je soms dat heel plat leest, dan denk je echt, ja, ik moet echt even meer uitleg.
0: Ja.
1: Dus dat vind ik heel, heel fijn. Maar daardoor duurt het natuurlijk ook langer om door die hele Bijbel heen te komen.
0: Ja.
1: Maar ik ben goed op weg.
0: Wij moeten een komma zetten achter dit gesprek. Want wij gaan het in de toekomst gewoon verder een keer vervolgen.
1: Super.
0: Maar wij moeten plaats maken voor de mannen van de middag, om ze maar even zo te noemen, de jongens van de dag van vandaag. Ik vond het leuk dat je hier was, Sarah.
1: Ik vond het ook leuk, dankjewel.
0: Gefeliciteerd met je 2 singles. En ga rustig onderzoeken of er nog meer gaat komen. Succes met afstuderen.
1: Dankjewel, ja.
0: En fijne vakantie. En voor mensen thuis, straks veel plezier bij Luc en Laurens. Vrijdag, de psalmendag, ik noem hem even op Blijde Klanken, dan zal ik zelf 's ochtends presenteren. En 's middags ook weer Voorstel Vrijdag. Dus als je het goed plant, hoor je me lekker vaak. En als je het goed plant, hoor je me helemaal niet. Nou, die moet je me even over nadenken. Dit is USA. Dit is Lauren Daigle. Tot snel.

0: Liep je luchtbed niet langzaam leeg? En was je tent echt waterdicht?
1: De laatste voorbereidingen voor het Pinksterweekend zijn in volle gang.
0: En heb je al gestemd voor de Opwekking Top 100? Stem tot en met deze vrijdagavond 6 uur op de liederen die jou dichter bij God brengen. Geef jouw stem door voor de Opwekking Top 100 via grootnieuwsradio.nl/stem.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
3: Alle mannen voelen zich wel eens eenzaam. Hoe eenzaam ben jij?
4: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
3: Vriendschap is misschien wel de meest uitzonderlijke vorm van liefde. Hoeveel tijd investeer jij in vriendschap?
5: Een fijne baan in de zorg bij jou in de buurt? En een team met wie jij je geloof kunt delen? Kom werken in een van de teams van Lely Zorggroep en maak het verschil voor de mensen in jouw omgeving. We ontmoeten je graag. Ga naar werkenmetwaardering.nl.
3: Wil jij groeien in vriendschap? Bestel het boek Vriendschap of je leven van Henk Stoorvogel en Pieter Struik op vriendschap.nl.
6: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
7: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
6: Bestel nu je tuinset, lounge set of parasol op vdgarde.nl.
8: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
9: Dat is een zonnig prijsje.
8: Ja, zo goedkoop.
10: Dat gaan we vieren.
8: Aldi.
11: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
12: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
13: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
8: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts €3. Aldi.
14: Vakantie op de Veluwe in een gloednieuwe vakantievilla? Dat kan bij Christelijk Vakantiepark Beloofde Land. Boek nu via beloofdeland.nl.
15: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
0: Grootnieuws Radio.
16: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 4 uur.
17: Goedemiddag, ik ben Mark Bergt. Het kabinet moet nog deze regeerperiode een knoop doorhakken over de hypotheekrenteaftrek, vindt staatssecretaris Ehrenberg. Sinds 2001 mag je nog maar 30 jaar lang hypotheekrente aftrekken van de belastingen. En dat gaat dus over 5 jaar problemen opleveren voor veel huizenbezitters. En Ehrenberg wil ze snel duidelijkheid geven. Er wordt al jaren over gesteggeld in de politiek, maar er is nooit iets van gekomen. Een verhoging van de minimumleeftijd voor sekswerk van 18 naar 21 jaar. Toch had het nieuwe kabinet afgesproken om het weer op de agenda te zetten. En het is nu gebeurd. En dat betekent dat minister Van Weel ermee aan de slag gaat. Apeldoorn denkt dat het nog wel even onrustig blijft bij protesten over een asielopvang. En daarom komt er een speciale plek waar mensen kunnen demonstreren. Die is bij een rotonde waar eerder ook al demonstraties waren. Gisteravond was het weer raak in Apeldoorn. Er werden 7 minderjarigen opgepakt die onder meer vuurwerk afstaken. Het weer nu van Weer Online. Een wisselvallige dag met buien, hagel en windstoten en het koelt vannacht af naar 5 tot 9 graden. Morgen verandert er weinig, ook dan is het aan de frisse kant en vallen er ook buien. En dat was het nieuws van het ANP.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
9: ANWB. Zoals verwacht is het heel druk op de weg vanwege het hemelvaartsweekend. Veel recreatieverkeer. De meeste vertraging heb je in het zuiden van het land. Maar ik begin op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn. Tussen Hoevelaak en Voorthuizen doe je er 25 minuten langer over. De A2 van Maastricht naar Eindhoven. Tussen Gratum en Nederweer 12 kilometer door een ongeluk met een vrachtwagen en een busje. Oponthoud is nu een uur. Op de A2, maar dan van Utrecht naar Den Bosch, heb je een half uur vertraging tussen Culemborg en Zaltbommel. En bijna een uur langer onderweg ben je op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda. Tussen knooppunt Ridderkerk en de Moerdijkbrug. Er staat 14 kilometer door een vrachtwagen met pech. Rechterrijstrook is dicht. Een dikke drie kwartier extra ben je kwijt op de A28 van Amersfoort naar Zwolle. Tussen het Harde en Zwolle Centrum. De linkerrijstrook is daar voorlopig dicht. En op de A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom staat het stil voor de Heinenoordtunnel over 5 kilometer vanwege een te hoge vrachtwagen.
10: Goedemiddag, we mogen weer met een nieuwe middagshow. Misschien sta je ook wel in de file in verband met het drukke hemelvaartsweekend. We hebben een hele fijne playlist voor onderweg. Bijvoorbeeld voor King Country hoor je zo en deze van Eline.
18: Van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
19: Odido. Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal €2,49. En Plus Nederlandse witte asperges, 500 gram, €3,99. We doen met je mee. Plus.
20: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
21: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
22: Joehoe!
21: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
23: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
24: Kia. Movement that inspires.
25: Oh, de hebben weken zijn terug. Met nu alle Kruidvat gezichtsreiniging 3 voor maar €5. Dus hup, alle gezichten dezelfde kant op naar...
26: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
27: Profiteer nu bij Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
28: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
29: Kijk, in de zomer, als de zon schijnt, is stroom bijna gratis. En in de winter zit je hem 6 maanden vast. Voor zekerheid. Dat is slim gefixt. Het dynamisch vast contract van Gezinsenergie. De energiemaatschappij voor Christelijk Nederland. Gezinsenergie.nl.
30: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
31: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
0: Welk lied brengt jou dichter bij God? Breng nu jouw stem uit voor de Opwekking Top 100.
32: Via grootnieuwsradio.nl/stem.
0: De dag van vandaag.
32: Met Laurens van der Kraats.
0: Het christelijke radiostation.

0: En daarmee zijn we begonnen. De woensdagmiddag, dag van vandaag show gaat beginnen. Goed dat je erbij bent.
1: De dag van vandaag met Laurens van der Kraas.
0: Ik weet niet hoe het bij jou zit vandaag, maar ik was begonnen met een shirtje. En ik heb op een gegeven moment toch mijn trui maar weer aangetrokken. En dan vond ik het nog een beetje fris vandaag.
2: Het was maar echt koud.
0: Er is een goed vooruitzicht, hè?
2: Ja, ik zit dus in die weer-app te kijken. Een beetje richting opwekking alvast. Want ik las op alle weer-apps, las ik al de hele week, wordt het 13 graden. Ik zit te kijken. Biddinghuizen. Op precies de dag dat de opwekking begint, die vrijdag. Volle zon, 26 graden.
0: Oh, nou, dat zou lekker zijn, toch?
2: Dat is heerlijk.
0: Dat zou fijn zijn. Nou, we gaan ervoor bidden en we blijven hopen en duimen dat dat allemaal ook gaat gebeuren.
2: En gewoon de korte broek inpakken, ja, koste wat kost.
0: Precies, gewoon meenemen. Ja, gewoon mee. Je weet het maar nooit. Hè? We hebben ook van die opwekking edities gehad dat het toch weer 180 graden anders is gegaan dan voorspeld was. Dus ja. We shall see wat er gaat gebeuren. Hey, welkom bij de middagshow. Ja, Hemelvaartsdag morgen. Misschien voor jou ook wel nu een lang weekend voor de boeg. Misschien sta je in de file. Heel benieuwd als je erbij bent en de radio aan hebt staan. WhatsApp staat hier open. Tune gerust eventjes in met een appje naar de studio wat jouw plannen zijn voor dit Hemelvaartsweekend. Leuk om van je te horen. Zo direct gaan we even naar de 1 uit 1008 van vandaag. Is een lied van Elevation Worship, Jaira. En ik kwam vandaag een verhaal tegen van een van de zangers van die band. Die iets bijzonders meemaakte. 3 dagen voordat dat lied werd opgenomen. Ja, wat hem wel heel erg op de kern van dat lied wees.

Even de groetjes aan Jitske, Harmke en ook Plonieke. Onderweg of van plan om naar het Strandheemfestival in het noorden van het land te gaan dit weekend al. Ja, laten we ook hopen dat het daar ook goed weer gaat worden. Hè? Ja, Plonieke zegt het terecht. Bidden jullie ook voor mooi weer bij Strandheem? Nou, bij deze erop. Dit is Sharers Music.

0: Ik hoop niet dat het profetisch was. We begonnen over het weerbericht tijdens Strandheem. En het eerste wat Sherry's Music zingt.
1: Er zullen stormen zijn.
0: Oei, ja.
1: Eén
2: uit 1008.
0: Vandaag een lied van Elevation Worship, Jaira. Ken je die? Het gaat over God die onze voorziener is, die voor ons zorgt. En dat is natuurlijk makkelijk wanneer alles voor de wind gaat, hè? Wanneer je alles hebt wat je hartje begeert. Maar wat als dat niet zo is? Chandler Moore, zanger bij Elevation Worship, die deelde een tijd terug een bizar verhaal. Hij was aan het optreden en hij vertelde daar dat hij net was verhuisd en naar een nieuwe stad. Het huis was helemaal af, alles verhuisd, nieuwe meubels gekocht, veel geld ingestopt. Maar 3 dagen voordat ze dit lied zouden gaan opnemen, gebeurde er iets.
3: The whole thing caught on fire at 4 a.m. that Sunday morning. And lost everything. I mean, everything I had. So we wrote this song back in August. And I went to the recording week in January. 3 days before coming with just my suitcase, a couple suitcases. Not having any, not knowing what I'm going back to. And this song took on a brand new meaning.
0: Dus 3 dagen voordat ze gepland hadden dit lied Jaira over Gods voorzienigheid op te nemen, is zijn complete huis afgebrand. Dus hij kwam die recordingstudio binnen met alleen een koffer met een paar spullen die hij dan nog had. En hij zegt nu dus, ik kreeg echt dit lied, het kreeg een totaal andere betekenis voor mij. Zoveel meer diepte, echt aan de lijve ondervonden hoe het is om dan echt alles kwijt te zijn en los te moeten laten. En nu getuigt hij dus op het podium. Hij zegt, ja, als God zo goed zorgt voor de bloemen, als hij de hemel zo mooi heeft gemaakt en buiten voor de musjes en de vogels zorgt, hoe goed wil hij dan ook wel niet voor ons zorgen en houdt hij van ons? Terwijl het 69 in de top 1008 op dit moment. Elevation Worship, Jaira.

0: Elevation Worship met Chandler Moore en Naomi Rain en Jara. Maakt het exact 4:30. Wat er in de wereld speelt, hoor je van het ANP.
1: Goedemiddag, ik ben Mark Bergt. Het kabinet moet snel iets regelen voor mensen die over 5 jaar geen gebruik meer kunnen maken van de hypotheekrenteaftrek. Ambtenaren vrezen anders voor chaos. Ook omdat veel mensen niet weten hoe lang ze er al gebruik van maken. Het mag 30 jaar. Bij een anti-AZC-demonstratie in Apeldoorn zijn gisteravond 7 minderjarigen opgepakt. De meeste voor het verstoren van de openbare orde. Ze gooiden onder meer met vuurwerk. En wie een auto heeft en in Overijssel woont, gaat de komende jaren meer wegenbelasting betalen. Het extra geld is nodig voor het opknappen van wegen, viaducten en bruggen.
0: Dan het Groot Nieuws Radio weerbericht van Buienradar. Vanavond en vannacht vallen nog enkele buien, mogelijk met onweer. Temperatuur daalt tot zo'n 5 graden. Morgen start vrij bewolkt met buien, maar in de loop van de middag wordt het droger en ook zonniger. En het wordt opnieuw zo'n 13 graden. Hoe het op de weg is, hoor je van de ANWB.
2: Zoals verwacht is het heel druk op de weg. Er staat al 885 kilometer file. Onder andere hele lange files vanuit Utrecht naar het zuiden. Zoals op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel doe je er 1.5 uur langer over. Bij Amsterdam is het druk door werkzaamheden. Onder andere op de A10, de A10 West naar de A10 Zuid... heb je tussen de Baarsjes en Buitenveldert een kwartier vertraging nodig. Het kwartier extra nodig. Dan de A15 van Rotterdam naar Gorkum. Tussen knooppunt Ridderkerk en Harningsveld-Giessendam. 30 minuten vertraging door een vrachtwagen met pech. Dan de A16 vanuit Rotterdam naar Breda. Tussen knooppunt Ridderkerk en Dordrecht 1.5 uur extra. Ook hier heeft een vrachtwagen met pech gestaan, maar de weg is weer vrij. Dan de A27, Almere-Gorkum. Tussen Bilthoven en knooppunt Lunette. 7 kilometer door een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht. Dat kost je nu 35 minuten extra. Dan het slechte wegdek op de A28 van Amersfoort naar Zwolle. Daar ben je inmiddels 55 minuten langer onderweg tussen het Harde en Zwolle Centrum. Linkerrijstrook is afgesloten. En het is aansluit op de A58 Eindhoven-Tilburg. Tussen knooppunt Batendorp en Moergestel doe je er 3 kwartier langer over.
0: Dankjewel.
3: Laurens van der Kraat.
0: Michael Cochran die was na een optreden een keer onderweg langs allemaal kleine plattelandskerkjes. Heel nostalgisch werd hij naar zijn jeugd in de kerk. En toen ontstond dit lied. Church.
4: De dag van vandaag.
0: Cochran & Co.
3: Het christelijk.

0: jezelf als gewone kerkganger kan doen.
1: Gewoon vrij snel vragen gaan stellen. Vrij snel denken van, hé, maar hier klopt iets niet. Je zit vol sprieten uit te zetten.
2: Beluister nu Grootnieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze via de Grootnieuwsradio-app of via grootnieuwsradio.nl/podcast.

0: Belinda stuurt een actueel appje naar de studio. Ze vraagt, hoe kun je eigenlijk stemmen op de Opwekking Top 100? Ik kan het op de site niet vinden. Net een opwekkingslied ook op de radio te horen. Misschien was dat wel de reden dat je dacht, ik wil hierop stemmen. Als je gaat naar grootnieuwsradio.nl/stem... dan kom je op de pagina waar je kan stemmen. En ja, in principe, als je gewoon onze homepage gaat, popt er ook regelmatig iets op, volgens mij, waar je uitgenodigd wordt om te gaan stemmen.
1: Mijn woord van vandaag is brandweerexamen.
2: Tegeningen.
3: Misselijk.
4: Woord van vandaag.
0: Je hebt nog tot en met vrijdag trouwens om je stemmen uit te brengen op de top 100. Ja, het moet afgelopen zijn met smartphones voor kinderen. Dat stellen alle Arnhemse schoolbesturen en verschillende maatschappelijke organisaties in Arnhem. Ze willen dat kinderen tot hun 16e geen smartphone en social media meer krijgen. Ook thuis dus. Sinds begin 2024 is er al een smartphoneverbod op middelbare scholen en basisscholen. Maar Arnhem wil er dus nu nog een schepje bovenop gooien. En een andere leeftijd die het kabinet wil verhogen is de minimumleeftijd van iets heel anders, namelijk sekswerk. Nu is het 18 jaar, maar de coalitiepartijen die willen dus dat gaan verhogen, omdat jonge sekswerkers extra kwetsbaar zijn voor dwang en uitbuiting. En ze willen hem naar 21 brengen. En de ChristenUnie gaat een andere asielkoers varen, schrijft het Nederlands Dagblad. 3 weken geleden stemde de partij nog tegen de strenge asielwetten van minister Van der Brink en eerder ook tegen die van Faber. De CU die gaat nu toch nieuwe strenge asielmaatregelen steunen, omdat ze onderdeel willen zijn van de oplossing. Iemand die zich misdraagt en veroordeeld is, kan hier niet blijven, zegt Mirjam Bikker. En nu mijn vraag aan jou. Hoe was je dag? Misschien voorbereiding voor iets met Hemelvaartsdag morgen? Misschien vandaag al in het teken van de caravan inpakken, omdat je lekker ergens naartoe gaat voor een lang hemelvaartsweekend. Misschien heeft het wel te maken met de eindexamens. Of misschien is iets wel letterlijk in het water gevallen door het weer van vandaag. Of misschien juist iets moois meegemaakt waar je heel enthousiast over bent. Of wat je echt wilt delen met heel Nederland. Laat het van je horen door nu een appje te sturen met jouw woord van vandaag. Doe dat naar de studio van Groot Nieuws. Dat kan je door bijvoorbeeld naar grootnieuwsradio.nl/whatsapp te gaan. Of in onze app even te klikken op het menuutje en dan een chat met Groot Nieuws Radio te openen. Lef hoor je zo met Herder van mijn Hart naar CC Winans. A Wordy of It All. Oh!

Lef in de dag van vandaag, een herder van mijn hart. Hoe was deze woensdag 13 mei voor jou? Daar ben ik benieuwd naar in het woord van vandaag. En Dina, die zegt, morgen vieren we Hemelvaartsdag in onze kerk. En ik heb inkopen gedaan voor de lunch die wordt aangeboden. Nou, goed bezig. Die schrijven we op de pagina, die inkopen. En Joke, die zegt, mijn woord van de dag is fotokaarten. En ze dacht, dat is ook meteen een mooi moment om dat even aan te kaarten zo op de radio. Want er zit een mooie actie achter. Want ze zegt, ik ben ze aan het maken om ze zondag naar de dienst te verkopen. En geld op te halen voor de sponsorloop van Victory for All, waar ik aan mee ga doen. Nou, goed bezig. Gaaf dat je daarvoor inzet, Joke. En heel veel succes nog met de creatieve bezigheden. En heel veel mensen die laten weten dat ze op dit moment onderweg zijn naar het Strandheemfestival, helemaal in het noorden des lands. En ook Joost, die staat in de file. Ja, heel druk op dit moment op deze weg. Ja, in het kader van het Hemelvaartsweekend. Dus

0: Madmar en Lizzie Morgan, you're the leaning. Ja, mijn woord van vandaag, ik zal hem ook even delen. Voor mij is het oorworm. Ja, ik had al wel de indruk, maar vandaag weet ik het wel zeker hoor. De parodie die Luc en ik gemaakt hebben, het is echt een serieuze oorworm. Want ja, het heet Echte Liefde Geeft Je Hoop. En hij staat ondertussen op YouTube, op Instagram, overal kun je hem vinden. En vanmiddag was mijn dochter Mirre van 6, kwam terug uit school. En was even lekker aan het spelen op de slaapkamer. En toen liep ik daar langs en toen hoorde ik haar gewoon het liedje zingen. Echte liedje geeft je hoog. Ja, nou ja. Nog even oefenen op de tekst, maar de melodie blijft in ieder geval goed hangen. Ja, de clip is ook uit en ik ben heel benieuwd wat jij ervan vindt. Ondertussen is er ook een behind-the-scenes video uitgebracht vandaag. Dus als je het leuk vindt om even te zien hoe het dan achter de schermen er allemaal aan toe is gegaan. Met de luisteraars, met Luc en mij, helemaal in de visagie en alle toestanden wat erbij komt kijken. Dan kun je dat even checken op onze Instagram, Dag van Vandaag.
1: In de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
2: Oh. Goedemorgen allemaal. Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroo.nl.
1: En ook extra goedkoop met Lidl Plus, verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 2,59. Lidl, je verdient het.
3: Hey, Laurens, wat heb jij nou aan?
4: Nou, wat leuk dat je het vraagt. Het is een nieuw t-shirt van Groot Nieuws Radio met, kijk, een hoopvolle boodschap.
3: Ah, dus jij draagt eigenlijk letterlijk uit wat je elke dag op de radio hoort.
4: Precies. En jij kunt het ook, hè? Bij een donatie vanaf 35 euro krijg je ook zo'n t-shirt. Check dan nu grootnieuwsradio.nl/t-shirt.
5: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar 2 euro bij Burger King.
6: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
7: Het grootste aanbod aan tweedehands boeken op één plek. Struin door meer dan 7 miljoen titels op boekwinkeltjes.nl.
8: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 2 weken lang 30% korting op verf en bytes. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
9: Hele aantrekkelijke prijzen bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle producten van Garnier. Wauw, wat een voordeel. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
11: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
12: Grootnieuws Radio.
13: Het christelijke radiostation.
12: Het ANP-nieuws van 5 uur.
14: Goedemiddag, ik ben Mark Bergt. Het kabinet moet nu echt werk maken van mensen die over 5 jaar geen gebruik meer kunnen maken van de hypotheekrenteaftrek. Ambtenaren vrezen anders voor chaos, ook omdat mensen nauwelijks weten wanneer hun regeling afloopt. Dat is namelijk matig bijgehouden door banken en de Belastingdienst. Gisteren was er weer een anti-AZC-demonstratie in Apeldoorn en daar heeft de politie 7 minderjarigen opgepakt. De meeste voor het gooien van vuurwerk, maar ook eentje omdat hij zich niet hield aan een gebiedsverbod. Om te voorkomen dat de protesten weer uit de hand lopen, is er nu een speciaal vak voor demonstranten. Autorijden voor mensen uit Overijssel wordt duurder, want de provincie gooit de wegenbelasting omhoog. Elk jaar met een paar procent tot 2030. En dat moet 15 miljoen opleveren en dat geld is nodig om wegen, viaducten en bruggen op te knappen. De wegenbelasting in Overijssel is nu een van de laagste in het land. Het weer nu van Weer Online. Na een wisselvallige dag koelt het vannacht af naar 5 tot 9 graden. En morgen verandert er weinig. Ook dan is het aan de frisse kant en ook dan vallen er buien. En dat was het nieuws van het ANP.
15: Groot Nieuws Radio Verkeer.
16: ANWB.
17: Zoals verwacht is het heel druk op de weg vanwege het recreatieverkeer. Het lange weekend staat voor de deur. Op de A1 vanuit Amsterdam naar Apeldoorn heb je tussen Hoevelaak en Voorthuizen een half uur vertraging. Op de A4 Amsterdam-Den Haag heb je tussen Hoofddorp Zuid en Hoogmade 25 minuten extra nodig. Dat komt door een vrachtwagen met pech. De rechterreis ook is dicht. A15 vanuit Europoort naar Gorkum. Voor de Noordtunnel 20 minuten vertraging door een ongeluk. En op de A27 vanuit Almere naar Gorkum tussen Bilthoven en knooppunt Rijnsweert 40 minuten vertraging. Staat 6 kilometer door een ongeluk, maar de weg is hier weer vrij. Dan de A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle Centrum 15 kilometer. Door het slechte wegdek heb je daar 50 minuten vertraging. De linkerrijstrook is dicht. En door het ongeluk op de A27 bij knooppunt Rijnsweert loopt het ook vast op de A28 van Amersfoort naar Utrecht tussen Den Dolder en Utrecht 20 minuten vertraging.
0: Goedemiddag, leuk dat je luistert naar de middagshow. Op veel plekken in het land flink aan het regenen of onweren zelfs. Ja, in ieder geval wel veel fijne muziek op de radio. Bijvoorbeeld Michael W. Smith zometeen. Michael, heb jij dan misschien wat betere weersvoorspellingen voor ons zometeen? Come on! Oh, niet echt.
18: In Bangladesh krijgen veel meisjes te maken met honger, uitbuiting en kindhuwelijken. Dit kan niet zo blijven. Sponsor een meisje. Geef haar bescherming, onderwijs en toekomst. Ik zie de kracht van meisjes. Zie jij het ook? Worldvision.nl.
19: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve yoghurt Griekse stijl, 10% vet, 1 kilo voor €1,99. En een bak Zaanse Hoeve volle kwark voor maar €1,29. Altijd laag.
18: Word sponsor van een meisje in Bangladesh. Worldvision.nl.
20: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
21: Alles voor je auto op één centraal adres. Autobedrijf HZ in Ochten heeft het al voor je gefixt. Altijd 500 BOVAG-auto's op voorraad. HAZET.nl.
22: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
21: Het allround BOVAG autobedrijf voor al jouw autowensen. HZ.nl.
23: Deze vrijdag, de Blijde Klanken Psalmendag.
24: Bij Groot Nieuws Radio Blijde Klanken.
23: Luister via de Grootnieuwsradio-app of via grootnieuwsradio.nl.
25: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
26: Voor uw camper, pleziervaart of vrachtschip of uw vakantiehuis met bedstee, matrassen op maat gemaakt. Past altijd en betaalbaar. Kijk op dekbedenmatras.nl.
27: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
28: Dekbedenmatras.nl. Een vertrouwd adres voor al uw beddengoed. Dekbedenmatras.nl.
29: De gaafste uitjes ontdek je op originele-uitjes.com. Kom voor inspiratie naar het leukste platform. Originele-uitjes.com.
30: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
31: Deze vrijdag sluit de stembus voor de opwekking top 100.
32: Heb jij jouw stem al doorgegeven via grootnieuwsradio.nl/stem?
31: De dag van vandaag.
32: Met Laurens van der Kraats.
31: Het christelijke radiostation.

Voor vele luisteraars een treffende weersvoorspelling van Michael W. Smith. Let it rain! Maar het gaat natuurlijk over iets heel anders. Een nummer dat draait om het verlangen naar de aanwezigheid van de Heilige Geest. Maar ja, als je nu naar buiten kijkt, is het misschien net zo toepasselijk voor veel mensen. En ja, het is 5:09. Je luistert naar de middagshow met nog veel meer mooie muziek. Lekker zomersliedje ook zo trouwens van Toby Mac en Zach Williams. Cornerstone komt eraan. En ik wil je zo even meenemen naar het nieuws van vandaag, wat me zo al opviel. Ja, bijzonder nieuws over de Bijbel, die heel veel vertaald is. En ja, echt in recordtempo is bijgedrukt. En in de Verenigde Staten het nieuws over UFO-files, wat ook onder christenen veel losmaakt. Zo meer daarover.

valse blik aan een prachtig ver gezicht. Vol vertrouwen om te lopen op de weg die voor ons ligt. Als we samen leren delen, wordt de liefde ons kompas.

0: Dit is lekker zomers, toch? Toby Mac en Zach Williams en Cornerstone in de middagshow. En wij zaten hier aan het begin van de show even op de weer-apps te kijken. En het lijkt richting het Pinksterweekend toch alweer richting de 25 graden te zijn. Dus dat zou toch echt wel heel lekker zijn. Ja, en niet alleen de weer-apps hebben we bekeken, ook de kranten. En in de Verenigde Staten zorgen nieuwe vrijgegeven UFO-files van de regering van Trump voor veel speculatie. Ook onder sommige christenen, schrijft het ND. Een paar bekende dominees die claimen zelfs dat de overheid hen heeft voorbereid op mogelijk buitenaards leven. Maar hard bewijs daarvoor ontbreekt nog steeds. Het artikel laat zien dat christenen al langer nadenken over de vraag wat aliens zouden betekenen voor het geloof. Sommige theologen die denken dat het prima samen kan gaan met het christendom. Terwijl anderen er een ingewikkelde vraag bij kunnen gaan stellen over Jezus en de schepping. Ook het Vaticaan sluit buitenaards leven niet uit en zegt dat God best meer leven in het universum kan hebben gemaakt. Tegelijk blijft alles voorlopig vooral speculatie, omdat de vrijgegeven beelden en documenten nog niet echt duidelijk bewijs leveren. Heel veel is best wel onduidelijk en zo om te zien. En dan ander nieuws. Vorig jaar is de Bijbel voor het eerst vertaald in 66 extra talen, waardoor er zo'n 32 miljoen mensen sinds vorig jaar de Bijbel in hun eigen taal kunnen lezen. Volgens het Nederlands-Vlaamse Bijbelgenootschap is dat belangrijk, omdat mensen zich meer erkend voelen en de boodschappen beter begrijpen in hun moedertaal. Nou, inmiddels is de complete Bijbel beschikbaar in 795 talen en delen ervan zelfs in meer dan 4000. En morgen is het Hemelvaartsdag. En waar ik zelf en jij verwacht ik ook wel weten waar deze kerstfeestdag om draait, weet lang niet iedereen dit. Onze stagiaire Marion die ging vandaag de straat op om mensen te vragen of ze eigenlijk weten wat hemelvaart is en waarom we morgen eigenlijk allemaal vrij zijn.
1: Morgen is het Hemelvaartsdag. Gaan jullie nog wat doen?
2: Ik ga naar Zeeland.
3: Met de familie naar de dierentuin.
1: Nee. Weten jullie ook waarom jullie vrij zijn?
4: Ja, omdat het morgen hemelvaart is.
1: En weet je ook wat Hemelvaartsdag, wat dat betekent?
2: Jazeker, dat de Heer terug is gegaan naar de hemel.
4: Dat de Heer Jezus naar de hemel is gegaan.
5: Ja, dat weet ik wel. Nee, dat Jezus uit de hemel is gekomen.
6: Nee, ik heb geen idee.
7: Nee, ik ben niet gelovig of iets in die trant.
0: Nou ja, het ging op zich, begon goed hè, maar er is nog wel wat werk te doen. Nou, en daar helpt gelukkig ook een tv-programma aan mee. Want vanavond is The Passion Hemelvaart op televisie. En daarin zijn bekende Nederlanders te zien die ons mee gaan nemen in het verhaal van hemelvaart. Dus mocht je het ook willen zien, dan kan je vanavond om 20:30 de tv aanzetten op NPO 1. Zo direct, Sander en Angela, ze staan ook in onze tent tijdens de Opwekking Pinksterconferentie gaan ze optreden. Je hoort ze zo samen met Erika de Wit en hun nieuwe, naar Keith en Christine Gedding.

0: vanaf opwekking. Luister het hele Pinksterweekend en kom langs in de studio. Met live muziek van onder andere Sander en Angela.
1: U heeft zelfs uw troon verlaten, u gaf liefde.

0: God van het Hemelrijk, die zelfs naar mij omkijkt. Je hoorde Sander en Angela samen met Erika de Wit en God van het Hemelrijk. Maakt het 1:06. We gaan naar het laatste nieuws van de ANP.
1: Goedemiddag, ik ben Mark Bergt. Het nieuwe kabinet zet de minimumleeftijd voor sekswerkers opnieuw op de agenda. Die moet van 18 naar 21 jaar. En het kabinet kijkt ook naar een pooierverbod, omdat pooiers vrouwen uitbuiten. In Amstelveen is een lege tram op een andere tram gebotst. Die stilstond bij een halte. 6 passagiers zijn gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht, schrijft NA. En een deel van de passagiers van een KLM-vlucht, waarin een vrouw zat die aan het hantavirus is overleden, moet in quarantaine. Die oproep doet de Europese Gezondheidsdienst. De vrouw mocht uiteindelijk niet meevliegen.
0: Dat het Groot Nieuws Radio weerbericht van Buienradar. Vanavond en vannacht vallen nog enkele buien, mogelijk met onweer. Temperatuur daalt tot 5 graden. Morgen start vrij bewolkt met buien, maar in de loop van de dag wordt het droger en ook zonniger. Het wordt opnieuw 13 graden. Hoe het op de weg is, hoor je van de ANWB.
2: Zoals verwacht is het heel druk op de weg door het recreatieverkeer vanwege het hemelvaartsweekend. Het is zelfs de drukste spits van het jaar geworden. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag tussen Hoofddorp en Hoogmade doe je er 20 minuten langer over door een auto met pech. De A12 van Den Haag naar Arnhem tussen Houten en Maren, 3 kwartier vertraging. En op de A12 vanuit Arnhem naar Utrecht tussen Veenendaal-West en Driebergen, 6 kilometer door een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht. Het oponthoud is 1 uur. A15 van Europoort naar Gorkum tussen knooppunt Vaanplein en Alblasserdam, 1/2 uur vertraging. De weg is hier weer vrij na een ongeluk. En op de A20 naar Hoek van Holland tussen Nieuwekerk aan de IJssel en het Kleinpolderplein 1 uur extra door een ongeluk. Maar ook hier is de weg weer vrij. Dan de A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle Centrum, 50 minuten vertraging. De linkerrijstrook is daar nog steeds dicht vanwege het slechte wegdek.
0: Dankjewel. Ja, ondertussen even kijken. Bijna 1200 kilometer file in het land. Het is de drukste spits van het jaar nu al.
3: Laurens van der Kraat.
0: Sterkt als je erin staat. En ja, dan heb je misschien ook nog een beetje stress in je achterhoofd omdat de opwekking top 100 stembus bijna gaat sluiten. Nou, mocht je daar wat hulp bij kunnen gebruiken, app even help naar de studio.
4: De dag van vandaag.

0: De Belong & Co. en Carrie Job, je hoorde de Dove.
1: De Opwekking Top 100 Stemservice.
0: Hoi, de tijd begint nu echt wel te tikken. Aanstaande vrijdag om 6 uur, hè, was het, Luc?
2: Ja, 6 uur stipt. Dan sluit de Opwekking Top 100 Stembus.
0: Dus als je nog wil stemmen, dan moet je toch wel nu een beetje gaan nadenken wat je wil.
2: Zelfs als je zo'n last-minute stemmer bent, net zoals ik, dan wordt zelfs nu de hoogste tijd.
0: En de reden des te meer dat je misschien wel even gebruik wil maken van de Opwekking Top 100 Stemservice. Het kan vandaag nog en anders wordt het vrijdag. Dan gaan we dat voor het laatst doen, want morgen zijn de andere uitzendingen in verband met Hemelvaartsdag. We gaan je helpen. Dat is het idee. En volgens mij heb ik iemand aan de telefoon die wel wat hulp kan gebruiken. Hallo, met wie?
3: Goedemiddag, ik spreek met Jan en Marit.
0: Hoi Jan, hoi Marit.
3: Goedenavond.
0: Hoi, goedemiddag nog net. Hey, jullie zijn onderweg op dit moment, hè? Volgens mij ook best wel ook een mooie reden. Wat zijn jullie aan het doen, Jan?
3: Klopt, we zijn onderweg naar het vliegveld en dan vliegen we naar Italië om onze bruiloft voor te bereiden.
0: Wauw, in Italië. Wat gaaf. En waarom hebben jullie ervoor gekozen om dat daar helemaal te gaan doen?
3: Ja, qua eten, het landschap, de wijn, het weer.
0: Ja, ik hoor de regen volgens mij ook, dus dat is inderdaad een reden om inderdaad naar Italië te gaan. Maar wat lekker zeg. En jullie gaan het dus nu helemaal voorbereiden. Hoe gaat dat eruit zien? Wat moet er allemaal geregeld worden?
3: De grote zijn wel klaar, maar Marit die krijgt bijvoorbeeld haar proefkapsel. We gaan bij de bakkerij taarten proeven. En we gaan het avondeten waar we in het restaurant waar we gaan eten, gaan we ook alvast proeven en keuren of dat allemaal goed is.
0: Oh ja. Zo ja, nu je zo een beetje begint te vertellen, realiseer ik me inderdaad hoeveel erbij komt kijken. Wat je dan allemaal daar op locatie inderdaad allemaal moet gaan regelen. Was dat eigenlijk een beetje te doen? Want het is allemaal natuurlijk een andere taal. Je kent de regio, denk ik dan ook niet per se heel goed? Of is dat voor jullie anders?
3: Nou, wij hebben een Nederlands echtpaar. Dat zijn onze werkplanners. En bij hun op de accommodatie.
0: Werd het stil?
3: Ja, zij spreken Italiaans, dus het is lekker makkelijk.
0: Ja, super. Dat is mooi. Hey, de verbinding is niet heel goed, dus we gaan snel door om even wat beter kennis met jullie te maken. Om zo jou, Jan, in ieder geval te helpen aan drie nummers voor de Opwekking Top 100 op te kunnen gaan stemmen. Binnenkort trouwen dus. Hou je dan ook over liedjes van hou je dan ook van liedjes over Gods trouw?
3: Zegenlied bij ons voorbij.
0: Oh ja. En wat haal jij voornamelijk uit aanbiddingsmuziek? Is dat rust, is dat hoop, is dat kracht of misschien allebei?
3: Vooral gewoon wel hoop eigenlijk. Als je even met de pakken neerzit, dat je dan gewoon... Zoveel opwekkingsliederen zijn mooi beschreven van hey, vertrouw op hem, hij is erbij, je bent niet alleen.
0: Ja.
3: En dat is wel een mooie kracht wat uit de opwekkingsmuziek vandaan komt.
0: Ja. En kan je een moment herinneren nog dat een christelijk lied echt bij je binnenkwam? Wat gebeurde er toen?
3: Ik denk dus even wat minder.
0: Ja, ik hoor het inderdaad. Heb jij muziek eigenlijk liever groots met heel veel instrumenten en stemmen? Of heb je het liever wat kleiner, intiem, akoestisch?
3: Oeh, dat ligt heel erg aan mijn buik. Dat is... S'avonds vaak wat rustiger, overdag wat meer power erin.
0: Ja, ja, precies. En ben je dan iets meer van de oude opwekklassiekers of iets meer het nieuwere werk?
3: Wel van de nieuwe.
0: Ja, oké. Okay, nou, ik denk dat we voor nu wel aardig wat informatie hebben. En wat denk ik ook fijn is aan die muziek is dat het een stabiel lijntje met God is natuurlijk. Dat is ook te waarderen. En we gaan even kijken, want zometeen gaan we dus een aantal liederen aan jou voordragen. Waarvan wij denken, ja, die passen echt wel goed bij jou, Jan. Dus mocht jij ook al thuis luisteren en denken, dit is een goed lied voor Jan. App dan even het lied van Opwekking naar ons toe. Dan kunnen we misschien meenemen zometeen in de selectie. Zet je even in de wacht, Jan. En tot zo, hè.

0: Ik wil heel dicht bij u zijn.
1: Als een kind. Bij de vader op schoot.
2: Houd me dicht bij u.
3: Laat me nooit meer gaan.
4: Heer, ik kom tot u.
5: Jezus, ik wil heel dicht bij u komen.
6: In uw nabijheid wil ik zijn.
7: Welk lied brengt jou dichter bij God?
8: Celia herkent zich helemaal in dit lied en beseft, ik heb God nodig.
9: Juist toen het stormde in haar leven, vond ze troost in deze woorden. Een plek van rust, een plek om te schuilen.
10: Breng nu jouw stem uit voor de opwekking top 100. Via grootnieuwsradio.nl/stem.

0: Matt Redman en 10.000 Reasons.
1: De opwekking top 100 stemservice.
0: En nu zijn het er nog geen 10.000, maar we zijn wel hard onderweg. Op dit moment op 1.000 nummers bijna in de opwekkingsbundel. Ja, en de vraag is, ga daar maar eens uit kiezen. Hè. Probeer dan maar eens op genoeg nummers te komen voor je stemlijstje. Het is een lastige zoektocht voor veel mensen. Maar we hebben hulp, de opwekking top 100 stemservice. We zijn aan de slag gegaan voor Sjan. En die liet weten dat hij gaat trouwen met zijn verloofde op 12 juni. En op dit moment onderweg naar Italië voor de voorbereidingen richting het vliegveld. Sjan, goedemiddag, ben je er nog? Oh, we hebben een voicemailtje te pakken. Ja, de verbinding is niet heel geweldig daar rondom het vliegveld, heb ik begrepen. We gaan nog eventjes proberen te bellen. Om te kijken of we hem ook nog... Ja, blij kunnen maken met een paar opties die we hebben kunnen vinden voor hem. En anders gaan we ze gewoon eventjes...
2: Goedendag.
0: Nee, nou, dan gaan we het gewoon even zo doen. Misschien even één keer het andere nummer, Luc. Kunnen we dat nog proberen? En dan...
3: Ik denk het wel. Ja. Gaan we gewoon proberen.
0: Hebben we twee nummers gekregen.
2: Goedendag.
0: Nee, nou. Ook niet. Nou, maakt niet uit. Dan gaan we het gewoon zo
3: hij
0: doen.
3: Hij luistert mee. Hij luistert mee.
0: Daar gaan we gewoon vanuit. Nou, Sjan, hier komen de drie opties voor jou. Het is een niet-bindend stemadvies, dus voel je vrij om er ook volledig van af te wijken. Maar wij denken dat deze goed bij jullie passen. Ja, je gaf dus aan dat je binnenkort gaat trouwen en dat Gods trouw ook belangrijk is voor jullie. Deze kwam ook heel vaak binnen en we denken, ja, dit is ook wel een hele mooie om richting jullie huwelijk mee te geven. ...542. God van trouw. En ik vroeg je zojuist, Sjan, ja, wat nou jou zo aanspreekt in aanbiddingsmuziek? Wat het dan met je doet, of het rust geeft? En ja, jij zei dat het vooral jou een gevoel geeft dat je niet alleen bent. Dat het geloof echt, ja, je samen bindt met elkaar, met mensen om je heen, met God. Ja, en dit lied gaat daarover.

En dan hebben we de ene uitgekozen waarvan we denken, ja, dat is toch wel echt degene die volgens mij gegarandeerd in jouw lijstje thuis hoort. Want je zei dat je wel hield van energieke muziek. En dat je het fijn vindt als het gaat over Gods trouw. Nou, dat komt hier duidelijk in naar voren. En ik dacht, ja, jullie gaan zo meteen natuurlijk het vliegveld op. Het vliegtuig in richting Italië. Dus dan is deze titel ook wel heel toepasselijk. Gods trouw reikt helemaal hoog. Dit is 831.

De opwekking bent met Marcel Zimmer in de selectie voor Sean voor de opwekking top 100. Rianne die komt ook nog met een hele mooie. Wil ik nog even meenemen als een bonusoptie. Want Sean die gaf aan dat gewoon het idee dat je niet alleen bent. Dat hem heel veel hoop geeft in muziek, in aanbiddingsmuziek en in zijn geloof. Deze vind ik ook nog wel heel mooi.

0: En Sjan is op dit moment met zijn verloofde onderweg naar Italië om de bruiloft voor te bereiden. En de verbinding viel net even weg, maar we hebben een spraakberichtje van hem gekregen.
1: Helaas werkte de telefoon niet, maar de internetverbinding deed het wel om jullie adviezen te ontvangen. Nummer 1 en 2 zijn zeker opties om hem mee te nemen. Jullie hartstikke bedankt voor het advies en op het vliegveld ga ik eens even het lijstje invullen.
0: Ah, fantastisch. Nou, een hele mooie tijd gewenst in Italië. En een, de zegen ook voor jullie huwelijk natuurlijk die eraan zit te komen. Het is bijna 6 uur. We gaan zo de woensdagavond in. En op het moment dat je nog niet gestemd hebt voor die opwekking top 100... dringend advies toch wel om dat snel te gaan doen. Want vrijdagmiddag om 6 uur, dan sluit de stembus.
2: A1 Verhuur verhuurt alles voor bedrijf en particulier. Van hoogwerkers, kranen, bouwapparatuur tot tuingereedschap. Bekijk het assortiment op a1verhuur.nl voor al uw materieel.

0: AHA? Nu AHA borrelhapjes tot en met 210 gram van de versafdeling. 3 stuks voor 5,99.
1: A1 Verhuur vind je in Barneveld, Ede, Ermelo, Nijkerk en Zeewolde. A1verhuur.nl voor al uw materieel.
2: Uw auto, trekker, shovel of grasmaaier heeft direct onderhoud nodig? Garage- en landbouwmechanisatiebedrijf Veenstra Bakkeveen. Ze verkopen en onderhouden ook landbouwwerktuigen. Veenstra Bakkeveen, het beste adres in de regio. Veenstrabakkeveen.nl.
3: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
4: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: GardenOnline.nl, overkappingen, schaduwdoeken en priëlen. GardenOnline.nl.
7: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
8: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
7: Dus waar moet je zijn voor de magic?
9: Joujou.
10: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
11: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
12: Elke dag een frisse start. Nu exclusief bij Trekpleister. Woolite Wasmiddel Gold 2,7 liter voor €6,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
13: Een fijne baan in de zorg bij jou in de buurt? En een team met wie jij je geloof kunt delen? Kom werken in een van de teams van Lely Zorggroep. En maak het verschil voor de mensen in jouw omgeving. We ontmoeten je graag. Ga naar werkenmetwaardering.nl.
14: Grootnieuws Radio.
15: Het christelijke radiostation.
14: Het ANP-nieuws van 6 uur.
16: Goedemiddag, ik ben Mark Bergt. Het kabinet moet nu echt werk maken van mensen die over 5 jaar geen gebruik meer kunnen maken van de hypotheekrenteaftrek. Ambtenaren vrezen anders voor chaos, ook omdat mensen nauwelijks weten wanneer hun regeling afloopt. Dat is namelijk matig bijgehouden door banken en de Belastingdienst. Gisteren was er weer een anti-AZC-demonstratie in Apeldoorn en daar heeft de politie 7 minderjarigen opgepakt. De meeste voor het gooien van vuurwerk, maar ook eentje omdat hij zich niet hield aan een gebiedsverbod. Om te voorkomen dat de protesten weer uit de hand lopen, is er nu een speciaal vak voor demonstranten. Autorijden voor mensen uit Overijssel wordt duurder, want de provincie gooit de wegenbelasting omhoog. Elk jaar met een paar procent tot 2030. En dat moet 15 miljoen opleveren en dat geld is nodig om wegen, viaducten en bruggen op te knappen. De wegenbelasting in Overijssel is nu een van de laagste in het land. Het weer nu van Weer Online. Na een wisselvallige dag koelt het vannacht af naar 5 tot 9 graden. En morgen verandert er weinig, ook dan is het aan de frisse kant... en ook dan vallen er buien. En dat was het nieuws van het ANP.
14: Grootnieuws Radio Verkeer.
17: ANWB. Het is een hele drukke avondspits geweest. Het drukste moment ligt inmiddels wel achter ons... maar de drukte is nog niet echt helemaal voorbij. Er staat nog alles bij elkaar opgeteld. 830 kilometer file. De A2 van Eindhoven naar Maastricht. Tussen Rooster en knooppunt Kerensheide staat 7 kilometer daarvan. Door een ongeluk met een vrachtwagen zijn 2 rijstroken dicht. De vertraging is 1 uur. A12 Den Haag-Arnhem. 35 minuten vertraging tussen Houten en Maren. Dezelfde A12, maar dan van Arnhem naar Den Haag. Tussen Veenendaal-West en Driebergen, 10 kilometer. Door een ongeluk zijn 2 rijstroken dicht en dat kost je 1 uur extra. Dan op de A28 van Amersfoort naar Zwolle, tussen het Harde en Zwolle Centrum, 16 kilometer door het slechte wegdek. Al een flink aantal dagen is de linkerrijstrook dicht daar en je hebt nu 3 kwartier vertraging.
9: Zo, en toen was het alweer woensdagavond. Je luistert naar de dag van vandaag. Zometeen wil ik je graag gaan helpen met de afwas in de vorm van een muzikaal steuntje in de rug. De afwasmix komt eraan. Maar voordat we de vaatwasser of het afwassteltje vol laten lopen, eerst het Stromen van Zegen van Joke Buysso.
18: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
19: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
20: Joehoe!
19: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
21: Geef meer dan alleen een cadeaukaart. Geef een kleuterjuf cadeau. Met Dierbaar Cadeau geef je een donatiecadeau, zodat een kind in Kenia een warme start krijgt en de kans om spelenderwijs te leren. Een klein gebaar van grote waarde. Dierbaarcadeau.nl.
22: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
23: Nog een keer! Papa, sneller!
24: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
25: Oh. Goedemorgen allemaal.
26: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroon.nl.
27: Een avond om naar uit te kijken. Waar begint dat? Bij Rode Pesto. Parmezaanse kaas en een mega krokante kipburger. Lekker Italiaans tafelen met de McCrispy Italian van McDonald's. I'm loving it.
28: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
29: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
30: Odido. Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
31: Voor de makers.
32: Praxis.
33: Welk lied brengt jou dichter bij God? Breng nu jouw stem uit voor de Opwekking Top 100.
34: Via grootnieuwsradio.nl/stem.
33: De dag van vandaag.
34: Met Laurens van der Kraats.
33: Het christelijke radiostation.

Joke Buijs en stromen van zegen op Groot Nieuws Radio. Het is een vrouw met vele talenten. We kennen haar natuurlijk van de covers van Johannes de Heer. We kennen haar van haar eigen geschreven albums. De stem hier van Groot Nieuws Radio. Spreekt ze heel veel dingen voor in. En ze is nu ook aan de slag gegaan met kinderliedjes. Nou ja, beter nog, slaapliedjes heeft ze gemaakt. Een heel album is er verschenen. En dan vraag je misschien af, hoe klinkt dat? Nou, even een klein stukje.

0: Ja, mocht je benieuwd zijn, je kan het vinden op Droom maar Zacht op bijvoorbeeld YouTube. Maar in slaapvallen is nu nog even niet de bedoeling. Het is nog vrij vroeg en misschien staat er ook wel een vaat op je te wachten. Je hoorde net stromen van zegen, maar misschien stroomt bij jou dat afvalsteltje op dit moment vol en kun je nog de zegen van die bezigheid nog niet helemaal inzien. Nou, dan is deze voor jou.
1: De afwasmix.
0: Het is je wekelijkse steuntje in de rug en die vind je niet in het schap van de supermarkt. Elke woensdagavond voorzien we je vaat van een muzikale glans. Martijn Buwalda, Hillsong Chapel komen er ook aan. Maar voordat ik de afwasmix instart, moet ik hem wel even voorzien van een waarschuwing. Want het kan wel eens dansen gaan worden in de keuken met deze. En kijk daarbij wel een beetje uit met al die natte, gladde borden en glazen. In het Nederland staat hij ook in onze opwekking top 100 op plek 6 binnengekomen. En dit is het origineel. Joy!

0: Volgende week, het Pinksterweekend, is die ook te horen in de studio van Groot Nieuws Radio. Komt live optreden tijdens opwekking. Als je benieuwd bent naar wat er allemaal te gebeuren staat bij ons in de tent en hier op de radio, ga even naar grootnieuwsradio.nl/opwekking. En als je dan toch op de website bent en je hebt nog niet gestemd voor de opwekking Top 100, doe het dan snel, want je hebt nog tot en met vrijdag. We gaan hem zo weer openen, maar eerst even terug naar gisteren, want het was een bijzonder gesprek. Ik sprak toen met Henk-Jan uit Surhuis ter Veen in helemaal in het noorden van het land. Genesis 9, vers 13 tot en met 16 had hij uitgekozen. Daarin stelt God de regenboog in als teken van zijn verbond. En diezelfde regenboog die heeft een bijzondere betekenis voor Henk-Jan.
1: Ja, dat is het volgende. Het raakt me, dat merk je. In 2021 is mijn broer plotseling overleden. Ja. En elke dag dat wij, mijn vrouw en ik, samen naar mijn ouders reden, zagen wij die boog, die regenboog. En dat gaf ons een geruststelling. Dat we zeiden van ja, dit is op dit moment eigenlijk wat we nodig hebben. Dat je zegt van, ja, die boog als teken van trouw. En die zegt van, ja, maar ik ben bij jullie.
0: Zometeen een nieuw gesprek in de Doorgeefbijbel naar Ron Canoli.

0: Sela en die allermooiste dag.
1: Groot Nieuws Radio. De hoofdpunten van het ANP-nieuws.
2: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Loosdrecht is klaar met protesten tegen asielzoekers. En er geldt nu een noodverordening rond het gemeentehuis, waar geregeld rellen uitbraken. Je mag er de komende dagen alleen komen als je er echt moet zijn. In Duitsland wordt een kinderarts verdacht in een grote zedenzaak. Hij zou zeker 130 kinderen seksueel hebben misbruikt of verkracht. Het gebeurde allemaal in een ziekenhuis bij Berlijn. En de chocoladefabrikant Milka heeft een tik op de vingers gehaald voor misleiding. Milka verkocht repen die ineens dunner en duurder waren, maar dat was nauwelijks te zien aan de verpakking.
0: Dan het Groot Nieuws Radio weerbericht van Buienradar. Vanavond en vannacht vallen er nog enkele buien, mogelijk met onweer. Temperatuur daalt tot zo'n 5 graden. Morgen start vrij bewolkt met buien, maar in de loop van de middag wordt het droger en ook zonniger. En het wordt opnieuw 13 graden.
1: Groot Nieuws Radio Verkeer.
3: ANWB.
4: Het was de drukste spits van het jaar. Het is nog steeds druk, zeker voor dit tijdstip. 530 kilometer file staat er nu nog. Vooral rond Utrecht en Amsterdam moet je geduld hebben. Maar ik begin op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn. Tussen Hoevelaken en Voorthuizen heb je een half uur vertraging. Dan de A9 van Amstelveen naar Alkmaar. Tussen Bad Hoeverdorp en Beverwijk Oost 13 kilometer. Vertraging is 20 minuten. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. Dan de A10 Oost naar de A10 Zuid. Tussen de afrit Amsterdam Centrum en Oud-Zuid. 20 minuten vertraging. Zat 5 kilometer door een ongeluk. 3 rijstroken zijn dicht. A12 van Arnhem naar Utrecht. Tussen Veenendaal West en Maarsbergen doe je er ook 20 minuten langer over. Het komt ook door een ongeval, maar hier is de weg weer vrij. A28 Amersfoort-Zwolle. Tussen het Harde en Zwolle Centrum. 35 minuten vertraging over 13 kilometer door dat slechte wegdek. En de A58 van Eindhoven naar Tilburg. Tussen Best en Moergestel is het oponthoud 3 kwartier. Dan de N57 van Rotterdam naar Middelburg. Tussen de A15 en de Haren-Vlietdam. 11 kilometer. De vertraging is 35 minuten.
1: Laurens van de Kraat.
0: Gisteren bleek de doorgeefpijpel ineens bij Henk Jan te zijn, in de buurt van het Strand Heen Festival. Nou, of die daar nu ook echt is en bij wie, dat gaan we zo horen. Eerst Kurt Stamlin.
1: De dag van vandaag. Het christelijke radiostation.

0: Stumbling, Whom Shall I Fear?
1: De Doorgeefbijbel.
0: Als ik het goed heb begrepen, kan de Doorgeefbijbelkist elk moment zomaar het festivalterrein van het Strandheemfestival in het noorden van Nederland betreden. We gaan eens kijken. Gisteren was hij bij Henk-Jan van der Veen uit Surhuisterveen. En nu bij...
2: Hey, goedendag, Joran Pennekaar.
0: Hoi Joran, met Laurens van de radio.
2: Goedendag.
0: Hey, hallo. Even kijken, gisteren hadden we Henk-Jan uit Surhuisterveen. En jij woont ook een beetje in de buurt daar, of...
2: Ja, klopt zeker. Ja, ik kom uit Buitenpost, dus het ligt wel aardig dicht bij elkaar allemaal.
0: Ja. En ben je daar nu ook, of ben je al op het Strandheemterrein? Want volgens mij ben jij daar ook aan verbonden, toch?
2: Nee, ik ben er even echt flink van vandaan ook. Ik ben nu nog in Amersfoort op werk en ik rijd vanavond pas richting Strandheem. Dus,
0: Want ja. Morgen begint het allemaal, toch?
2: Ja, klopt. Morgen begint alles.
0: Ja, want wat is jouw rol? Wat ga jij daar doen?
2: Ik ga bij U-Wave, dat is eigenlijk de jeugd van het festival, ga ik hosten. Dus ik ben eigenlijk het gezicht van de jeugd. Dus ook met content schieten voor Instagram en ook de band inluiden, dan wel de spreker aankondigen. Gewoon de dienst open eigenlijk, het gezicht voor de jeugd.
0: Ja, en dat is een gave rol die je dan mag vervullen. En hoe ben je daarbij betrokken geraakt bij de jeugd op die manier?
2: Dit is ook mijn eerste jaar, dus het is ook even allemaal kijken hoe en wat, maar ik heb wel heel veel zin in hoor. Ik ben gewoon gevraagd door iemand uit de kerk en die had me een keer zien spreken bij ons in de kerk zelf en die zei, nou volgens mij ben jij wel geschikt daarvoor. Dus zo ben ik een beetje mee ingerold.
0: Leuk man. En wat doe je zelf in het dagelijks leven?
2: Ik ben onderofficier bij de landmacht, dus ik werk bij Defensie.
0: Wauw. En ik zit hier even op de website de scrollen van Strandheem. En volgens mij ziet jouw naam hier ook staan in het kader van een soort bootcamp. Klopt dat?
2: Ja, dat klopt zeker. Dat is op de zondagmiddag. Gaan we een soort van militaire sportles organiseren. Dat is puur om even ook inzichtelijk te maken hoe die sportlessen nou van ons eruit zien.
0: Lachen. Nou, dus mensen gaan lekker in beweging gezet worden daar. Ja. Waar kijk je inhoudelijk zelf het meest naar uit wat betreft het programma?
2: Toch uit een stukje samen zijn, denk ik. Ik denk dat gisteren had Henk-Jan het ook al over. Het is best wel kleinschalig, dus het voelt echt een beetje als een familiefestival. Dus ik denk dat het ook gewoon heel gezellig is tussen de diensten door en na de diensten. Dus daar kijk ik wel echt naar uit.
0: Ja, gaaf. Nou, er gaat een hoop gebeuren in het programma. Mosaic Worship komt, Eline, Red Collective. Het wordt afgesloten met Laudate, geloof ik ook nog, hè, de sing-in.
2: Ja, het wordt echt een goed weekend, zeker. Ja,
0: gaaf hoor. Nou, heel, heel leuk. Gaat de Doorgeefbijbel trouwens ook mee die kant op? Ja, we zijn er in principe niet heel veel meer. Want morgen Hemelvaartsdag, dan is er geen Doorgeefbijbel. En dan zijn we in principe maandag weer. Ja, het zou kunnen. Je mag nog een fotootje schieten of hem even meenemen. Maar voordat we daar zijn, is al benieuwd welke tekst jij hebt uitgekozen voor vandaag, Johan.
2: Ik heb 1 Johannes 3 vers 1 uitgekozen.
0: Oké, en wat staat daar?
2: Er staat, zie hoe groot is de liefde die de Vader ons gegeven heeft, dat wij kinderen van God worden genoemd. Daarom kent de wereld ons niet, omdat zij hem niet kent.
0: Ja, en waarom uit al die versen uit de Bijbel heeft deze jouw aandacht gegrepen?
2: Ja, deze geeft eigenlijk ook dieper aan over identiteit. Op mijn werkplek is het soms nog best wel moeilijk om als christen te functioneren en ook dat te combineren. Ook omdat we vaak best wel een tijd weg zijn en dan kan je minder je Bijbel lezen. Maar dit praat heel erg vanuit de identiteit. Dus wat er ook gebeurt, ook al gaat het op je werk misschien niet heel goed. Je bent een kind van God en dat is eigenlijk, dat is je eerste instantie wat je bent. Dat is je identiteit. En vanuit daaruit, als je dat gelooft en vanuit daaruit ook echt leest, dan kom je ook echt met een andere manier, loop je dan echt door het leven. En dat is wel echt een tekst waar ik heel veel uit haal, dat echt een kind van de Vader zijn en dat daar mijn identiteit ligt en niet in de omstandigheden waar ik misschien soms in me bevind.
0: Ja. Ja, en zeker bij Defensie kan ik me een beetje voorstellen. Er gebeurt natuurlijk veel in de wereld. Heb je daarin ook houvast aan zo'n tekst? Maakt dat het anders, denk je?
2: Ja, zeker. Want wat ik ook zeg, wat er ook gebeurt, welke omstandigheden ook naar je toe komen. Je blijft altijd een kind van de Vader. En dat is gewoon zo'n krachtig fundament waar je altijd op terug kan vallen, wat er ook gebeurt. Dus ik heb er zeker heel veel houvast aan.
0: En Johannes 3, vers 1 vandaag gearseerd. Dankjewel voor het meedoen, Joran. En heel veel succes met je rol ook tijdens het Strandheemfestival de komende dagen.
2: Ja, dat gaat helemaal goed komen.
0: Hoi, hoi.
2: Oké, bedankt. Hoi, hoi.

0: In Salvation met Anne-Michel Lee van de Amen-sessies breekt de hemelen open.
1: De luisterwijzer.
0: Zometeen kun je op 7FM luisteren naar Nando Kok. En hij begint met Lindy. En als de muziek van Groot Nieuws Radio, ons hoofdkanaal, iets meer ding is, kun je ook naar Groot Nieuws Radio non-stop gaan luisteren. Ook te beluisteren via DAB+. Daar hoor je zo Nicole C. Mullen. Als je wel behoefte hebt aan een uitstapje naar de kerk- en koormuziek, blijf dan lekker luisteren, want zometeen begint het programma Wens met Psalm 75. Christelijke gemengde zangvereniging Asaf uit Papendrecht hoor je daar zometeen. En nog veel meer mooie muziek natuurlijk in het programma Wens. Dit was hem voor deze woensdag 13 mei. Morgen zijn we er niet met de middagshow, maar wel de hele dag lekker veel muziek in het kader van Hemelvaartsdag. En hopen wij er vrijdag weer te zijn met een nieuwe middagshow vanaf 4 uur. Ik wens je een mooie avond en een gezegende Hemelvaartsdag. Maak er een mooie dag van. Dit is Colton Dixon en Build a Boat.

0: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals alle Bioderma, nu 1 plus 1 gratis. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
1: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
2: Deze vrijdag, de Blijde Klanken Psalmendag.
3: Bij Grootnieuws Radio Blijde Klanken.
2: Luister via de Grootnieuwsradio-app of via grootnieuwsradio.nl.
4: Bij een bomaanslag op een kerk in Syrië verloren Elias en Hanan 7 familieleden. Elias vraagt zich af, is dit nog de juiste plek voor zijn gezin? De kerk in het Midden-Oosten dreigt te verdwijnen. Toch blijft hun geloof standvastig. Versterk wat dreigt te sterven. Ga naar opendoors.nl/bedreigd.
5: Geef je tuin een goede basis met Karwei. Profiteer nu van 1 plus 1 gratis op Fleurella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
6: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
7: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
8: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op Lendl.nl.
9: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
10: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
11: Grootnieuws Radio.
12: Het christelijke radiostation.
11: Het ANP-nieuws van 7 uur.
13: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Nadat het gisteren weer onrustig was in Loosdrecht tijdens protesten tegen asielzoekers, komt er nu een noodverordening rond het gemeentehuis. Je mag er alleen komen als je er ook echt moet wezen. En ook worden alle auto's die Loosdrecht inrijden gecheckt. In een deel van het gemeentehuis worden asielzoekers opgevangen. Premier Jette gaat dit weekend de zaak van het ontvoerde meisje in Sia aankaarten bij zijn Indiaanse collega. Die is dan in ons land. Het Amsterdamse meisje werd 10 jaar geleden door haar vader ontvoerd naar India. Volgden allerlei rechtszaken en de vader werd veroordeeld, maar India wil hem niet uitleveren. Een grote zedenzaak in Duitsland, waar een kinderarts zeker 130 kinderen zou hebben misbruikt of verkracht. De zaak kwam een paar maanden geleden aan het rollen, toen voor het eerst melding werd gemaakt dat er iets mis was in een ziekenhuis bij Berlijn. En daarna bleek dat het misbruik al jaren aan de gang was. Het weer nu van Weer Online. De lente is helemaal weg uit Nederland en dat betekent dat we nog een paar dagen zitten opgezadeld met wisselvallig weer. Ook morgen zijn er namelijk weer buien en het wordt hooguit 12 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
11: Grootnieuws Radio Verkeer.
14: ANWB.
15: Er staat nog 230 kilometer file op de A1 Amsterdam-Apeldoorn. Bij 20 minuten langer onderweg tussen Hoevelaken en Voorthuizen. Dat geldt ook voor de A2 Utrecht-Den Bosch tussen Everding en Waardenburg. En voor de A12 van Utrecht naar Arnhem tussen Oosterbeek en Knoopend Waterberg. Dat laatste komt door een vrachtwagen met pech. Op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda tussen Rotterdam en de Moerdijkbrug doe je er een half uur langer over. En de A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle Centrum 20 minuten vertraging door het slechte wegdek. Dan de A58 van Eindhoven naar Tilburg. Dus ik knop in Batendorp en Oorschot 3 kilometer. Maar de vertraging is wel een half uur.
14: Zometeen.
11: Wens.
14: Alles voor je auto op één centraal adres. Autobedrijf HZ in Ochten heeft het al voor je gefixt. Altijd 500 BOVAG auto's op voorraad. HAZET.nl.
16: Christelijke kinderopvang Koala heeft ruimte voor groei en geloof. Geef het door aan de kinderen en bouw mee aan hun toekomst. Kom jij ook bij ons werken? Kinderopvangkoala.nl. Het allround BOVAG autobedrijf voor al jouw autowensen. HAZET.nl.
17: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
18: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve yoghurt Griekse stijl, 10% vet, 1 kilo voor 1,99. En een bak Zaanse Hoeve volle kwark voor maar 1,29. Altijd laag.
17: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Je hebt nog 5 dagen.
19: Voor uw camper, pleziervaart of vrachtschip of uw vakantiehuis met bedstee, matrassen op maat gemaakt. Past altijd en betaalbaar. Kijk op dekbedenmatras.nl.
20: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
21: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
22: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
23: Dekbedenmatras.nl. Een vertrouwd adres voor al uw beddengoed. Dekbedenmatras.nl.
24: Veel vrienden maken de vriendschap dun. Hoeveel echte vrienden kan een mens aan?
25: Geef meer dan alleen een cadeaukaart. Geef een betrokken moeder cadeau. Met Dierbaar Cadeau geef je een donatiecadeau, zodat een kind in Kenia kan opgroeien met alle liefde en aandacht. Een klein gebaar van grote waarde. Bestel op dierbaarcadeau.nl.
24: Welk cijfer geef jij de vriendschap met jezelf? Bevriend jezelf en open je leven voor vriendschap met anderen.
26: Is dat jouw dochter die zo hard rent?
27: Ja, enorme stuiterbal. Heb jij er ook eentje rondrennen?
26: Die andere stuiterbal daar.
27: Dus jij staat hier ook nog wel een tijdje. Koffietje doen?
28: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
29: Je voelt je thuis, waar je touwen echt bestreekt.
24: Wil jij groeien in vriendschap? Bestel het boek Vriendschap of je leven van Henk Stoorvogel en Pieter Struik op vriendschap.nl.
30: Deze vrijdag sluit de stembus voor de opwekking Top 100.
31: Heb jij jouw stem al doorgegeven via grootnieuwsradio.nl/stem?
30: Elke avond vanaf 7 uur.
31: De mooiste kerk- en koormuziek.
30: Het christelijke radiostation.

0: Een psalm om de wens van vandaag mee te openen. Psalm 75, de verzen 1, 4 en 6. U alleen, u loven wij, zong zangvereniging Asaf Papendrecht onder leiding van Ton van der Horst.
1: Wens.
2: Met Tim Hendricks.
0: Woensdagavond, 13 mei 2026. Fijn dat je weer luistert. Goed dat je er bent. En het volgende uur is weer van ons. We hebben het Rijk alleen. Voelt een beetje alsof we alleen thuis zijn. We mogen de playlist samen weer inkleuren. Daar is ook een stukje teamwork voor nodig. Maar dat gaat goed komen. En de muziek krijgt in dit uur een extra dimensie als we het aanvragen voor elkaar. Als je een lied aanvraagt ter bemoediging. Als je een lied aanvraagt omdat je aan iemand denkt. Omdat je dankbaar bent. Omdat er iets te vieren is. En ik zou zeggen, ga mee op reis. En als je zelf een lied hebt voor onderweg, vraag hem aan via grootnieuwsradio.nl/wens. Zoals Hanna Koudijs ook gedaan heeft. Hanna, laten we met jouw verzoek beginnen vanavond. Je zegt het volgende. Je zegt, lieve papa, mama, Ruben, Esmee en Melis. Ik wil even zeggen, en ik doe dat zo met een lied voor jullie op Grootnieuws Radio, dat ik heel erg dankbaar ben voor jullie allemaal. Voor papa en mama, omdat jullie altijd voor mij zorgen en me liefhebben zoals ik ben. En ik ben dankbaar voor jullie, Ruben, Esmee en Melis, omdat jullie mijn leven leuker maken. Ook al is het soms ook druk of een beetje chaotisch. Ik ben misschien niet altijd heel goed in het zeggen ervan, maar ik ben echt dankbaar voor jullie. Ik hou van jullie. Liefs, jullie dochter en grote zus, Hanna. En Hanna zegt het ook met deze plaat. You Say heeft ze voor jullie aangevraagd. En het wordt gezongen vandaag door Tenira Sturm.

0: luistert naar het verzoekplatenprogramma Wens op Grootnieuws Radio. En ik draaide dit liedje van Lauren Daigle, gezongen door Tanira Sturm. You Say, met een boodschap voor de ouders van Hanna en voor Ruben, Esmee en Melis in zwarte broek. Ik hoop dat deze eerste wens goed is aangekomen en meer wensen zullen volgen. Maar eerst dit.
1: De dagtekst.
0: De nodige inspiratie met een stukje Bijbel. Vandaag Psalm 5 vers 4 die we uitlichten. En er staat, ik lees de MBV-vertaling. In de morgen, Heer, hoort u mijn stem. In de morgen wend ik mij tot u en wacht. Psalm 5 vers 4. In de morgen, Heer, hoort u mijn stem. In de morgen wend ik mij tot u en wacht.

Wacht op de Heer en houd moed. Het Urkergemengd Koor Emmanuel zong je moed in vanavond met solist Agen van den Berg onder leiding van de Harmhoeven het lied Wacht op de Heer, psalm 27. Bij de dagtekst, psalm 5, vers 4. En de dagtekst vind je altijd terug op onze site. Ook die van gisteren en eergisteren en die dag daarvoor. Lees het op grootnieuwsradio.nl/dagtekst. Een tekst en muziek over God die hoort. En daarom bidden we ook voor elkaar. We weten dat de kracht uitgaat vanuit het gebed. En zingen is bidden. Ik bid voor jou, zingt Gemengd Koor Glorify Meppel. Op verzoek van Jan en Ariane Ploeg vanavond voor Nettie en Johan Beukema uit het Zand. Jan en Ariane laten weten, lieve Nettie, lieve Johan. We wensen jullie heel veel kracht toe en bovenal Gods nabijheid. Nu jij, Nettie, een traject bij Visio in zal gaan om nog enige zelfstandigheid te kunnen behouden, nu jouw ogen steeds verder achteruit gaan. Fijn dat jullie hier samen achter kunnen staan en weet dat God altijd met je meegaat.

0: En zo brengen we elkaar in gebed bij God. Dat doen we zo in het uur wens met de liederen die we voor elkaar aanvragen. En ook jullie situatie, Nettie en Johan, is in onze gebeden. Je hoorde het christelijk gemeentekoor Glorify Meppel zingen. Onder leiding van Jaap Kramer het lied Ik bid voor jou. Ja, ik zie uit naar deze vrijdag. Dat wordt een speciale dag. Morgen natuurlijk ook een speciale dag, Hemelvaartsdag. We zijn er dan gewoon met wens. En ook vrijdag kun je inschakelen, al heel vroeg, op ons stemmenkanaal Blijde Klanken. Om 8 uur beginnen wij met de Psalmendag. Ja, dat is mooi. Alle psalmen dus die voorbij komen. Van 1 tot en met 150, maar in alle soorten uitvoeringen. Al die mooie koren die ons land rijk is, die komen voorbij. Instrumentalisten die van zich laten horen. En ja, ook jij laat van je horen. Als je iets vertelt over welke psalm voor jou speciaal is, waar je je extra verbonden mee voelt. Die verhalen komen voorbij. Dat zal bemoedigend zijn, inspirerend zijn. Jorrit Wout, Andries Knevel, ook zij zullen met ons dieper de psalmen induiken. En de dag wordt gepresenteerd door Lucas Kramer, Juri van de Geest, collega Hans van Vuren. En ook ikzelf mag de laatste uren van de psalmendag vrijdag dus presenteren. Leg de muslirepen en zet je dopper maar vast klaar voor een hele dag psalmen. Dat wordt genieten. Aanstaande vrijdag dus op ons themakanaal Blijde Klanken. Ons kanaal voor kerk- en koormuziek. En dan het finale uur zal worden uitgezonden ook op het hoofdkanaal tussen 7 en 8. Het wenstijdstip. Met Psalmendag in het vooruitzicht. Alvast een hele mooie uitvoering van Psalm 5. Psalm 5. Neem, Heer, mijn bange klacht ter oren. Zie als het aan woorden mij ontbreekt, wat de overdenking in mij spreekt. Verwaardig u uit hemels koren mijn stem te horen. Ja, mooi, de rode draad door de uitzending toch. Een God die hoort. En wij mogen hem aanroepen. Luister naar Psalm 5, de verzen 1, 4, 7 en 12, gezongen door het koor van de week, Jeliton uit Amersfoort, onder leiding van Arie Kortleven.
1: Het Blijde Klanken koor van de week.
2: Deze week Christelijk Mannenkoor Jeduthun uit Amersfoort.

Christelijk mannenkoor Jedutun met Psalm 5 vanavond. En morgen meer muziek uit jullie repertoire. Als blijde klankenkoor van de week extra veel te horen. Hier een wens. En op ons kanaal Grootnieuws Radio blijde klanken te ontvangen via de Grootnieuws Radio luisterapp. Download hem als je dat nog niet gedaan hebt. En ook via internet. En we zijn vanavond ook met het programma In Zaamslag. Met een lied voor mevrouw Slabbekoorn de Poter. Ja, de muziek, maar ook de boodschap zal u ongetwijfeld als muziek in de oren klinken. Hier zijn ze, kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. En ze zeggen, lieve ma, gefeliciteerd met je 90ste verjaardag. Aanstaande zaterdag dan hopen we het samen te vieren in de Molenhof in Zaamslag. Iedereen ziet er naar uit. Ook oudste dochter en onze zus Addy, die gisteren op 12 mei jarig was. En dochter en zus Margreet, die ook op 13 mei jarig is. Van harte gefeliciteerd. Elke dag luisteren naar wens en nu zelf bij naam genoemd worden. Dat moet wel een verrassing zijn. En zo ook het lied dat we nu gaan horen. Hier is het lied Groot is uw trouw, o Heer. We zingen het met u mee en het Sjare Zeedijk-koor gaat ons helpen. Onder leiding van Mark Brandwijk. Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader.

Voor alles is een tijd. Voor bijna alles een lied. Dus ga nu naar grootnieuwsradio.nl/wens voor een lied in elk seizoen.

Heerlijke, sprankelende muziek. John Rutter en de Cambridge Singers met het lied Look at the World. Een uitnodiging om je heen te kijken en het goede, het mooie te zien. De schoonheid van de schepping en natuurlijk daar ook God in te zien. De God die het alles maakte. Zo zijn we samen onderweg met muziek, met elkaar, met het delen van persoonlijke verhalen. En ja, als jij om je heen kijkt en je ziet ergens is een lied nodig, ter bemoediging misschien, ter inspiratie, of gewoon zomaar omdat het leuk is, omdat het de feestvreugde vergroot, ja, schroom dan niet om ook een plaat aan te vragen en van je te laten horen. Met jouw verzoekplaat ook een hoopvol geluid hier op Grootnieuws Radio te laten klinken. Grootnieuwsradio.nl/wens. Daar kun je je verzoekplaat bij ons inleveren. En dan is het heel snel hier te horen op de zender. Je kunt aangeven wanneer jouw verzoekplaat voorbij mag komen. Dus Grootnieuwsradio.nl/wens. Muziek met een persoonlijke boodschap. Nou, hier een boodschap voor Ilse uit Haringsveld-Giessendam. Ilse, we gaan voor je draaien. Ik zal er zijn van Sela. Je hoort de stem van King Abaan en je hoort ook jouw ouders, Jan en Tamara van der Boogaard, want ze zeggen, lieve Ilse, je examens zitten erop. Het was pittig voor je, maar je hebt het toch maar weer even gedaan. We zijn ontzettend trots op jou. En nu is het afwachten. Maar weet één ding, dat we hoe dan ook trots op je zijn. Je bent goed zoals je bent. Geniet nu lekker van je vrije tijd. Je hebt het echt verdiend. En we houden van je. Heel veel liefs. En een dikke kus met het lied voor jou. Van papa en mama.

Juicht, want Jezus is Heer, zong het interkerkelijk kerkkoor Dronten, opwekking 174. Een lied dat mij even terugbrengt naar vroeger, het oostelijk zwembad in Rotterdam, waar we doopdiensten hadden als kerk. Ja, daar zie ik nog helemaal voor me hoe dat dan ging. Ja, ik was als kind behoorlijk onder de indruk. Natuurlijk met elkaar in de zwembad als kerk. Dat is natuurlijk al heel speciaal. En dan de dopelingen natuurlijk in hun witte gewaden. De liederen die je dan zong met elkaar. Hoe dat dan galmde door het zwembad. Ja, dat is even een herinnering die hierbij boven komt. En zo gaat dat, hè, met muziek. Muziek draagt herinneringen met zich mee. Leuk ook om van jou te horen als er een lied is met een mooie herinnering. Het kan ook een mooie aanleiding zijn voor het aanvragen van een lied. Voel je vrij. Dan naar Linschoten met muziek voor Zippora van der Weijden. Zippora, een wens van je ouders. Ze zeggen, lieve Zippora, van harte gefeliciteerd en een dikke knuffel voor jou. Van ons met dit lied over de Heer als jouw herder. Psalm 23. Dit is Zangvereniging Fiducia Ede onder leiding van dirigent Jan Quintus Zwart.

Zijn het niet sprankjes hoop op de radio? Al die liederen die we mogen draaien? Op jouw verzoek? De warme woorden die we erbij mogen doorgeven? De zegenwensen die we mogen uitspreken? Mooi dat we dit vandaag ook weer mochten doen. Dank je wel voor het luisteren. Dank je wel voor het meezingen en misschien ook wel een plaat aanvragen. Heb je nog een verzoek voor de komende uitzendingen? grootnieuwsradio.nl/wens. En sprankjes hoop. Sprankjes licht. Lichtpunten met elke wens die wij hier in dit programma draaien. Zo vind ik dit een heel mooi lied om mee af te sluiten. Dat waar je ook maar bent, dat daar het licht mag groeien. Dat duisternis mag wijken voor licht. Het licht komt eraan met het koor De Zeeklank onder leiding van Johan Bredewoud. Muziek uit Oratorium Schepping. Mooie avond nog en tot morgen.

0: Vrijdag 15 mei, de dag na Hemelvaartsdag, is het Blijde Klanken Psalmendag. Geniet tussen 8 uur 's ochtends en 8 uur 's avonds van de psalmen. Van 1 tot en met 150. Met elk uur een overdenking door Andries Knevel en Jorrit Woud. De Blijde Klanken Psalmendag. Vrijdag 15 mei. Grootnieuws Radio. Blijde Klanken.
1: Geef meer dan alleen een cadeaukaart. Geef een uur buitenspelen cadeau. Met Dierbaar Cadeau geef je een donatiecadeau, zodat een kind in Malawi alle ruimte krijgt om te spelen en te groeien. Een klein gebaar van grote waarde. Bestel op dierbaarcadeau.nl.
2: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
3: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
4: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
5: Je ziet het natuurlijk niet, maar ik draag nu een van onze nieuwe Grootnieuws Radio t-shirts. Want die hoop die je elke dag op de radio hoort, die wil je natuurlijk laten zien. Wil jij dat ook? Bij een donatie vanaf €35 ontvang je een t-shirt met een bemoedigende boodschap als dank. Kijk op grootnieuwsradio.nl/t-shirt.
6: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
7: Uw auto, trekker, shovel of grasmaaier heeft direct onderhoud nodig? Garage- en landbouwmechanisatiebedrijf Veenstra Bakkeveen. Ze verkopen en onderhouden ook landbouwwerktuigen. Veenstra Bakkeveen, het beste adres in de regio. Veenstra Bakkeveen.nl.

0: AHA? Nu AHA borrelhapjes tot en met 210 gram van de versafdeling. 3 stuks voor 5,99.
1: GardenOnline.nl. Een overkapping hoeft niet duur te zijn. GardenOnline.nl.
2: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Grootnieuws Radio.
5: Het christelijke radiostation.
4: Het ANP-nieuws van 8 uur.
6: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. De VVD in de Tweede Kamer vindt dat het kabinet in actie moet komen tegen extreemrechtse groepen die protesten tegen asielzoekerscentra kapen. Ze reizen van stad naar stad waar ze alleen maar uit zijn op rellen, zegt de partij. Loosdrecht heeft dat nu ook door en probeert ze nu tegen te houden bij de gemeentegrens. Het kabinet stuurt binnenkort een delegatie naar India om over het ontvoerde meisje Insia te onderhandelen. Geprobeerd wordt om een ontmoeting te regelen voor het meisje en haar moeder. Ze hebben elkaar al 10 jaar niet meer gezien. Premier Jette gaat de kwestie ook aankaarten. Dat is komend weekend als de premier van India hier is. Het cruiseschip Hondius dat onderweg is naar Nederland heeft vertraging opgelopen. Het komt niet zondag aan in Rotterdam, maar iets later maandag. Aan boord van de Hondius zitten 27 mensen, bijna allemaal personeel. Ze hebben het virus niet onder de leden dat vorige week uitbrak op het schip. Het weer nu van Weer Online. De lente is helemaal weg uit Nederland en dat betekent dat we nog een paar dagen zitten opgezadeld met wisselvallig weer. Ook morgen zijn er weer buien en wordt het hooguit 12 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
4: Grootnieuws Radio Verkeer.
7: ANWB. In het zuidoosten en oosten is er kans op stevige onweersbuien. En er staat nog file op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Culemborg en Waardenburg heb je een kwartier vertraging. Dat geldt ook voor de A12 van Utrecht naar Arnhem. Tussen Oosterbeek en Knoopend Waterberg. Dat komt door een vrachtwagen met pech. En op de A27 vanuit Utrecht naar Gorkum heb je tussen Hagestein en Noorderloos nog 25 minuten vertraging. Het rijdt langzaam over 8 kilometer door een pechgeval, maar de weg is weer vrij.
8: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
9: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxizoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxizoo, alles voor je dier.
8: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl. Je verdient het.
10: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
11: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
10: Wij houden van alle auto's. Auto First. Geen gedoe. Goed geregeld.
12: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
13: We denken na over een koophuis.
14: Oh, dan moet je Bart van Univer hebben.
13: Bart, met die loopgroep?
14: Ja. En als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
15: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univ.nl of kom langs in een van onze winkels. Univ, daar plukt u de vruchten van.
16: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Coubertin is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
17: Welk lied brengt jou dichter bij God? Breng nu jouw stem uit voor de Opwekking Top 100.
18: Via grootnieuwsradio.nl/stem. Grootnieuws. Grootnieuwsradio Muziekavond.
17: Het christelijke radiostation.

Grootnieuwsradio, live. Vanaf Opwekking. Luister het hele Pinksterweekend en kom langs in de studio. Met live muziek van onder

Er is geen vriend zo trouw als Jezus. Geen vader zo goed. Niemand als u zo dichtbij. Welk lied brengt jou dichter bij God? De stembus voor de Opwekking Top 100 is geopend. Via grootnieuwsradio.nl/stem.

0: uw camper, pleziervaart of vrachtschip of uw vakantiehuis met bedstee, matrassen op maat gemaakt. Past altijd en betaalbaar. Kijk op dekbedenmatras.nl.
1: De gaafste uitjes ontdek je op originele-uitjes.com. Kom voor inspiratie naar het leukste platform. originele-uitjes.com.
2: Dekbedenmatras.nl. Een vertrouwd adres voor al uw beddengoed. Dekbedenmatras.nl.
3: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
4: Dag, liefie. Mama houdt van jou.
5: Eerste schooldag?
4: Ja, zo lastig.
5: Het went, hoor. Echt. Zin in een koffietje?
4: Ja, lekker.
6: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
7: Je voelt je thuis, waar je touwen echt bedstreekt.
8: Een fijne baan in de zorg bij jou in de buurt? En een team met wie jij je geloof kunt delen? Kom werken in een van de teams van Lely Zorggroep. En maak het verschil voor de mensen in jouw omgeving. We ontmoeten je graag. Ga naar werkenmetwaardering.nl.
9: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
10: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
11: Voor de makers.
12: Praxis.
13: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
14: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeven yoghurt Griekse stijl, 10% vet, 1 kilo voor 1,99. En een bak Zaanse Hoeven volle kwark voor maar 1,29. Altijd laag.
15: De drie beste ingrediënten voor een avondje gamen. 10 juicy kipstukjes, 10 cheesy sticks en lekkere dipsaus. Samen genieten van de Sharebox McNuggets en mozzarella sticks van McDonald's. I'm loving it.
16: Grootnieuws Radio.
17: Het christelijke radiostation.
16: Het ANP-nieuws van 9 uur.
18: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Ook vanavond staan ze er weer in Loosdrecht, mensen die tegen asielopvang zijn. De afgelopen dagen stonden ze pal voor de deur van het oude gemeentehuis, maar daar was Loosdrecht helemaal klaar mee, omdat er gisteren brand was. En daarom staan ze nu iets verderop met spandoeken met de tekst Defend Loosdrecht. Premier Starmer krijgt een uitdager, als we de Britse media mogen geloven. Minister West Reading zou morgen ontslag willen nemen, zodat hij zichzelf naar voren kan schuiven als tegenkandidaat. Tientallen partijgenoten willen dat Starmer vertrekt, maar dan moet er wel eerst een kandidaat zijn om hem op te volgen. Een blunder in België met babymelk van Danone. Die was teruggeroepen omdat er een giftige stof in zou zitten. De partij is door een fout toch weer geleverd aan apotheken en webwinkels. Op de potje staat wel een nummer waardoor ouders kunnen controleren of zij het in huis hebben en dus niet aan hun kind moeten geven. Het weer nu van Weer Online. De lente laat nog een paar dagen op zich wachten en in de tussentijd zitten we opgezadeld met wisselvallig weer. Buien en hooguit 12 graden. Dat is het recept voor morgen. En dat was het nieuws van het ANP.
16: Grootnieuws Radio Verkeer.
19: ANWB. Op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland heb je voor de grens bij de Lutte 10 minuten vertraging. Een kwartier extra bij je kwijt op de A9 naar Alkmaar voor knooppunt Kooimeer. En de A28 Zwolle-Assen bij Assen-Zuid ook een kwartier extra.
20: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
21: Ga de uitdaging aan en cycle voor hoop. Fiets op 19 september vanuit Dordrecht richting Zeeland. 100, 150 of 200 kilometer. Daag jezelf uit en help de cliënten van de hoop. Schrijf je vandaag in en doe mee. Cycleforhope.nl.
22: En ook extra goedkoop met Lidl Plus. Verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 2,59. Lidl, je verdient het.
23: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
24: Deze vrijdag, de
0: Blijde Klanken Psalmendag.
1: Bij Grootnieuws Radio Blijde Klanken.
0: Luister via de Grootnieuws Radio app of via grootnieuwsradio.nl.
11: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo. Odido.
12: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
24: Nu bij Gamma 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Gamma!
25: Deze vrijdag sluit de stembus voor de Opwekking Top 100.
26: Heb jij jouw stem al doorgegeven via grootnieuwsradio.nl/stem? Grootnieuws. Grootnieuwsradio Muziekavond.
27: Het christelijke radiostation.

0: Alle mannen voelen zich wel eens eenzaam. Hoe eenzaam ben jij?
1: Tijd voor een andere auto? Kies voor zekerheid bij autobedrijf De Brik in Molenaarsgraaf. Betrouwbare occasions en onderhoud zonder verrassingen. Ga naar debrik.nl, de dorpsgarage waar je altijd welkom bent.
0: Vriendschap heeft ritmes en rituelen nodig. Laat jij je vriend merken hoeveel je om hem geeft?
2: Nog een keer! Papa, sneller!
3: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
0: Wil jij groeien in vriendschap? Bestel het boek Vriendschap of je leven van Henk Stoorvogel en Pieter Struik op vriendschap.nl.
4: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
5: Dat is een zonnig prijsje.
4: Ja, zo goedkoop. Aldi.
6: Geef meer dan alleen een cadeaukaart. Geef een kleuterjuf cadeau. Met Dierbaar Cadeau geef je een donatiecadeau, zodat een kind in Kenia een warme start krijgt en de kans om spelenderwijs te leren. Een klein gebaar van grote waarde. Dierbaarcadeau.nl.
4: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts €3. Aldi.
7: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
8: Uw auto, trekker, shovel of grasmaaier heeft direct onderhoud nodig? Garage- en landbouwmechanisatiebedrijf Veenstra Bakkeveen. Ze verkopen en onderhouden ook landbouwwerktuigen. Veenstra Bakkeveen, het beste adres in de regio. Veenstrabakkeveen.nl.
9: Grootnieuws Radio.
10: Het christelijke radiostation.
9: Het ANP-nieuws van 10 uur.
11: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Het kabinet wil dat de politie makkelijker een telefoon kan opsporen van iemand die wordt vermist. En ook moet het simpeler worden om uit te zoeken met wie als laatste is gebeld. Nu is dat nog lastig, omdat telecomproviders allerlei regels hebben. Zo moet eerst vastkomen te staan bijvoorbeeld of iemand in levensgevaar is. Eersel is vanmiddag veel zwaarder getroffen dan iedereen denkt. Er werd gesproken van een windhoos, maar een deskundige zegt bij Omroep Brabant dat het een kleine tornado was. En die trok een spoor van vernieling. Tientallen bomen waaiden om, dakpannen vielen naar beneden en auto's raakten beschadigd. De eindexamenleerlingen hebben even een mini-break door Hemelvaart, maar vandaag kwamen er weer flink wat klachten binnen bij het LAX. En daarbij ging het niet alleen over de examen zelf, maar ook over geluidsoverlast. Van hoestende medewerkers tot alarmen van fatbikes. In totaal is er nu 183.000 keer geklaagd. Het weer nu van Weer Online. Vannacht is het 5 tot 9 graden en morgen is het weer wisselvallig, met wolken en buien en hooguit 12 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
9: Grootnieuws Radio Verkeer.
10: ANWB.
12: Op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland heb je voor de grens bij de Lutte nu 10 minuten vertraging. En de werkzaamheden op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar zorgen voor een kwartier extra reistijd tussen de knooppunten Beverwijk en Kooimeer.
10: Zometeen
9: levenswoorden.
13: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
14: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig nu de eerste 12 maanden voor maar €3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
13: Dus waar moet je zijn voor de magic?
15: Jojo.
16: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.

0: borrelhapjes tot en met 210 gram van de versafdeling. 3 stuks voor 5,99.
1: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
2: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
3: Bij een bomaanslag op een kerk in Syrië verloren Elias en Hanan 7 familieleden. Elias vraagt zich af, is dit nog de juiste plek voor zijn gezin? De kerk in het Midden-Oosten dreigt te verdwijnen. Toch blijft hun geloof standvastig. Versterk wat dreigt te sterven. Ga naar opendoors.nl/bedreigd.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Open Doors. Welk lied brengt jou dichter bij God? Breng nu jouw stem uit voor de Opwekking Top 100.
5: Via grootnieuwsradio.nl/stem.
4: Grootnieuws. Levenswoorden.
5: Met Daan Olthof.
6: Een hele goede avond. Ik hoop dat je een beetje een mooie woensdag hebt gehad. Zometeen in Levenswoorden gaan we luisteren naar een overdenking van Margaretha Klauke Schokker. Daarin horen we onder andere het verhaal van Sarah. Sarah die werd geboren als moslim en kwam tot bekering, kwam tot het christendom, maar liep daarna heel veel risico, wat heel veel zorgen met zich meebracht. Zometeen hoor je haar hele verhaal. Eerst lezen we de dagtekst van vandaag. Die komt uit Psalm 5, vers 4. Daar staat: in de morgen hoort u mijn stem. In de morgen wend ik mij tot u. En wat?

0: onderweg. Blijf bij Groot Nieuws Radio, je hoorde God en reisgenoot. Je zou het maar hebben dat je in een land woont waar je niet elk moment van de dag het over je geloof kunt hebben. En je geloof niet vrijuit kunt leven, omdat je de kans loopt dat je wordt achtervolgd daardoor. Dat brengt de nodige zorgen met zich mee. En over zorgen gaat ook vandaag de overdenking van Margaretha Klauke-Schokker van Open Doors.
1: In veel delen van de wereld wordt de keuze om Jezus te volgen gezien als een vlaag van verstandsverbijstering. Wanneer je de mogelijke gevolgen afweegt, arrestatie, ontheemding of erger, is de beslissing menselijkerwijs niet te rechtvaardigen. Het tart elke logica. Maar als geloven in Jezus al als waanzin wordt beschouwd, dan is getuigen over hem aan anderen in een land als Jemen ronduit krankzinnig. En toch is deze waanzin voor Zara het enige dat nog logisch is in een wereld die verder alle reden verloren lijkt te zijn. Jemen is een land waar het leven bijna een ondraaglijke last is geworden. Terwijl de aandacht van de wereld grotendeels is verschoven, blijven de mensen in Jemen lijden onder een humanitaire crisis van ongekende omvang. Regionale instabiliteit heeft ervoor gezorgd dat er internationale hulp is verslapt en handelsroutes zijn geblokkeerd. En dat heeft geleid tot torenhoge prijzen voor voedsel en brandstof. En in dat vacuüm van instabiliteit hebben extremistische groeperingen de kans gegrepen om hun grip op de bevolking te verstevigen. Ze handhaven een klimaat van angst door voortdurende surveillance en plotseling geweld. Jemen staat momenteel op de derde plaats op de ranglijst christenvervolging van Open Doors. En dat geeft aan dat christenen in het land te maken hebben met extreem zware omstandigheden en systematische onderdrukking. Hoewel alle Jemenieten lijden onder een van de ergste humanitaire crisis ter wereld, zijn christenen bijzonder kwetsbaar. Noodhulp wordt doorgaans via moskeeën verdeeld onder lokale moslims, die mensen discrimineren die niet als vrome moslims worden beschouwd. En voor de kleine verborgen gemeenschap van christenen is die druk nog persoonlijker. Vervolging komt niet alleen van gewapende groepen, het komt van hun eigen buren, hun eigen broers en zussen, hun eigen ouders. In de Jemenitische samenleving draagt een vrouw de eer van haar hele familie op haar schouders. Als een vrouw de islam verlaat, is dat niet zomaar een persoonlijke keuze. Het wordt gezien als een vlek op de familienaam, die volgens velen alleen met bloed kan worden schoongewassen. Dit is de realiteit waar Zara elke ochtend mee opstaat. Ze is een christen, een dienaar en een vrouw in een natie die wordt verteerd door chaos. Ondanks dat ze genoeg reden heeft om aan wanhoop toe te geven, is Zara's perspectief anders. God was bij ons terwijl we deze moeizame dagen doorgingen, zegt ze met een rustig maar onwankelbaar vertrouwen. Ik kan getuigen dat ik uit elke strijd sterker tevoorschijn ben gekomen, wetende dat God ons hielp en voor ons zorgde de hele tijd door. Zara overleeft niet slechts passief, ze dient juist actief. Ze begrijpt dat wanneer de duisternis op z'n dikst is, het licht van de troost van Christus het hardst nodig is. Deze overtuiging bracht haar naar een begrafenis in een traditionele moslimwijk. In Jemen zijn begrafenissen strikt gescheiden naar geslacht. Vrouwen zitten bij elkaar in één ruimte om te rouwen. En het was daar dat Zara Jawara opmerkte, de weduwe van de overledene. Jawara zat daar stilletjes, haar gezicht getekend door de rauwe pijn van het verlies, toen een groep verre familieleden naar haar toe kwam. In plaats van troost te bieden, begonnen ze haar te beschuldigen. Ze beweerde dat ze te opvallend was en respectloos, omdat ze sieraden droeg tijdens haar rouwperiode. In werkelijkheid droeg Jawara alleen haar trouwring en een simpele ketting die haar man voor haar had gekocht, de laatste tastbare herinnering aan zijn liefde. Zara zag hoe Jawara kromp onder het gewicht van hun oordeel. Ik hield niet van de manier waarop ze haar behandelde, herinnert Zara zich. Ik voelde een vuur in mijn geest. Ik stond op en ik nam het voor haar op. En ik vroeg hen, wat draagt ze dat te veel is voor jullie? Deze vrouw heeft zojuist de liefde van haar leven verloren. Laat haar met rust. Het werd doodstil in de kamer. Sarah's eigen moeder probeerde haar nog tekens te geven dat ze moest gaan zitten en haar mond moest houden. Maar Sarah weigerde te wijken. Yawara keek op, haar ogen wijd open van schrik. En in een cultuur waar weduwen vaak het zwijgen wordt opgelegd en de schuld krijgen, had eindelijk iemand voor haar gesproken. Ze voelde zich gehoord en beschermd. Deze enkele daad van moed was het begin van een levensveranderende reis. Sarah begon Yawara thuis te bezoeken. Ze hielp haar met haar 3 jonge kinderen en deelde uiteindelijk de bron van haar eigen vreugde. Vandaag de dag heeft Yawara Christus aangenomen als haar redder. Ze is nog nieuw in ons geloof, zegt Sarah, maar de Heilige Geest zal haar verder leiden.

en zorgen gezien door Zara en start een levensveranderende reis die haar tot bekering brengt. Laten we de Bijbel openen bij Psalm 94, versen 16 tot 19. Hoe vind je rust wanneer je door zorgen overstelpt wordt, zoals de psalmist beschrijft in deze psalm? Voor velen van ons in Nederland betekent overstelpt worden misschien een burn-out of een hypotheek die we niet kunnen betalen of een gezondheidscrisis. Dat zijn ongetwijfeld zware lasten, maar de zorgen waar Psalm 94, vooral vers 19, over spreekt, verwijzen naar iets dat nog dieper gaat. Een vloedgolf van innerlijke onrust die je dreigt mee te sleuren. Het woord overstelpt suggereert een toestand waarin je de controle bent verloren. Het is het beeld van het water dat je aan de lippen staat. Het gevoel begraven te worden onder het gewicht van omstandigheden die je niet kunt veranderen. Zara uit Jemen leeft elke dag in deze staat. Ze leeft in een land waar haar geloof een misdaad is en haar vrouw zijn een beperking. En toch ontdekte ze een diep geheim. Gods troost neemt de zorg niet altijd weg, maar het wordt een vreugde die er vlak naast leeft. De context van Psalm 94 is een roep om gerechtigheid. De psalmist kijkt naar een wereld waarin de weduwe en de wees worden verbrijzeld en de goddelozen lijken te winnen. Het is een rauw, eerlijk gebed. Zara had ongetwijfeld soortgelijke vragen toen ze door de oorlog verscheurde straten van haar stad liep. Waarom is er zoveel kwaad? En waarom moet Jawara nog meer lijden na het verlies van haar man? Maar in plaats van zich door deze vragen te laten verlammen, koos Zara ervoor om de handen en voeten te worden van precies die troost waar ze om bad. Dit is een vitale les voor ons vandaag. In onze westerse context behandelen we het evangelie vaak als een reeks ideeën of een levensstijlkeuze waar we over praten als het goed gaat. En soms voelt praten over Jezus irrelevant of ongemakkelijk in onze seculiere ontmoetingen. We maken ons zorgen over oordelen of onbegrip. Maar het verhaal van Zara herinnert ons eraan dat wanneer mensen door zorgen worden overstelpt, het evangelie het enige is dat wel relevant is. Toen Jawara werd verbrijzeld door het wetticisme en de vreedheid van haar familie, had ze geen filosofisch debat nodig. Ze had de moedige, beschermende liefde van Christus nodig. Als christenen zijn we geroepen om kanalen te zijn van deze bovennatuurlijke troost. We wachten vaak tot ons eigen leven perfect is, voordat we denken dat we iets te bieden hebben. We denken, als ik mijn eigen angst eenmaal onder controle heb, dan ga ik iemand anders helpen. Maar het mooie van het koninkrijk is dat God de overstelpten gebruikt om de overstelpten te redden. Zara bood Jawara een vreugde aan die ze zelf had gevonden midden in haar eigen gevaar. Het was een vreugde die niet afhankelijk was van een vredesverdrag in Jemen of een wetswijziging. Het was de vreugde van het weten dat ze toebehoorde aan een koning die de gebrokenen van hart ziet. Lukt het jou om met deze ogen naar de wereld te kijken? De uitdaging voor ons is om voorbij de angst voor irrelevantie te stappen en te beseffen dat iedereen die we ontmoeten een last draagt. Ergens in jouw buurt, op je werkplek of misschien in je eigen familie is er een Jawara. Er is iemand die zich geoordeeld voelt door de wereld en vergeten door God. Als Zara de moed kan vinden om haar stem te verheffen in een rouwhuis in Jemen, kunnen wij dan de moed vinden om een woord van genade te bieden in onze eigen kringen. Geloof dat Gods troost niet slechts een sentiment is, het is een vreugde voor de ziel die krachtig genoeg is om de ketenen van wanhoop te verbreken. Laten we uit die bron leven, wetende dat zelfs wanneer de golven van zorg hoog zijn, de vreugde van zijn aanwezigheid nog dieper is. Amen.

Blessing Over Your The Brighter Days. Daarvoor Sander en Angela, ze zijn erbij, bij ons, op opwekking. In de tent komen ze live spelen, je hoorde Heerlijke Dag. Zometeen muziek van Dean, ook voor King & Country, komt eraan. Naar Sela, dit is Gebed om Zegen.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Open Doors. Deze vrijdag sluit de stembus voor de opwekking Top 100.
1: Heb jij jouw stem al doorgegeven via grootnieuwsradio.nl/stem? Grootnieuws. Grootnieuwsradio Muziekavond.
0: Het christelijke radiostation.

0: Radio Bijbellezing.
1: Met Ben Ketting.
2: Vandaag lees ik voor je Psalm 118 uit de Basisbijbel. Prijs de Heer, want Hij is goed. Zijn liefde duurt voor eeuwig. Israël zegt, zijn liefde duurt voor eeuwig. Priesters zeggen, zijn liefde duurt voor eeuwig. Als je ontzag voor de Heer hebt, zeg, zijn liefde duurt voor eeuwig. Toen ik in moeilijkheden was, heb ik de Heer om hulp geroepen. En de Heer heeft mij geantwoord en me gered. De Heer zorgt voor mij, ik hoef niet bang te zijn. Wat zouden mensen me kunnen aandoen? De Heer is met mij en helpt me altijd. Daarom hoef ik niet bang te zijn voor de mensen die me haten. Het is beter om bij de Heer te schuilen dan op mensen te vertrouwen. Het is beter om bij de Heer te schuilen dan op koningen te vertrouwen. Veel vijanden omsingelden mij, maar met de hulp van de Heer heb ik hen verslagen. Ze omringden mij en omsingelden mij, maar met de hulp van de Heer heb ik hen verslagen. Ze zwermden als bijen om me heen, maar met de hulp van de Heer heb ik hen verslagen. In een ogenblik waren ze verdwenen, als droge bladeren in het vuur. Ze vielen me heel fel aan. Bijna lukte het hun om me te doden, maar de Heer heeft me gered. Bij de Heer ben ik zo veilig als in een burcht. Door Hem kan ik zingen, want Hij heeft me gered. Gejuich en overwinningsliederen zijn te horen in de huizen van de mensen die leven zoals God het wil. Want de Heer doet geweldige dingen. Niemand is machtiger dan Hij. De Heer doet geweldige dingen. Ik zal niet sterven, maar leven. Ik zal vertellen wat de Heer allemaal heeft gedaan. Hij heeft me wel zwaar gestraft, maar me niet aan de dood uitgeleverd. Doe de deuren van rechtvaardigheid voor mij open. Dan zal ik naar binnen gaan en de Heer prijzen. Rechtvaardigheid is de poort naar de Heer. Mensen die leven zoals Hij het wil, gaan door die poorten naar binnen. Ik prijs U, omdat U mij heeft geantwoord, want U heeft me gered. De steen die de bouwers niet goed genoeg vonden, is de belangrijkste bouwsteen van het gebouw geworden. Zo heeft de Heer het gedaan. We kunnen het niet begrijpen. Deze dag is door de Heer gemaakt. Laten we daar blij over zijn. Heer, red ons alstublieft. Heer, zorg er alstublieft voor dat het goed met ons gaat. Gezegend is de man die namens de Heer komt. In het heiligdom van de Heer bidden we dat God goed voor jullie zal zijn. De Heer is God. Hij heeft ons nieuwe hoop gegeven. Bind de offerdieren met touwen aan elkaar vast, tot aan de horens van het altaar. U bent mijn God. Daarom zal ik u prijzen. Mijn God, ik zal u vertellen hoe geweldig u bent. Prijs de Heer, want Hij is goed. Zijn liefde duurt voor eeuwig.
0: Lees met Grootnieuws Radio in 2 jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbelleespodcast in je podcast-app.
3: En bekijk het leesrooster via grootnieuwsradio.nl/bijbel.

0: Liep je luchtbed niet langzaam leeg? En was je tent echt waterdicht?
1: De laatste voorbereidingen voor het Pinksterweekend zijn in volle gang.
0: En heb je al gestemd voor de Opwekking Top 100? Stem tot en met deze vrijdagavond 6 uur op de liederen die jou dichter bij God brengen. Geef jouw stem door voor de Opwekking Top 100 via grootnieuwsradio.nl/stem.

0: in de Lidl Plus-app Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
1: Christelijke kinderopvang Koala heeft ruimte voor groei en geloof. Geef het door aan de kinderen en bouw mee aan hun toekomst. Kom jij ook bij ons werken? Kinderopvangkoala.nl.
0: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
2: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
3: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
5: Odido. Groot Nieuws Radio.
6: Het christelijke radiostation.
5: Het ANP-nieuws van 11 uur.
7: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. In Loosdrecht heeft de politie een waterkanon gebruikt tegen anti-AZC-demonstranten. Die stonden dit keer niet bij de noodopvang in het gemeentehuis, waar relschoppers gisteravond met brandende fakkels gooiden, maar even verderop. Protest begon rustig, maar toen de sfeer grimmig werd, maakte de politie er een einde aan. In het Brabantse Rukven krijgen ze waarschijnlijk de eerste PVV-wethouder van Nederland. De PVV gaat in Rukven namelijk meebesturen, want er is een coalitieakkoord gesloten met het CDA en een lokale partij. Belangrijke thema's van de nieuwe coalitie: leefbare dorpen en veiligheid. Morgen is het hemelvaart en dat heeft het verkeer vanmiddag geweten. Volgens de ANWB was het de drukste spits van het jaar, met ongeveer 1000 kilometer file. Veel mensen trekken erop uit dit lange weekend, maar er komen ook vakantiegangers uit andere landen bij ons op bezoek. Het weer van Weer Online. Vannacht op veel plekken stevige buien, vooral aan de kust soms met onweer. Morgen eerst bewolkt met buien, daarna vanuit het noorden droger met wat zon. Het wordt 12 graden. En tot zover het ANWB-nieuws.
5: Groot Nieuws Radio Verkeer.
8: ANWB.
9: Op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland heb je voor de grens bij de Lutten nu 10 minuten vertraging. En de werkzaamheden op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar zorgen voor een kwartier extra reistijd tussen de knooppunten Beverwijk en Kooimeer.
10: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
11: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, fort. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
12: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
13: Welk lied brengt jou dichter bij God? Breng nu jouw stem uit voor de Opwekking Top 100.
14: Via grootnieuwsradio.nl/stem.
15: Grootnieuws. Grootnieuws Radio Muziekavond.
16: Het christelijke radiostation.

0: als gewone kerkganger kan doen.
1: Gewoon vrij snel vragen gaan stellen. Vrij snel denken van, hé, maar hier klopt iets niet. Dit vol sprieten uit te zetten.
2: Beluister nu Grootnieuws van de Week. In de podcastplayer van jouw keuze via de Grootnieuwsradio-app of via grootnieuwsradio.nl/podcast.

Grootnieuws Radio, live. Vanaf Opwekking. Luister het hele Pinksterweekend en kom langs in de studio. Met live muziek van onder andere De Liese.

0: Auto First houden van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
1: Hey Laurens, wat heb jij nou aan?
2: Nou, wat leuk dat je het vraagt. Het is een nieuw t-shirt van Groot Nieuws Radio met, kijk, een hoopvolle boodschap.
1: Ah, dus jij draagt eigenlijk letterlijk uit wat je elke dag op de radio hoort.
2: Precies. En jij kunt het ook, hè? Bij een donatie vanaf €35 krijg je ook zo'n t-shirt. Check dan nu grootnieuwsradio.nl/t-shirt.
0: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
3: Oh. Goedemorgen allemaal.
4: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroon.nl.
5: Groot Nieuws Radio.
6: Het christelijke radiostation.
5: Het ANP-nieuws van 12 uur.
7: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. Veiligheidsmaatregelen of niet, er waren toch weer ongeregeldheden in Loosdrecht, waar opnieuw is gedemonstreerd tegen de noodopvang voor asielzoekers. Protest begon rustig, maar de sfeer sloeg om en demonstranten gooiden met zwaar vuurwerk. De politie greep in met een waterkanon en heeft 5 mensen opgepakt. De Nijmeegse ziekenhuismedewerkers die misschien zijn blootgesteld aan het Hantavirus hebben andere mensen niet ziek gemaakt. Dat blijkt volgens het Radboud Ziekenhuis uit bloedonderzoek. Bij het behandelen van een Hantavirus-patiënt hielden ze zich niet aan de allerstrengste veiligheidsvoorschriften. Ze moeten 6 weken in thuisquarantaine. In Oostenrijk is een ongeluk gebeurd met een Nederlandse paraglider. Die botste bij het landen in de deelstaat Carinthië op een hoogspanningskabel en viel meters naar beneden. Hij kwam zelf overeind, maar kreeg daarna pijn aan zijn nek en rug. De paraglider is naar een ziekenhuis gebracht. Hoe hij eraan toe is, is niet bekend. Het weer van Weer Online. Vannacht op veel plekken stevige buien, vooral aan de kust soms met onweer. Overdag eerst bewolkt met buien, daarna vanuit het noorden droger met wat zon. Het wordt 12 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Welk lied brengt jou dichter bij God? Breng nu jouw stem uit voor de Opwekking Top 100.
6: Via grootnieuwsradio.nl/stem. Grootnieuws. De nacht van Grootnieuws Radio.
5: Het christelijke radiostation.

Er is geen vriend zo trouw als Jezus. Geen vader zo goed. Niemand als u zo dichtbij. Welk lied brengt jou dichter bij God? De stembus voor de Opwekking Top 100 is geopend. Via grootnieuwsradio.nl/stem.

Wereldnieuwsradio, live vanaf Opwekking. Luister het hele Pinksterweekend en kom langs in de studio. Met live muziek van onder andere Martijn Buwalda. Kijk.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 1 uur.
2: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. In Loosdrecht zijn 4 mensen opgepakt bij een demonstratie tegen de komst van asielzoekers. Waar ze van worden verdacht is niet bekend. Na de rellen bij eerdere protesten zijn er rond de opvang veiligheidsmaatregelen genomen. Maar toch werd het weer onrustig. Demonstranten gooiden met vuurwerk en de politie gebruikte het waterkanon. Door het noodweer vanmiddag in het Brabantse Eersel zijn zo'n 100 bomen omgevallen. In een stukje bos zijn ze geknapt als lucifers. Ook is er schade aan auto's en zijn dakpannen van huizen gewaaid. Lijkt volgens de gemeente op een windhoos, maar een deskundige zegt tegen Omroep Brabant dat het een kleine tornado was. Een blunder in België met babymelk van Danone die uit voorzorg was teruggeroepen omdat er een giftige stof in zou zitten. De partij is door een fout toch weer geleverd aan apotheken en webwinkels. Op de potje staat een nummer waardoor ouders kunnen controleren of zij het in huis hebben en niet aan hun kind moeten geven. Het weer van Weer Online. Vannacht op veel plekken stevige buien, vooral aan de kust soms met onweer. Overdag eerst bewolkt met buien, daarna vanuit het noorden droger met wat zon. Het wordt 12 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Morgenavond sluit de stembus voor de opwekking top 100.
1: Heb jij jouw stem al doorgegeven via grootnieuwsradio.nl/stem? Grootnieuws. De nacht van Grootnieuws Radio.
3: Het christelijke radiostation. Grootnieuws.

0: ANP-nieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 2 uur.
2: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. De ziekenhuismedewerkers in Nijmegen die blootgesteld kunnen zijn aan het Hantavirus hebben anderen niet besmet voordat ze in quarantaine gingen. Dat zegt het Radboud na bloedonderzoek. Bij het behandelen van de patiënt met het virus hielden ze zich niet aan de strengste veiligheidsvoorschriften. En daarom zitten ze uit voorzorg thuis in isolatie. In Loosdrecht heeft de politie een waterkanon gebruikt tegen anti-AZC-demonstranten. Protest tegen de asielopvang begon rustig, maar daarna sloeg de sfeer om en werd er met vuurwerk gegooid. 4 mensen zijn opgepakt. Na de rellen van eerder waren in Loosdrecht veiligheidsmaatregelen genomen, toch ging het dus opnieuw mis. Voor de kust van Marokko is het lichaam gevonden van een vermiste Amerikaanse soldaten. Ze verdween 1,5 week geleden bij een klif, samen met een andere Amerikaanse militair. Hij werd eerder al dood teruggevonden. De militairen waren in het zuiden van Marokko bij een internationale oefening waar 40 landen aan meedoen. Het weer van Weer Online. Vannacht op veel plekken stevige buien, vooral aan de kust soms met onweer. Overdag eerst bewolkt met buien, daarna vanuit het noorden droger met wat zon. Het wordt 12 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Welk lied brengt jou dichter bij God? Breng nu jouw stem uit voor de Opwekking Top 100.
1: Via grootnieuwsradio.nl/stem. Grootnieuws. De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.